Sam Hunt en Take Your Time bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Misschien heb je het meegekregen, maar het leven wordt weer een stukje duurder. En zeker als je in de buurt van de Nederlandse grens woont. Het heeft niks te maken met dat Duitsland ook uit het WK ligt en dat ze zuur zijn, nee. Vanaf vandaag verdwijnt ook de accijnskorting in Duitsland en gaat de brandstof daar ook met 17 cent omhoog. En dat betekent dus dat de brandstofprijs ongeveer op hetzelfde bedrag terechtkomt als in Nederland. En dus loont het niet meer om te gaan tanken in Duitsland. En terwijl ik dit nieuwsbericht voorbij zag komen, was ik toch even benieuwd. Want er stond een kleine notitie bij. In Duitsland mogen tankstations de prijs maar één keer per dag verhogen. En dat doen ze om te voorkomen dat de prijzen dus de hele dag op en neer springen. En dat de consumenten gek zouden worden van de timing. Een prijs verlagen mag daar wel altijd. Hè, zo vriendelijk zijn ze dan wel weer. Maar in Nederland gaat het natuurlijk heel anders. De overheid heeft gewoon tegen de pomphouders en de markt gezegd: jongens, bepaal het allemaal zelf maar. Kijk wat je doet met de prijzen. Het zou zomaar kunnen zijn, als je in een half uur tijd langs dezelfde benzinepomp komt, dat je een hele andere prijs ziet. Waar kun je dan nog wel goedkoop tanken, hoor ik je denken? België. Daar blijft het gewoon lekker goedkoop. Dus als je goedkoop wilt tanken, België is the place to be. Nieuw.

Yes, en Show Me Love bij Radio 538. Hey, jij kan wat winnen van 538, wat op vier wielen staat. En misschien staat het binnenkort wel bij jou voor de deur. Wat het is, je hoort het daar somber. You

Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Bij Radio 538 is een hit uit de 90s. En over de 90s gesproken, we zitten midden in de 90s top 1000 bij Radio 538. Dankjewel voor het doorgeven van jouw favorieten via 538.nl. Onderweg naar de nummer 1. Vrijdag is de grote finale. En in de 90s gaf 538 al de 538 Saxo weg. Dus de Citroën Saxo, maar dan gebrand met Radio 538. Ik heb er zelf nooit in mogen rijden, maar hij blijkt waanzinnig te zijn. En jij kan hem winnen. Als je op de socials van 538 kijkt, dan zie je de 538 Saxo voorbij komen. Hij heeft een nieuwe wrap gekregen. Het is nog onbekend hoe het eruit ziet, maar het belangrijkste is, jij kan hem winnen. Dus hou de socials.

0: Fleming en Meteor.
1: Vanmorgen in de 538 Ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. En vanmorgen ging het over de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Die is namelijk ontsnapt en nog steeds niet terecht. En nu is er een 06-nummer dat je zou kunnen bellen als je hem spot. Maar ja, wat Tim, Rick, Niels en Florentien daar dan mee willen doen?
2: We moeten het nummer niet even bellen.
3: Ja, nee, ja, straks blokkeren we de lijn.
4: Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je, nee, moet je niet
3: het is wel
4: spotten.
3: Een leuk nummer voor op vrijdagavond of zo.
4: Nee, ik had nog even de vermiste dierenlijn. Of de ontsnapte dierenlijn ga ik
3: Het is wel
4: bellen.
3: Een gezellig nummer om eens een keer ergens in de nacht na een avondje stappen. Ja,
4: ik denk dat ik de aap gezien heb.
3: Of alleen maar... Met de aap zelf. Ja. Pak me dan.
2: Hou nou toch op, jongens.
3: Is toch leuk? 06. Ja,
0: 06. Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. De leukste ochtendshow van Nederland. De 538 Ochtendshow. Hey, Jonas Ballers zijn zo voor je onderweg. Naar de nieuwe van Alex Warren.

Jizo en Zayn. Eyes closed bij Radio 538. Onderweg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Deze hele week jouw kans op tickets voor de Amsterdamse zomer in het Olympisch Stadion Amsterdam. En dat niet alleen, nee, je maakt ook nog eens kans op €538 in begin de dag met een mooi bedrag. Vanaf 6 uur dus, Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 Ochtendshow. Tot die tijd non-stop de lekkerste hits. Onder andere Imagine Dragons, ook B-Rexa, Faithless komen eraan. En Mark Ronson en Miley Cyrus.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste

0: 5 uur.
1: Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 538!
3: Zometeen vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.
3: De 538 90's top 1000.
2: Zomer op je radio. Floris Molenaar.
4: Ja, goeiemorgen.

Mr. Know-it-all bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur, woensdagochtend. Fijn dat je er alweer lekker bij bent op dit vroege tijdstip. Het is een dag met zon en wolken, die wisselen elkaar af vandaag. Op de meeste plaatsen blijft het lekker droog bij 21 tot 27 graden. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd. Nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Ja, gisteren was toch wel de dag van. Ja, de ochtend na de teleurstellende wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal tegen Marokko. 1-1 na 120 minuten spelen, dus inclusief verlenging. En de penalties hebben ervoor gezorgd dat Marokko door is naar de volgende ronde. En op zich is dat ook wel terecht. Ik bedoel, ze speelden een goede wedstrijd, waren misschien stiekem ook wel de betere partij. Dus ja, dan is het eigenlijk ook wel verdiend dat ze door zijn gegaan. Gisterochtend werd nog wel even nabeschouwd met Ronald de Boer. En zijn analyse hoor je over 6 minuten naar George Michael bij 538.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love, bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Waar gaat het over bij het koffiezetapparaat? Ik denk zomaar over de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Marokko op het WK-voetbal. Want dat is nu voorbij voor Nederland. Na een spannende wedstrijd dan wel maar uitgeschakeld in de strafschoppenserie. En betekent dit dan ook het einde van Ronald Koeman? Dat is even de grote vraag die we wel even aan onze huisanalist Ronald de Boer voor kunnen leggen. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het met de stemming?
2: Nou, Rick vroeg net aan mij via een appje, ben je nog wakker? Nou, ik denk, je denkt nog niet dat ik kan slapen na dit dramatische einde, zeg maar, van het Nederlands elftal.
1: Ja, het was wel op het puntje van de bank, toch?
2: Ja, dat wel. De spanning was er. Dat vergoedde veel, maar terecht verloren. En kijk, het is aan de ene kant zuur, twee minuten geloof ik in blessuretijd, 1-1. Ja. En je begon zo lekker met penalties, dat zag er allemaal goed uit. En als je dan eruit gaat, ondanks dat je niet in mijn ogen had verdiend, dan, dan denk je, jezus, wat als. Maar ja, dat gaat niet op.
1: Nee.
2: En, ik moet Marokko feliciteren, want die speelde echt heel goed. Dus, maar even terugkomend op je vraag, Tim. Ja, ik denk dat Koeman de eer aan zichzelf gaat houden.
1: Jij denkt dat hij opstapt?
2: Ik denk dat hij opstapt. Ja. Het is mooi geweest. Tijd voor een andere coach.
1: Oké.
2: Dat verwacht ik.
1: Ja, hij wilde er nu nog niks over zeggen. Hij gaf wel aan in een interview met de NOS van, nou, ik heb het wel ongeveer in mijn hoofd zitten, maar ik kom daar morgen op terug. Dus dan geeft hij daar meer uitsluitsel over. Maar jouw verwachting is wel van, nou, het is mooi geweest. En dan iemand anders.
2: Ja, als je het nu aan mij vraagt, denk ik 99%.
1: Oké.
2: Dat is mijn gevoel, hè.
3: Maar dan dient zich toch de volgende vraag aan. Wie dan?
1: Ja, iemand anders. Ja.
2: Nou, je hebt Arne Slot natuurlijk, die beschikbaar is. Je hebt misschien onze vriend Peter Bos. Maar Arne Slot zou natuurlijk wel zijn, denk ik, een hele goede kandidaat zijn in mijn ogen.
1: Hm. Wat moet er anders bij het Nederlands elftal? Want er is wel een hoop kritiek op het spel. Deze wedstrijd was ook eigenlijk voor Nederlandse begrippen erg verdedigend.
2: Ja, nou, kijk, laat ik vooropstellen, ik vond die 5 achterop prima. Maar dan moet je wel zorgen dat je de druk ophoudt. En ja, als je de 2 middenvelders maar hebt. Ik heb altijd geopperd in deze opstelling, of laat ik het zo zeggen, in dit team. Het beste formatie is eigenlijk 5-3-2, zeg maar. Hè. 2 spitsen voorop en dan 3 middenvelden. Nou, die middenvelden kwam je duidelijk tekort. Daar had in mijn ogen gewoon Reinders. Want je moet ook diepgaande middenvelden hebben. Nou, die heb je dus helemaal niet gehad. Als je zag hoe frivol en dynamisch Marokko speelde met diepgaande mensen. Dat heb je helemaal niet gezien bij het Nederlands elftal. Dan ben je alleen maar achteruit aan het lopen.
1: Ja,
2: ja, daar had Koeman denk ik toch sneller wat aan moeten doen in ieder geval.
1: Maar is dit team goed genoeg? Hebben we de spelers om ver te
2: ik
1: komen op een WK?
2: Zeker dat we de spelers hebben. Maar je moet, denk ik, in mijn ogen naar je spelers kijken. Wat zijn de kwaliteiten? Kijk, als je Dumfries en Van de Ven hebt. Kijk, Dumfries kon nog redelijk, omdat echt Sumfield echt wel. En die is trouwens heel goed speelde. Ja. Geweldig toernooi gespeeld. Die goed naar binnen ging en dan kwam Dumfries eroverheen. Maar Gakpo staat aan de linkerkant en die blijft vaak aan de lijn. En waar moet Van de Ven daar naartoe? Dus die heb je helemaal. Ja, dan heb je eigenlijk een man minder. Ja, dan kan je niemand verrassen. En ik denk dat dat gewoon, zeker in deze wedstrijd, echt heel slecht was uitgevoerd. En ik denk dat Koeman sneller had moeten ingrijpen. Want je merkte aan alles dat je gewoon totaal de grip verloor. Je was alleen maar aan het, zoals Ruud Gullit zegt, krabbetjes aan het lopen van links naar rechts en een beetje tegenhouden. Geen druk op de bal. Maar ook eigenlijk de goal, zeg maar, de gelijkmaker. Ik moet zeggen, fantastische voorzet. Echt geweldig aangesneden. Maar je ziet hoe Dumfries dan eigenlijk hem gewoon die voorzet laat geven. Helemaal niet druk op de bal. Ik heb altijd gezegd, je hebt een man over of misschien wel 2 achterin. Eentje moet vol druk op de bal. Ik bedoel, als je vooruit speelt, heb je nog iemand anders of misschien wel 2 mensen vrij. Ja. Mm. En dat vond ik echt slecht verzorgd bij dit Nederlands elftal.
1: Hey, en dan die penalty-series. Of serie.
2: Ja,
1: dat was natuurlijk niet best, hè, wat daar gebeurde.
2: Nou ja, moet ik daarover bewegen?
1: Sorry, de laatste.
2: Voor het team weet er ook alles van.
1: Nee, maar je kan er toch op trainen, zou je zeggen?
2: Jawel, maar het is toch de druk. En ik denk Kluivert deed in principe alles goed. Even inhouden en dan schiet hem op de paal. Je denkt, de keeper ligt al in de hoek. Schiet hem in. Nou, Timber, ja, die raakte hem helemaal verkeerd natuurlijk. Nou, dan heb je natuurlijk Verbrugge die ongelooflijk pech had bij die tweede penalty.
1: Ja.
2: Want dan ga je met twee kruisen gaand, Marokko naar de derde strafschop toe. Ja, dat was ook wel een mentaal dingetje, moet ik zeggen. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal heel matig genomen. En is dat ongelooflijk pijnlijk. Want ja, ondanks dat je het niet verliest, ja, had je het eigenlijk wel in eigen hand om het om door te gaan.
1: Ja. Het is niet zo. Nederland is klaar op het WK. Marokko gaat door. En jij zegt dus, Ronald Koeman, de kans is groot dat hij morgen bekendmaakt dat het einde verhaal is als bondscoach.
2: Ja, de kans heel groot is.
1: Oké.
2: Okay. Nee, mega groot. Ja.
1: Nou, Ronald, mag ik
2: jou... geld opzetten.
1: Mag ik jou...
3: en hoeveel geld? Ja.
2: €5.
1: Heel hartelijk dank voor jouw heldere analyses die we van je hebben
2: mogen ontvangen. Ik heb graag nog heel lang doorgegaan.
1: Ja, wij ook. Het is vast niet de laatste keer dat we hier gesproken hebben.
2: Het is een zuurappel.
1: Ronald, een mooie ochtend.
4: Bye bye.
1: Hoi. Ronald de Boer over de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK.

0: 538. 3, 2, 1 hoorde je aftellen naar een nieuwe 538 ochtendshow. Goedemorgen, en hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon nog even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt op deze vroege ochtend. Damien!
1: Goedemorgen!
0: Zo, kort maar krachtig. We vielen ergens halverwege zijn goedemorgen vielen we erin. Goedemorgen Damien, fijn dat je erbij bent. Dennis!
2: Hey Floris, goedemorgen allemaal. Lekkere woensdag.
0: Hey, lekkere woensdag Patrick.
3: Wat? Morgen Floris, lekker dat je er weer bent man.
0: Oké, en lekker dat jij er weer bent Patrick. En ook Paul kwam nog binnen.
4: Hey, goedemorgen iedereen. Ik zeg Willemsen vandaag, het is alweer woensdag. We zitten weer op de helft. Ik zeg hop hop hop, gas erop allemaal.
0: Hop naar de ochtendshow van 538 met Bryan Adams en Mel C.

0: lekker rustig begin van deze woensdagochtend. Mr. Probs en Waves bij 538. Goedemorgen! Op weg naar een kakelverse editie van de 538 ochtendshow. Ja, editie woensdagochtend dus. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Net in het nieuws ging het even over het geven van fooi in restaurants. En ja, Rick die gaf eigenlijk aan dat die 10%, dat vindt hij aan de hoge kant.
2: Nou, weet je, het is namelijk, weet je, ik ben hartstikke blij met de horeca. Ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk doe je maar heel weinig voor één klant. Je haalt namelijk drankjes op en die geef je af. En dat is een handeling van 2-3 minuten.
3: Ja, maar niet als je een avond zit te eten toch?
2: Als een bouwvakker een uur aan het... Die geeft er ook, als iemand aan bij jou een... Dat geeft er ook geen fooi.
1: Nee.
2: Als iemand bij jou een...
1: Ik denk dat vroeger misschien vaker gebeurde dan de laatste tijd.
3: Ik heb bijvoorbeeld een aantal keer verhuisd. En ik denk aan het einde van de dag haalde ik wel altijd even... pin ik even geld voor de verhuizers.
2: Oh, toch wel, ja?
3: Ja.
2: Maar ik vind een verhuizer, die werken echt schompers hard.
4: Ja, maar de horeca's werken ze ook schompers hard.
2: Ah, schijt dat.
4: Ja, dan weet je het niet.
2: Ik heb in de horeca gewerkt.
3: Ja, 100 jaar geleden, man. Ja,
4: maar jij werkte niet hard. Maar ik denk dat over het algemeen in de horeca hard gewerkt wordt.
2: Ja.
4: Leon, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Jij reageerde even op dit onderwerp.
5: Ja, klopt.
4: Want jij bent de fooiegever?
5: Nee, helemaal niet.
4: Oh. En waarom
5: als
4: niet?
5: Als ik de hele dag heb gewerkt in de bouw, kreeg ik ook geen fooi.
2: Nou, hè. Ja, maar het is echt zo. Ja.
4: Maar er is toch een soort afspraak hebben we met elkaar gemaakt van je. Als je in de horeca, als je goed behandeld wordt, dan geef je een fooitje. Dat is wat we nou helemaal doen, toch?
5: Ja, nou ja, die afspraak, mooi dat die gemaakt is. Maar als ik de hele dag in weer en winter heb gewerkt, in de hitte of in de kou, dan krijg ik ook geen fooi aan het einde van de dag.
3: Heb jij niet bijvoorbeeld, ik ga ervan uit, ben je zelfstandig ondernemer of werk je voor een baas?
5: Ik werk voor een baas.
3: Nou ja, als jullie een goed jaar gedraaid hebben, dan zegt jullie baas in december toch ook van, joh, luister jongens, het was een fantastisch jaar, hier heb je nog 100 piek.
5: Ja, dat klopt, maar dan krijgen die personeelsleden in een restaurant toch ook.
3: Ja, dat weet ik niet. Dus eigenlijk krijg jij gewoon niet per week fooi, maar aan het einde van het jaar krijg je natuurlijk ook gewoon
2: 100 euro. Ja. 100 euro in één keer in een jaar, dat is natuurlijk, dat is nog geen 30 cent per dag.
3: Maar Leo heet je toch? Of niet?
4: Leon.
3: Of ja, Leon, sorry. Die zegt, ik krijg ook niks van mijn baas. Maar uiteindelijk, aan het einde van het jaar, bij een goed gedraaid jaar, krijg je ook gewoon centjes extra.
5: Dus dan krijg je ook een kerstpakket, dat klopt.
3: Precies, maar
5: ik neem aan dat de mensen die in het restaurant werken, die vakantiekrachten, die krijgen ook een kerstpakket of een uitje.
4: Nou ja, je bent het niet verplicht, hè? Dus het is een vrije keuze. En als jij zegt, ik doe het niet, dat is je goed recht natuurlijk. Maar je wordt er nooit gek op aangekeken in een restaurant, als je het niet doet.
5: Nee hoor, nee.
4: Oké. Okay. Nee. Leon, dankjewel. We gaan even naar Erik.
5: Oké, succes, hè.
4: Dankjewel, hè. Hoi, hoi. Hey. Erik, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
4: Ben jij een beetje een fooigever?
6: Ja. Minimaal 10%, ongeacht het bedrag.
4: Zo, maar dat is best veel.
6: Ja, maar goed, als jij voor een tientje wat bestelt en je geeft een euro fooi, waarom geef je dan niet op 100 euro 10 euro fooi?
4: Nou, omdat het best een hoop geld is uiteindelijk dan toch.
6: Maar je geeft wel op een tientje 10 keer een euro, maar op 100 euro wil je geen tientje geven.
4: Ik begrijp het punt.
3: Ja, als je hem zo omslaat, ja.
4: Maar goed, stel je bent met een hele groep, je hebt voor, weet ik veel, 800 euro zitten eten.
3: Ja, sowieso.
6: Nou, ik had laatst een feestje van mijn moeder en dat was... ruim 1300 euro.
4: Ja.
6: En ik heb 1500 euro afgerekend.
4: Nee!
3: Zo.
4: Nou, dat vind ik heel schappelijk, Erik. Ja, dan ben jij, denk ik...
6: ja, maar er staan toch een hoop mensen voor te werken?
4: Ja, nee, maar dan ben jij, denk ik, een graag geziene gast in de horeca.
6: Dat weet ik niet. Ik heb er zelf in gewerkt, dus vandaar.
3: Ah, ja, dat wil wel helpen, ja.
4: Maar met hoeveel fooi ging jij gemiddeld naar huis aan het eind van de avond?
6: Dat was heel verschillend, maar 100 per avond wel ongeveer.
4: Maar dat is veel?
6: Ja.
4: Maar
6: je salaris is ook lager daarna.
3: Dat staat toch op aangepast?
6: Ja, dat weet ik niet. Ik ben ondertussen al een tijdje uit de horeca.
3: Maar destijds was dat wel jouw...
6: Destijds was het loon lager.
3: Ja.
6: En moest je het hebben van je fooi.
4: Ja, oké. Okay. Ja, hartstikke goed. En het is in principe belastingvrij toch, de fooi?
6: Ja.
4: Als je het een beetje slim doet.
6: Precies. Heerlijk. Ja, dat moet wel.
4: Ja.
6: Energieboekhouder.
4: Ja, nou Erik, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Chantal. Chantal, goedemorgen. Hallo, Chantal.
7: Goedemorgen.
4: Ja, hey, Chantal. Hi, Chantal. Hi. Oh, je moet nu al lachen.
2: Ja, gezellige luisteraar.
7: Ja, ik was net met een telefoon aan het omzetten naar CarPlay.
4: Ah, oké. Okay. Hé, maar Chantal, jij bent zelf niet werkzaam in de horeca, maar jouw man is dat wel.
7: Nee, klopt. Die is chefkok inderdaad. En ja, ik hoorde het rubriekje, ik dacht, ik moet even reageren.
4: Ja.
7: In principe is het normaal natuurlijk best wel wat fooi te geven. Dus wat Rick zegt, die 10 euro, dat is wel echt... weinig. En het is niet zo dat een serveerster dat krijgt. Het is zo dat het in één grote pot gaat en dat wordt vaak aan het einde van de maand wordt dat verdeeld.
4: Oh, dan pas?
7: Ja, het is niet zo dat een serveerster op een avond denkt, ik heb 200 euro fooi gemaakt en dat gaat dan ook met die serveerster mee naar huis bijvoorbeeld.
3: Oh, het is dus niet dat zo als jij een tientje geeft?
7: Over het hele...
4: Het hele team?
7: Ja.
4: Maar het zou natuurlijk kunnen, stel nou dat jij door één iemand ontzettend goed geholpen bent die avond. Die denkt van nou, die open die heeft, heeft mij de hele avond in de watten gelegd. Die deed echt zijn best. Ja. Die wil ik, alleen die open wil ik een fooitje geven. Want het eten zelf vond ik niet zo bijzonder. Maar de beste man of vrouw heeft het goed gedaan. Dat kan dan niet.
7: Ja. Nee. Nee, het is vaak zo dat het op een hele pot gaat.
4: En dan één keer in de maand wordt het verdeeld. Dat is tenminste in het restaurant waar jouw man dan werkt.
7: Nou ja, hij heeft in meerdere restaurants een chef-kok geweest. En dat was wel normaal. En het is dan ook niet zo dat het alleen over de serveerster gaat, maar ook de chef-koks worden meegenomen.
4: Hey, en hoeveel geld nam je dan mee naar huis aan het einde van de maand aan fooi?
7: Poeh, dat verschilde heel erg. Als je namelijk een goede maand hebt gedraaid, dan is het bijna 250 euro of zo.
4: Ja.
7: Heb je slechte maand gedraaid, is het een keer 75.
4: Het
7: ligt er natuurlijk ook een beetje aan wat er... In wat voor sector je werkt als chef-kok.
4: Ja, dat snap ik. Oké, nou Chantal, dankjewel. Leuk dat je even reageerde. Er zijn ook wat appjes binnengekomen. Je geeft bij een tankstation of winkel toch ook geen fooi? In Nederland krijgt iemand een salaris. Waarom zou ik iemand meer geven voor zijn werk? Dat vindt Emiel. Joan die zegt, ik geef in principe 15% van de rekening. De tip is niet alleen voor de bediening, maar ook voor de keuken, et cetera. Ik vind dat mensen moeten beseffen hoe hard er wordt gewerkt in de horeca. Als de service of het eten slecht is, dan uiteraard geen fooi.
2: Maar dus als je goed geholpen wordt, dan kan je... Dus stel je gaat naar het ziekenhuis, een chirurg helpt jou. Geef die man even 5 euro fooi. Dat is toch iets heel raars?
4: Ja, dat zou wel een beetje gek zijn. 10 euro fooi in Nederland met de huidige horecaprijzen is echt belachelijk. Bovendien, in Nederland krijgt iedereen een redelijk en normaal salaris. Dat zegt Denise dan weer. Dus het is een beetje...
8: Ja, best verdeeld, hè?
4: Het is heel verdeeld, ja. En er zijn dus mensen die echt ruim hartig geven.
2: Ja.
4: En heel veel mensen die ook helemaal niks geven.

0: misschien heb jij dat ook. Ja, ik moet altijd denken aan dat ik dronken ben als ik dit nummer hoor. Echt zo'n lekkere dronken meezinger in de kroeg. Robbie Williams, Angels bij 538, woensdagochtend. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Het IOC heeft Tialf officieel aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030... tijdens de Olympische Spelen die in Frankrijk worden gehouden. Voor het eerst in 102 jaar komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. En dus kunnen wij de directeur van Tialf, dat is Minne Dolstra, feliciteren. Minne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja. En ja, super.
1: Ja, ik hoorde de producer net al zeggen tegen jou, er is nog iemand blij in ieder geval vanochtend.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, maar goed, het is wel, ik kan me voorstellen, na een hoop
3: lobbywerk,
1: het is bijzonder dat het gelukt is.
2: Ja, dat klopt. En,
1: Voor het eerst in 102 jaar komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. En dus kunnen wij de directeur van Tialf, dat is Minne Dolstra, feliciteren. Minne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja. En ja, super.
1: Ja.

0: daadwerkelijk dat schaatstoernooi mochten organiseren?
1: Nou, officieel gistermiddag, want het moest dan even een soort stempelkaartje langs de plaatsen. En de DOC had het maandag al goedgekeurd, maar uiteindelijk moest het Transorganisatiecomité het gisteren doen. Ja. Maar alle seinen stonden wel op groen.
0: Oké, maar er is een moment dat jullie daar met z'n allen denk een flesje champagne hebben overgetrokken, toch?
1: Ja, zeker. Niet eentje. Al een paar meer. Maar...
2: Wat goed.
1: Nee, super. En nou ja, voor tien af en toe hartstikke mooi na 175 jaar. Internationaal stadion waar ook buitenlandse schaatsers op vraag komen. Ja, dan komt eindelijk voor ons alles samen. Ja.
2: Want eventjes, dus, is het nou straks, zijn het de Franse winterspelen waar wij onderdeel van zijn? Of wordt het een Nederlands-Frans Olympische Spelen nu?
1: Nee, het zijn de Franse Olympische Spelen, laten we het zo zeggen. En die al wordt een Frans staatsstadion, maar wij doen wel de operatie voor hun. Dus het wordt een heel gezellig Frans-Nederlands en uiteraard ook andere nationaliteitenfeest.
0: Ja. Ja, want wie waren jullie opponenten? Tegen wie moesten jullie strijden als het om de organisatie gaat?
1: Uiteindelijk alleen Turijn. Want ze hebben vanaf het begin gezegd dat ze het niet zelf gingen doen. Ja. Want ze hebben geen banen in Frankrijk. En de sport is nu nog te klein, maar ze willen het groter maken. Dus ze kunnen bij ons de komende 4 tot 8 jaar ook trainingsprogramma's doen. Dus wij proberen samen ook de sport in Frankrijk te stimuleren. Dus dat is een beetje de goede verbinding die erin zit.
0: Oké, en wat is dan uiteindelijk doorslaggevend geweest om voor Tialf te kiezen en niet voor Turijn?
1: Nou, ik denk in ieder geval dat er een structuur is die er al staat. Hè. Dus we zijn een heel erg duurzaam stadion. Dat is al in 2016 met all electric, goede klimaatsystemen. Dus eigenlijk een topsportbaan. En het IOC vond eigenlijk, dat is een nieuwe policy, dat er geen tijdelijke structuren gebruikt zouden moeten worden. Ja, en dan hebben wij wel een voordeel met zo'n mooi stadion.
2: Nou, en ik ben toevallig, zijn Rick en ik, op de schaatsbaan van Turijn geweest.
1: Ja.
2: Nou, dan is Tialf een logische keus.
0: Ja, zeg, het was eigenlijk geen wedstrijd.
2: Nee, ja, Heerenveen, prachtige stad en de omgeving. Nou, daar word je
3: mooie schaatsbaan.
2: Ja, man. Dat is in Turijn ligt die baan niet zo mooi, hoor.
1: Nee, dat klopt. Maar kijk, er is altijd ook nog iets van het politiek en iets van geld. Dus uiteindelijk gaat het eigenlijk over van dat we ons beste kunnen hebben laten zien in de afgelopen 2 jaar. Verschillende delegaties op bezoek gehad. En hen ook overtuigd dat we er ook samen een geweldig feest van gaan maken.
0: Ja.
2: Gaan ze natuurlijk even, hadden u een paar weken geleden aan de lijn. En toen zeiden we nog van Olympische Spelen is leuk. Maar er moet een vlam komen. Ja. Toen zei u nog van, de vlam. Ik neem aan dat inmiddels de vlam ingetekend staat.
1: In de pijp. Die hebben we gisteravond aangestoken.
2: Maar
1: ik denk niet dat het de vlam is die jullie bedoelen. Nee. Maar die komt ergens in het centrum van hier heen staan.
0: Kijk, want dat hoort er wel bij natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hey, en nou eventjes, want er zijn best wat schaatsers die zeggen van is het wel zo leuk? Want we willen eigenlijk gewoon bovenop die Olympische Spelen zitten. Ook in het Olympische dorp die sfeer opsnuiven. En nu zitten we eigenlijk in een heel ander land. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat toch die Olympische sfeer in Heerenveen dat die voelbaar wordt?
1: Nou, de eerste wat ik even wil zeggen, dat er 5 of 6 Olympische dorpen zijn. Dus door de verspreiding zit men niet meer iedereen bij elkaar.
0: Okay.
1: Dan is Tialf wat ook eigenlijk zo'n hub. En wat wij gaan doen is, in ons oog heeft Heerenveen het ideale schaalgrootte om het 1 groot feest van te maken. Dus ook met een Olympische route en dergelijke. Dus dat de schaatsers ook mee kunnen doen. Maar we hebben ook Vliegveld Groningen bereid gevonden om een rechtstreekse lijn met Lyon te doen. Ja. Zodat als je medaille wint, dat je er ook zo bent. Hè? Want uiteindelijk is maar een paar uurtjes vliegen. Dus dat wordt allemaal wel in gang gezet.
0: Ah, dus de medailles voor de schaatsers worden ook niet in...
1: Dat weten wij nog niet. Maar stel je voor dat je naar een ceremonie wilt, kun je ook naar Frankrijk toe. Dat gaan we ook organiseren.
0: Oké. Nou, Mirna, nogmaals van harte gefeliciteerd. Fantastisch.
1: Dus hoe is het?
0: Ja. Ik geloof dat we weer een kleine vertraging op de lijn hebben. Maar Mirna, we vinden het ontzettend leuk voor Tialf. En ga ervan genieten. Mirna Dolstra, hij is de directeur van Tialf. En weet dus dat er in zijn stadion, zijn ijshal,
3: fantastisch,
0: Olympisch geschaatst gaat worden.

0: dinsdagochtend, waar je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je snuit mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 30538. En kom je dan in de uitzending zometeen, ligt het t-shirt voor je klaar. Het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Want ja, dan ben jij vandaag deze hele woensdag de eerste luisteraar. Zo simpel is het. Pak je telefoon, bel hem maar 0909 30538. Heb een goede woensdag en veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt namelijk in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. Ja, het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK door Marokko. Oranje landt rond 22:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. En steeds meer Nederlanders maken zich grote zorgen over hun baan, dat blijkt uit onderzoek. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. Gaan we naar het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Met in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.

0: 1538, aangezien wij iedere dag een luisteraar de radioshow laten openen. Wie weet, doe jij dat vandaag? Deze woensdagochtend via 0909-3538. Dus we bellen eventjes. Open de ochtendshow en pak daarmee het eerste luisteraarshirt.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that

0: mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: 5-2-8. Zometeen vanaf 8 uur.

0: Een typical mail om 6:06. Goedemorgen. Ja, ja. Nou, 1 juli 2026. Start van een nieuwe dag. Een nieuwe ochtendshow voor deze
1: woensdag. Een nieuwe
0: maand. Een nieuwe maand.
1: Ja, leuke maand.
0: En een nieuwe bondscoach.
1: Ja, nou, die hebben we nog niet.
0: Nou ja, hij heeft vannacht natuurlijk aangekondigd. Op zijn social media, dat hij ermee stopt.
2: Vond ik ook een beetje dat ik dacht van...
1: Het was een onsympathiek bericht.
3: Ja, maar wat dacht je dan? Dat hij door zou gaan?
1: Nee, maar nee, het was gewoon... het bericht wat hij... Ja.
2: Nou, het is een beetje de makkelijke manier. In de nacht, wetende, in Nederland is het nacht. Ik post wat en...
0: Ik ga het vliegtuig in.
2: Ja, en dan ben ik van de radar.
0: Ik hoor er verder helemaal niks meer van. Ik vertrek naar Ibiza. Ga dan lekker...
3: Ah, ik denk dat het makkelijker voor hem was geweest als hij gisteren gelijk gezegd had van... jongens, ik snap het, ik stop ermee.
0: Ik begrijp de kritiek. De doelstelling was de halve finale, die hebben we niet gehaald. Het is mooi geweest. Ik heb genoten als bondscoach, maar het is niet gelukt dit toernooi. Dat was inderdaad...
1: Ik denk dat hij dat niet heeft gedaan, omdat hij natuurlijk iets van een afkoopsom wil hebben.
0: Oh, zou dat het zijn?
2: Ja, zou wel kunnen. Je.
0: Dat geld een rol heeft gespeeld in deze...
3: Want
1: als jij zelf ontslag neemt, dan krijg je namelijk helemaal niks.
2: Ik dacht wel van, hij is relatief jong, hij is 2,63. Dus hij heeft voor het coachschap best nog wel een jaar of 10 te gaan.
0: Hij kan nog even mee.
2: Ja, toen dacht ik van, joh, zou Koeman nu nog zelf een club gaan doen? Of zou hij ook omwille van de gezondheid van zijn vrouw nu zeggen... Dat, joh, ik ga wat leven genieten. En,
1: dat gaat hij doen.
2: De hartelijke groeten.
0: Dat denk ik, maar je ziet vaak bij trainers op deze leeftijd... dat ze dan toch over een jaar of 4, 5, dat ze denken... Ja, thuis zitten is ook niet alles. Nee. Ik ben wel uitgegolfd.
2: Ja.
0: Als er iets voorbij komt, iets leuks...
2: Dan stap ik nog een keer op die trein.
0: Nou, je hebt best kans dat hij op een gegeven moment... als bondscoach van Curaçao of zo, weet je, opduikt. Zo'n soort land.
1: Ja, ja.
0: Dat is natuurlijk een mooi baantje. Daar heb je het niet al te druk mee. Dat kan je prima combineren.
2: Toch zou ik wel vinden, net als een beetje met het Songfestival... van een bondscoach wil je eigenlijk wel uit je eigen land hebben, toch?
0: Ja, ik las gisteren dat die Pep Guardiola, die wordt genoemd ook. Daar schijnt over gesproken te worden.
2: Oh.
0: Dat is, dat is een gerucht hoor, dat gaat. Dat hij ook benaderd zou zijn.
2: Ja.
0: Ik weet niet wat er van waar is, maar...
3: Hoe lang duurt het, denk je, voordat ze iemand hebben gevonden?
2: Ik denk
3: het moet natuurlijk
2: weken.
3: Ook snel.
0: Ik denk dat ze al lang iemand hebben.
3: Ja?
0: Ja, dat denk ik echt.
1: Nee.
0: Ik denk echt dat ze al lang met iemand aan het praten zijn. Want ze wisten in principe dat Koeman wel eens zou kunnen stoppen na dit toernooi.
2: Tuurlijk.
1: Ik heb iemand gesproken, is dicht bij het vuur.
0: Oh ja?
2: Dat zei Van Bommel.
1: Nee, het was niet Van Bommel. Maar een ander.
0: Ja.
1: En er is nog geen keuze gemaakt.
0: Oké.
2: Okay.
0: Nou. Mona Keizer, die reageerde tegenover een verslaggever van De Telegraaf... op de opstootjes in de Schilderswijk... na de verloren wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Daarbij deed ze een opvallende uitspraak over wat de politie volgens haar zou moeten doen als het gaat om de relschoppers.
4: Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten en ook gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
5: Terugschieten?
4: Jazeker. Nee, maar jongens, dit gaat toch niet, dit kan toch zo niet doorgaan?
5: Maar hoe dan?
4: Zorgen dat je natuurlijk niet met extreem geweld, absoluut niet. Maar dat je gewoon eens een keertje op een bepaalde manier duidelijk maakt dat dit niet kan.
0: Volgens mij schrok ze er zelf van.
2: Niet met extreem geweld, maar wel terugschieten.
1: Maar zijn jullie het met haar eens?
2: Nou, nee. Ik denk niet dat dit de juiste oplossing is.
1: Nou ja, maar dit is namelijk gewoon elk jaar is het een paar keer... Ja, niet aag. Ik denk namelijk dat jij nu met mil in je mond zit.
2: Nee.
0: Nou, terugschieten is wel...
2: Ja, maar dat is wat zij zegt en dat vraag je aan ons. Ben je het ermee eens? Nee.
1: Nou, misschien moet dat wel een keer gebeuren. Want
0: terugschieten?
1: Ja, gewoon terugschieten, ja. Want ze worden namelijk wel bekogeld met vuurwerk, hè. En ik weet niet wat dat...
0: Ja, misschien zijn er ook nog andere oplossingen. Ik vind het vrij rigoureus. Vooral omdat ze daarna zegt van... we moeten geen extreem geweld gaan gebruiken. Maar terugschieten is in mijn ogen wel...
2: Vrij, hoor.
1: Als jij weet dat als ik wat doe, staat daar een... Weet je, dan kunnen ze me terugpakken. Dan denk je wel 5 keer na voordat je wat doet.
0: Jawel, nee, maar ik zeg niet dat de politie niks mag doen, hoor. Ik vind ook dat de politie harder moet optreden. Maar ik denk dat terugschieten niet de oplossing is.
2: Ik denk dat je uiteindelijk de vervolging moet
0: ook dat, zeker.
2: Verzwaren.
0: Kijk, het feit dat vaak die gasten na een paar uur weer buiten staan... en weten van, de volgende keer is dat precies hetzelfde. Ik denk dat het daar heel erg fout is.
3: Aan de andere kant, in Spanje gebeuren dit soort dingen bijvoorbeeld niet... omdat ze daar inderdaad terugschieten, omdat ze veel harder aangepakt
2: zijn. Is je dat, of weet je dat zeker?
3: Oh, daar wordt ook wel echt...
0: Daar wordt niet teruggeschoten voor
3: het team. Maar ze durven het niet eens.
1: Nee.
2: Ja, maar jij zegt gewoon dat ze in Spanje schieten.
1: Nee, maar je weet zelf, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat in Spanje... en je ziet daar iemand staan van de Guardia waar ze veel denken jezelf... ik doe het netjes wat ze vragen. Zo is het gewoon.
0: We gaan even naar Roy, die komt uit Hillegom. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hallo. Hillegom meldt zich. Dat is altijd leuk. Tenminste, dat denk ik. Bij Haarlem toch, daar in de buurt?
6: Ik Hillegom, ja, vlak bij Haarlem in Lisse in de buurt. Ja,
0: ja
6: dat
0: precies. De Bollestreek. De Bollestreek. Prachtig altijd. Maar ze zijn uitgebloeid, denk je inmiddels, hè?
6: Ja, ze zijn inmiddels wel uitgebloeid, ja. Ja.
0: Hey, wat ga je doen vandaag, Roy?
6: Ik ben onderweg naar de Oosterscheldekering.
2: Oh. Dan moet hij dicht. Kreeg je een appje?
6: Nou ja, ik ga daar. Ja, we zijn bezig met het zomeronderhoud, zeg maar. We schrijven in het winterseizoen de contracten voor de aannemers. En in de zomer wordt het werk uitgevoerd.
0: Maar wat is jouw rol dan in dat hele verhaal?
6: Met name een stukje contractvoorbereiding. En als het nodig is, ook in de uitvoering de opdrachtnemer begeleiden.
0: Maar jij weet dus nu helemaal hoe die hele Oosterscheldekering werkt.
6: Niet helemaal, maar 90 tot 95% zeker, ja, klopt.
0: Wat is een indrukwekkend stukje techniek wat daar is gebouwd?
6: Ja, dat is fantastisch mooi.
2: Ik wat zo gek vind, dat uiteindelijk, het zijn natuurlijk gewoon betonnen kolossen die op die zeebodem blijven staan. En dat ook blijft staan.
0: Dat het die kracht van het water kan tegenhouden.
6: Ja, en dat was waanzinnig mooi, inderdaad. Ik werk eigenlijk aan meerdere keringen, althans laat ik het anders zeggen, ik heb aan meerdere keringen tegelijk gewerkt. Ja. En dit is eigenlijk wel het mooiste object in Nederland, vind ik.
0: Oké, dus het is voor jou ook een soort erebaantje dat jij nu hebt?
6: Ja, absoluut.
0: Hey, en hoe lang zijn jullie daarmee bezig?
6: Het is elk jaar ander werk, hè. Dus,
2: die deuren smeren, wat WD-40 ertussen. Liggie verf. Nou, dan ben je er wel, toch? Komt
0: er. moet je weer wachten tot het app is? Dan kan je weer verder schilderen. Roy, gefeliciteerd. Jij bent vandaag.
5: De eerste luisteraar.
0: Gefeliciteerd, man.
6: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan zorgen dat er een shirt naar Hillegom komt.

0: Alex Warren. Nog een maandje, dan komt zijn nieuwe album uit. Daar zal deze ongetwijfeld op staan. Om 6:11. Goedemorgen. Het is woensdag 1 juli vandaag in de ochtendshow van 538. Waar we later vanochtend weer heerlijk iemand richting de Amsterdamse zomer kunnen sturen. Dat is natuurlijk leuk. Dan heb je dit weekend heb je iets...
1: Nou, vooral omdat het wordt lekker weer dit weekend van mijn graadje 24.
0: Oh, ik heb de verwachting nog niet...
1: Ja, het is perfect festivalweer, zoals ze dat dan noemen.
0: Want dit is even een coole periode die we nu doormaken met elkaar.
1: Ik vind het een heerlijke periode. Volgende week gaat het alweer omhoog.
0: Het schijnt weer warmer te worden in Nederland.
1: Het gaat alweer naar een graadje of 26.
0: Wow, 26 is ook nog wel lekker.
1: Heerlijk. Ja, jawel.
0: Eigenlijk alles boven de 30, dan wordt het dat je denkt, nou, dat had wel ietsje minder gedaan.
1: Gaat wat meer waaien, dat is het.
0: Oh, dat is ook fijn, voor de broodnodige verfrissing.
1: Zeker, maar dit weekend, of tussen de 3 en 25 graden, heerlijk.
0: Nou, kijk aan, dat is weer om op het terrasje te zitten. En nou, daarover gesproken, dat is wel leuk. Gisteren is de verkiezing geweest van de beste terrassen van Nederland.
1: Oh ja, heb jij een vast terras waar je eigenlijk...
0: Ja, ik heb inmiddels een vast terras, ja.
1: Maar dat is in Nijkerk?
0: Dat is in Nijkerk,
1: ja. Het grappige is namelijk dat... kijk, ik denk dat in Utrecht misschien wat meer keuze in horeca is dan in Nijkerk.
0: Dat denk ik wel.
1: Maar je gaat toch uiteindelijk altijd naar dezelfde twee tenten toe.
0: Ja, ja.
1: Je kan uit 14, 15 terrassen kiezen, maar je kiest altijd...
0: Maar er zijn een aantal dingen, er moet wat te zien zijn op het terras, vind ik belangrijk.
1: Ja, strategisch punt.
0: Ja, moet een beetje goed punt zijn. Er moet gewoon zon en schaduw moeten hebben, vind ik ook belangrijk.
1: Ja.
0: En de bediening moet goed zijn.
1: Zo. Ja.
0: Die drie elementen.
2: En de drank en het eten moet lekker zijn.
0: Ja, dat is, kijk, de drank, dat is in principe
1: drank
0: overal...
1: Is drank.
2: Nou, vind ik niet, hoor.
0: Ja, dat smaakt overal ongeveer hetzelfde.
2: Nou, voor mij niet.
3: Dat ik liggen wat je drinkt?
2: Nou, geen bier, dus cocktails bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Dat is wel echt, er zit wel een groot verschil in.
0: Dat is wel een kunst, ja. Dat moet wel even goed. Nou, dat probleem heb ik dan niet.
2: De bitterballen zijn ook overal anders.
3: De bitterballen zijn toch? Anders? Wel, nee.
2: Ja, wel. Ja. Nou, ja.
3: Ze bij jou zijn kritisch vierkant.
2: Zijn, hè? Nee, joh.
0: Maar daar selecteer ik een klein beetje.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet waar uiteindelijk de criteria voor het beste terras van Nederland, waar die op gebaseerd zijn. Maar dat kunnen we straks wel even vragen. Want we spreken vanochtend het beste terras van Nederland.
1: Met het beste terras. Goedemorgen. Ach, terras.
0: Ja, dat is toch leuk als je kan zeggen als horeca ondernemer. Ik heb het beste terras van Nederland. Waar ligt het, hoor je verderop?

0: chillbadjas, want die gaan we weggeven. Lekker naar de wekker. In groen en paars, de oranje hebben we opgeborgen. En Florentien, die heeft het laatste nieuws zo.
1: In Veldhoven is er een mannelijk wonder gebeurd. Ik vertel zo wat.
0: Dat en meer, verderop.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu

0: Zomerdeals.
1: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ja, goedemorgen. Vanochtend flink wat zon afgewisseld met wolken. Vanmiddag ontstaan er lokaal inwaarts een paar buien. Dat kan met onweer zijn. Hou er rekening mee. 21 tot 25 graden is de temperatuur vandaag. En dan de files. Ik weet waar ze staan.
10: Goedemorgen. Nu al 9 files. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel op 24 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 40. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 17 minuten.
9: Het is 6:01. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over hun baan is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld, dat schrijft de Telegraaf. Vooral in de horeca of detailhandel. In de bouw, techniek en zorg is juist genoeg werk. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert namelijk een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, dat meldt het AD. Voor elk pakket betaal je nu minimaal 3 euro extra. Ja, en de maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen nu Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd.
9: Ja. Het is ook een beetje met Arne Slot. Zou hij dat echt willen?
12: Nee, joh. Hij is veel te jong.
13: Arne Slot is 45 of zo.
12: Ze moeten één man nemen, Peter Bos.
9: Ja, maar Peter Bos gaat niet weg naar PSV. Die heeft net bijgetekend.
12: Ja, ik heb toevallig gisteren contact gehad her en der. En ik zeg, maak Bos de baas. En we gaan verder.
13: Je kan ook kijken, moet er niet eens een keer een jong iemand die daarna nog... Van Bommel type. Dat is een jonge vent. Die is vrij actueel nog bij het Nederlands elftal betrokken geweest. Kent deze jongens ook nog goed, weet je wel. Koeman, dat lees je nu ook terug, die hanteerde natuurlijk ook een speelstijl wat 20 jaar
12: uit
13: geleden
12: jaar,
13: nog...
12: Uit jaar Kruik.
13: Dat is het. De wereld zit wel even anders in elkaar.
12: Ja.
9: Ingehaald door de tijd, zeg
13: maar. Nou ja,
9: maar Michael Reiziger wordt nu genoemd toch ook?
12: Die doet het ook vrij goed, ja.
9: Die is nu bondscoach van Jong Oranje. En die wordt genoemd achter de schermen. Ja. Schijnt er met hem gesproken te zijn ook over het bondscoachschap.
13: Oh, okay. Misschien is dat ook wel goed, hè? Iemand die zit er al, die kent de klappen van de zweep. Die weet de wegen binnen de KNVB. Dus ja.
11: Ja, voor wie nog het WK nog steeds volgt, ook al ligt Nederland eruit. Frankrijk heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de achtste finales van het WK door Zweden met 3-0 te verslaan. Zij moeten de volgende ronde tegen Paraguay. En Noorwegen heeft ook de achtste finales gehaald. En 2-1 hebben ze gewonnen van Ivoorkust.
9: Yep.
11: En zij moeten dan tegen Brazilië, dat is zondag. Verder, in het Maxima MC in Veldhoven is een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt eigenlijk zelden. Het zijn jongetjes en omdat ze er vroeg bij waren, hield het ziekenhuis het nog heel even stil om te kijken hoe het zou gaan. Nou, het gaat goed met ze. Hun ouders komen uit Gambia en ze wonen hier nu een paar jaar. En ze hebben ook al een dochter. Ja, weet je wat de kans is überhaupt op een vierling? Dat is 1 op de 500.000. Maar een kans op een eeneiige vierling...
9: Dan is dit...
11: Natuurlijk gemaakt.
9: Want dat is, bij IVF is het altijd meer eier, toch?
11: Klopt. Ja. En dit is dus op natuurlijke wijze gegaan. 1 op de 11 miljoen.
9: Ja, die kans is niet zo groot.
11: Dat is toch een wonder?
9: Dan heb je goed geschoten.
11: Ja, dan heb je echt...
9: Dan heb je superzaad.
11: Ja. Zo. En ook nog mannen, hè? Nou, de gedupeerde bezoekers van DEFCON in Biddinghuizen die kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de organisatie. Want het is natuurlijk afgelast. Dat was afgelopen donderdag. Er werd code rood voorspeld daar. En de organisatie biedt de bezoekers twee opties aan. Of volledige terugbetaling van de tickets of kaarten voor volgend jaar.
9: Okay.
11: Dan weten we dat alvast. En de vroege uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK is door sommige mensen toch nog goed bevallen. Niet alle supermarktketens zijn blij, want zij lopen natuurlijk miljoenen aan feestomzet mis. Maar sommige supermarkten die hebben er juist baat bij, zoals de Dirk en de Lidl, want zij lachen zich rot, want zij hebben helemaal niet meegedaan in die WK-campagnes. Is toch lachen om die prijs een beetje laag te houden. Dus ook helemaal geen tv-commercials. En alle elektronica-zaken lachen zich ook rot, want zij hebben natuurlijk vooraf wel al die televisies even verkocht.
9: Ja. Maar zou het ook niet zo zijn dat hoe verder een land in een toernooi komt, hoe meer mensen geneigd zijn om nog snel even een nieuwe tv te halen?
12: Zeker.
9: Om toch maar die finale bijvoorbeeld goed te kunnen zien.
11: Dat kan ook, maar ik denk dat de meesten al vooraf zijn.
13: Ik denk namelijk dat je nu blijft zitten met heel veel televisies.
12: Ja.
9: Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat elektronica winkels denken.
13: Kijk nog eens in mijn magazijn. Dat je denkt, shit.
9: Ik denk dat die er wel
11: goed zijn. Die zijn toch allemaal al weg?
9: Nee, dat denk ik niet.
13: Ik denk pas richting de halve finale, finale dat de bulk eruit gaat.
9: Er zijn natuurlijk echt heel veel mensen die ook die zeggen van ja, ik ga pas vanaf de kwartfinale gaan kijken. Ja,
13: die stel natuurlijk niet zoveel voor. Dat neem je voor lief en dat is een dingetje. Je denkt, daar moeten we even doorheen. En dan pas gaat natuurlijk echt.
9: Vanaf de knock-out fase wordt het leuk.
13: Wordt het spannend.
9: Nou ja, daar zijn wij er dan toevallig de eerste wedstrijd uitgegaan. Overigens moet ik wel zeggen, ik ben in het verleden zieker geweest van een uitschakeling van Oranje op een week.
12: Ik ook.
9: Ik dacht, ja, weet je, dat is heel stom. Maar ja, ik denk dat ik 5 minuten even zoiets had van, jammer.
11: Omdat je er al niet veel van verwachtte?
12: Ja, ik weet misschien. Ik heb het idee dat het hele toernooi niet leeft.
9: Nou, misschien is dat het wel. Ik zag gisteren ook die
12: rare nachtwedstrijden.
9: Die Stekelenburg van de NOS, die overigens vrij zuur is hoor op het moment. Maar die werd ook gevraagd van, wat ga je over 10 jaar, wat ga je herinneren van dit toernooi? Waar kijk je leuk op?
13: Ja.
9: Helemaal niks.
13: Oh.
9: Zei die. Helemaal niks.
13: Oh.
9: Het kwam uit zijn tenen.
11: Nou, dat vind ik ook wel een beetje heel zuur hoor.
13: Ja.
9: 6:06. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Zometeen lekker naar de wekker. We zijn eventjes benieuwd wat we straks voor je op mogen zetten. We hebben weer 2 liedjes tegenover elkaar gezet. Aan jou de keuze wat daarvan de leukste is. En door dan mee te stemmen en mee te denken, maak je kans op de officiële ochtendshow, Badjas.

0: Kensington en Living Four in de ochtendshow. 7:10. Leuk dat je luistert. Wij gaan eventjes bij jou te raden wat we muzikaal aan moeten met het volgende vraagstuk.
1: Lekker na de wekker.
0: Want er zijn twee platen die wij kunnen...
2: Stel dat je toch die oranje badjas nog wilde. Zeggen we dan van nou voor deze week rijden we hem nog uit. We hebben nog wat liggen, want we hadden natuurlijk ook tot 19 juli.
3: Ik vind het
2: hadden
3: wel.
2: Hadden wij oranje badjas besteld.
3: Dat moeten we doen.
2: Of moeten we per direct stoppen? Ja, als je het nog wil, ja, waarom niet?
0: Ik weet het niet. Ik voel toch een beetje als een... laten we ze lekker opbergen. Er komt wel weer een moment dat ze van pas komen.
2: Jij zegt over 2 jaar stoffen we ze weer
0: af. Of in aanloop naar Koningsdag. Of,
2: oh, dat is ook wel leuk.
0: Ja, nee, laten we ze... We gaan gewoon lekker voor de groene of de paars.
2: Ja?
0: Ja. Oké. Okay. De originele. Vandaag, jarig, Kraantje Papi. Een mijlpaal voor hem, want hij is 40 geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd, Kraantje.
2: Maar heet hij in het echt ook, staat er in zijn paspoort K-Papi, of niet?
0: Nee, hij heet Alex van der Zouwen.
4: Maar op een gegeven moment, ja, oké.
2: Okay. Serieus, Alex van der Zouwen?
4: Maar ik vind het mooi dat ze zijn artiestennaam Kraantje Papi is echt, vind ik, zeer origineel.
0: Ja, en die blijft ook hangen. Dat is zo'n artiestennaam, die hoor je 2 keer, vergeet je me niet meer. Kraantje Papi.
2: Want in het wereldje noemen ze ook Lil Cranny, toch?
4: Ja, Lil Cranny.
0: Is dat zo?
2: Ja, wel. Ja. Lil Cranny.
0: Kraantje Papi.

0: uit van zijn verjaardag. Helemaal toepasselijk deze feesttent optie 1. En dan is het, ja, dat is iets minder. Op deze dag in het jaar 2005 dat de wereld kennis neemt van het overlijden van Luther Vandross. 54 is hij geworden.
1: Goh, jongens, hè.
2: Daar ben ik echt van slag van geweest.
0: Waanzinnige zanger.
2: Waanzinnig.
0: En geweldige liedjes gemaakt. Moet je maar even...

vraag, wat moeten we straks helemaal voor je draaien? Wat is het leukste? Is dat de feesttent van Kraantje Papi? 40 geworden vandaag? Leuk. Of is het dat waanzinnige liedje Never Too Much van Luther Vandross? De tweede optie vandaag. Je kunt het laten weten via de app van 538. Of via 035 538 5538. Dat werkt ook in je WhatsApp. Een

0: Alexa en Faithless, New Religion. 7:12, het is tijd geworden voor de uitslag in Lekker naar de Wekker. En we hebben een eclatante overwinning voor één van de twee liedjes.
1: Aha,
0: ja, daar heeft iemand echt met een enorme voorsprong.

0: er even in hadden gezet. En Luther Vandross, hij overleed op deze dag in het jaar 2005. Hij mocht slechts 54 worden. Never Too Much is optie 2. Maar ja, dat gaan we dan draaien. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Hardenberg.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dat is
2: Hardenberg.
0: Ja,
2: Hardenberg.
0: Waar ligt dat ook alweer van?
2: Waar ligt het ook alweer? Is dat Friesland?
1: Nou, ik zeg altijd bij Zwolle richting Duitsland en dan net...
0: Later even in hadden gezet. En Luther Vandross, hij overleed op deze dag in het jaar 2005. Hij mocht slechts 54 worden. Never Too Much is optie 2. Maar ja, dat gaan we dan draaien. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Hardenberg.

0: het ergste stuk begint dan.
1: Ja, ja, het is maar hoe je ernaar kijkt. Er staat hier tenminste nooit file.
0: Dat is de andere kant.
2: En de ruimte en de frisse lucht.
0: En de mensen zijn relaxter. Ja. Dat is wel echt zo, volgens mij.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja.
3: Wonen er BN'ers in Hardenberg?
1: Nee. Nee, nee, die ken ik niet.
0: Maar ben jij geboren en getogen daar?
3: Nee.
1: Nou, in een klein plaatsje in de buurt, in Lutten.
0: Oh, je komt wel uit de regio daar?
1: Ja, zeker weten. Ja. Als je hier eenmaal woont, dan ga je ook niet zo heel... Nee. Niet zo heel snel.
0: En je werkt op de marketing?
1: Ja.
0: Bij welk bedrijf?
1: Bij de Bremel Installatiegroep.
2: Zo.
0: Oh, die zijn vrij groot, toch?
1: Ja, we hebben ongeveer 1700 collega's.
0: Zo, dat bedoel ik. Dat vind ik vrij groot.
2: En dan jullie warmtepompjes en dat soort dingen.
1: Ja, warmtepompjes en veeketels. En ventilatie.
0: En jou de taak om ervoor te zorgen dat iedereen overstag gaat?
1: Ja, ik zit vooral op interne communicatie. Dus voor de collega's onderling. Dat er goede ideeën door de hele organisatie gaan.
0: Ah.
1: Dat mensen blij zijn en betrokken en zich verbonden voelen.
0: Nee, dat is hartstikke goed. Want jullie doen ook zonnepanelen, toch?
1: Ja, dat doen we ook.
0: Want wordt dat nog een beetje verkocht nu?
2: Nee, joh.
1: Nou, dat is wel een kleiner onderdeel binnen Bremen. Dus dat ik weet daar niet specifiek zeg maar de cijfers
0: van. Nee. Oké. Okay. Hey, beste Lisa. Wij hadden vandaag Kraantje Papi. Dat was de eerste optie. Welkom in de feesttent. En dat geweldige liedje van Luther Vandross, Never Too Much. Nou, zeg het maar. Welke gaan we draaien?
1: Ja, ik ga dan toch echt voor Kraantje Papi met feesttent.
2: Ik denk dat Hardenberg is ook nog een type...
0: Daar staat ook elk jaar een feesttent.
2: Denk ik ook zeker nog een feesttent hebben, ja of niet?
1: Ja, er staan hier regelmatig feesttenten. Nou, daar ga ik niet allemaal naartoe, maar... Kraantje Papi, dat kon niet ontbreken.
0: Nee. Maar dan gebeuren gekke dingen, toch, in de feesttent in Hardenberg?
1: Nou, we hadden dit weekend nog het Ballonfestival, maar daar ben ik heel eerlijk gezegd niet naartoe geweest.
0: Ben je ook niet heen gegaan. Dat is ook even aan jou voorbij gegaan.
1: Ja.
0: Lisa, we gaan de feesttent draaien van Kraantje Papi. Jij krijgt van ons een badjas. Wil jij een groene of een paarse?
1: Doe maar de paarse.
0: Een paarse. Dan leggen we die klaar voor Edwin. Dan kan hij die vrijdag meenemen. Ja. Terug. Ja.
2: Vrijdagavond om 19:30 ligt hij in de bus.
1: Ja, ja, dat is een goed idee.
0: Lisa, maak er een mooie dag van vandaag.
1: Hetzelfde, dankjewel. Succes met de uitzending.
0: Dank je. Groeten naar Hardenberg. Dit is de winnaar. Kraantje

0: feestje!
1: Nou, dat is het zeker voor Kraantje Papi. Hij is namelijk jarig vandaag 40 geworden en de meeste stemmen binnen op dit liedje. Maar echt, by far, de meeste stemmen. De feesttent. 5 voor 7, ochtendshow van 538 voor de woensdag. Straks na 8 gaan we weer verder met de 90's top 1000. En ja, de hits die worden steeds maar groter. Dat is altijd als je dichter bij de nummer 1 komt. Aanstaande vrijdag de ontknopingen van die lijst. Maar straks na 8 pakken we hem weer op. We bellen zometeen even met het beste terras van Nederland. En kaarten voor de Amsterdamse zomer win je ook hier.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Schat?
7: Mm-hmm.
6: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
7: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
17: Getallen horen is centen scoren.
18: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
19: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wimbledon is in volle gang op het Center Court, waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: 538 Nieuws,
9: 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, dat schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat, rond 10 voor 11 aan op Schiphol. Maar niet alle spelers die komen terug naar Nederland. De spelers die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of een andere webshop buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. En die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. Voor vrachtwagens verandert er vandaag ook veel door nieuwe Europese regels. Wagens die op diesel rijden, die worden zwaarder belast. En daardoor zijn er in Nederland ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Dat aantal is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat heeft BNR uitgezocht. Toch rijden verreweg de meeste trucks nog altijd op diesel. Gaan we naar het weer. Een mix van zon en wolken vandaag, met in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick, waar staan ze?
12: Begin op de A4. Rotterdam, Amsterdam bij het Liemers Aquaduct. 1 uur en 18 minuten vertraging. Dan de A15. Ridderkerk, Nijmegen bij Arkel. 13. De verbindingsweg is daar afgesloten. En de laatste tim is de A27. Breda-Gorkum bij Gorkum. De vertraging 18 minuten.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle hak, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
19: Zo hé.
20: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
19: Yes.
20: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: 538.
8: Zometeen vanaf 8 uur.
23: De 1000 grootste.

0: Je bent er weer bij tot 10 uur vanochtend met Bob Marley op je radio. Dit is Could You Be Loved.
1: Als analist en alsgene die toch naar dat soort dingen kijkt, moet ik toch zeggen dat dit ongelooflijk slecht is.

0: om 7 over 7. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Een nieuwe maand. Juli is aangebroken, de eerste van juli vandaag. Goedemorgen. En laten we eventjes wat nieuws met je doornemen. Het gaat natuurlijk nog veel over de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Gisteravond werd er ook uitgebreid over nagesproken.
3: Ja.
0: Zo was de opstelling van Oranje tegen Marokko met 5 verdedigers. Uiteraard onderwerp van gesprek bij VI Oranje. René van der Gijp legde uit waarom hij het een onverstandige keuze vond.
4: Dan ben je in de winning mood en dan gaat je tegenstander met 5 verdedigers spelen.
5: Ja.
4: Dat is lekker.
5: Dat is heerlijk.
4: Dat is lekker.
5: Dan begin je lekker aan
4: het gevoel, hé. Hey. Wij worden serieus genomen.
5: Die bondscoach zei ook, hè?
4: We zaten heel verbaasd te kijken.
5: Dat is toch lekker, weet je wel? Dat is niet lekker als je slecht erin zit. Maar dat is wel lekker als je er goed in zit.
0: Ja, het was dus niet zo'n goede keuze. Maar ik vond het zo opvallend dat Ronald Koeman zei... ja, het hele land vroeg erom. Terwijl hij van tevoren had gezegd... ik ga helemaal niks meer lezen.
5: Nee.
0: Ik ben doof voor alle kritiek die uit Nederland komt. Ja, maar nu was het opeens de schuld van het volk, want die hadden het opgevraagd.
6: Zou zo'n Nigel de Jong, die daar de basis dan nog daar invloed op hebben... zo van, joh, Koeman, luister, kijk eens even, het hele land loopt hem muiten.
0: Geen idee hoe dat werkt. Geen idee.
6: Nee, je gaat er ook nooit achter komen.
0: Nee.
6: Ja, Koeman zal ooit een boek gaan schrijven.
3: Nee, hier gaan we zeker uit. Want je gaat het namelijk krijgen. Dan gaan we een paar spelers gaan uit de school klappen.
6: Ja, 100%. Dat zou nog kunnen, ja. Ja, aan de andere kant zegt Koeman, als ik het overnieuw zou moeten doen... en dat snap ik ergens ook wel, zou ik het weer zo doen.
3: Nou, dat betekent dat hij gewoon echt niet geschikt is. Nee, maar iedereen maakt fouten.
0: Ja.
3: Op een gegeven moment moet je ook zeggen, joh, ik heb een fout gemaakt.
0: Ik heb hem misschien iets anders aangepakt. Dat, ja. Dat kan. Nou ja, wat er ook gebeurt, hij gaat het in het vervolg niet meer doen. Want hij heeft gisteravond bekendgemaakt dat hij er weer stopt.
6: Ja.
0: Dat is het laatste nieuws van vanochtend. Hij is opgestapt als bondscoach. Gisteren ging er ook een fragment viral van Valentijn Driessen... die na afloop van de wedstrijd Nederland-Marokko... tijdens de persconferentie een aantal zeer kritische vragen stelt aan Ronald Koeman. Op social media vinden mensen daar iets van. Luister even mee, een selectie van de vragen van Valentijn Driessen.
7: Heb je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB, of niet? Aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond. Maar dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang.
8: Dus je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van... zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
7: Je wil je toch niet laten ontslaan? Grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
8: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met 5 verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
7: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
6: Ja. Ik kan hier heel moeilijk naar luisteren.
0: Ja, vind je dit lastig?
6: Ik vind dit is niet...
3: Maar hoezo?
6: Ik snap best, kijk, het is natuurlijk allemaal geknipt... en Koeman zal daar waarschijnlijk lang antwoord op hebben gegeven... dat je een kritische vraag stelt. Maar dit is gewoon iemand moedwillig bij de enkels nog even afzagen.
0: Ja, is dat zo?
6: En dat
0: zo?
6: Is misschien een rol van een journalist. Maar dit is na afloop van de wedstrijd.
0: Ja.
6: Ja.
0: Dit is tijdens de persconferentie.
6: Ja. Je hoort Valentijn Driessen hier intens van genieten.
0: Nou, die had natuurlijk wel een kleine...
6: Dit heeft hij helemaal uitgeschreven. En hij heeft echt op dit moment gewacht.
0: Ik kan nu mijn gram halen. Dit is het moment, payback time. Dat was wel een beetje zo.
9: Ja, maar er wordt ook bijvoorbeeld weer gezegd... over ook de kritiek op de voetballers nu. Van, ja jongens, jullie verdienen zo ontzettend veel geld. Ja. Je moet wel een beetje kunnen incasseren.
6: Dat is zo flauw. Hetzelfde als dat je aangehouden wordt met een telefoon in je hand... en de politie zegt, nou, zo'n auto en dan geen car kit. Ja, lekker belangrijk.
9: Nou ja, dat je ook tegen die kritiek kan. En dus ook, dat geldt ook
6: niemand kan tegen kritiek.
0: Er was gisteren een hoogleraar op de tv... die gespecialiseerd is in het nemen van penalties.
6: Oh. Ja.
0: En die is ervan overtuigd dat je er dus wel op kan trainen.
6: Ja, 100%.
9: Hij zei, je kan oefening baart kunst,
0: dat
9: toch?
0: Dat is precies wat hij zegt. Ja. En hij heeft het helemaal geanalyseerd met data. Ja. En hij zegt, het is eigenlijk moet je gewoon als voetballer... je moet niet op de keeper letten, je moet gewoon een hoek... kiezen en die bal er zo hard mogelijk in peren.
6: Dat is geen hoge wiskunde, toch?
3: En dan gaat het nog een paar keer mis.
0: En hij zegt, als je dat maar op maandelijkse basis blijft trainen... ook als professional, dan word je er alsmaar beter.
3: Ja. Natuurlijk.
0: En je kon zien, dat was hier niet gebeurd.
6: Nee, maar Koeman had toch ook zelf gezegd... van, joh,
0: je kan daar niet op trainen,
6: niet op trainen, dus het is bij... Ja, we doen het wel eens, maar... Zo van, we hebben nog 5 minuten over bij de training. Weet je wat, jongens? Even op 11 meter.
9: En kun je ook op stress trainen? Want dat speelt natuurlijk een grote rol.
0: Nee. Dat denk ik wel. Ik denk namelijk, als je heel vaak zo'n penalty neemt... dat je op een gegeven moment ook zelfverzekerd wordt. Dat je denkt, ja, ik heb dit zo vaak gedaan.
3: Kijk, in het stadion zitten 60.000, 70.000 man.
0: Zeker.
3: Daar kan je niet op trainen.
0: Nee, maar op het moment dat jij van jezelf weet van, ja, ik kan dit gewoon.
6: Maar dan ben je zelfverzekerd.
0: Dan ben je zelfverzekerd.
6: Dat is het.
0: Ja. Ook bij de slimste mens, België gaat het WK voetbal nog even door. Daar wordt over gesproken. Presentator Erik van Looy, die vroeg aan jurylid Tieme Embrechts hoe bij haar thuis het voetbalkijken eraan toe gaat. Luister even naar haar antwoord.
10: En als er dan voetbal op tv is, moet je meekijken?
11: Ja, dan moet ik meekijken. Ja. Dan zit ik 90 minuten te faken dat ik dat leuk vind.
10: Ja.
11: Als liefde.
12: Ja, dat is mooi.
11: Ja, en dan daarna steken we de kinderen in bed. En dan gaan we zelf naar bed. En dan moet ik nog eens 3 minuten faken. En dan mag ik echt...

0: Er staan op dit moment, eens even kijken, 15 files. File met de meeste vertraging op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij het Liemersaanaqueduct. De vertraging 75 minuten.
1: Waar vind je het leukste en beste terras van Nederland? Dat hoor je zo meteen bij ons in de ochtendshow. Na

0: Control. Teddy Swims, 18 minuten over 7 inmiddels geworden op deze woensdagochtend. Van harte welkom bij de ochtendshow.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, het is vandaag 1 juli. Het is Sikkie's. Het is Katie Cotty is vandaag. Dat is een vrij grote gebeurtenis toch? De gebroken ketenen, toch? Katie Cotty, dacht ik. 11:30, leuk dat je erbij bent. We hebben mooi nieuws voor een restaurant uit het Gelderse Aalten. Dat mag zich vanaf gisteren officieel het restaurant noemen met het mooiste terras van Nederland.
2: Maar Aalten, daar woont die Angus Young, toch?
0: Ja, dat is in Aalten, ja.
2: In die villa.
0: Ja. Dat is, daar kan je niet omheen als je daar door binnen rijdt. Het café, Grand Café moet ik zeggen, het noorden van Aalten, won gisteren de terras top 100. En wij hebben de eigenaar even aan de telefoon, dat is Wesley Hunning. Wesley, goedemorgen.
3: Goedemorgen mannen en Florentien. Goedemorgen. Hello.
0: Van harte gefeliciteerd Wesley.
2: Ja.
3: Ja, dankjewel. Super gaaf.
0: Ja, jullie wisten het natuurlijk al lang, maar nu weet de rest van Nederland het ook. Het mooiste terras van Nederland, dat ligt in Aalten.
3: Ja, ja, ja, we wisten het niet zo lang, maar ja, we hebben dan maar aandacht de prijs gewonnen. Alleen, nu moeten we nog elke dag terugverdienen, want nu ligt de lat pas echt hoog.
0: Ja, dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Maar, want hoe heb jij gehoord dat jullie terras is uitgeroepen tot het mooiste?
3: Niet aan mijn vrouw en ik hebben de zaak van onze ouders overgenomen een aantal jaren geleden. En sindsdien zijn we gaan bouwen met een droom en een plan. En toen hebben we elk jaar ons ingeschreven en elk jaar op onze bek gegaan. En stap voor stap met het team gaan bouwen. En op een gegeven moment, vorig jaar stonden we derde.
0: Ja.
3: En na een aantal onaangekondigde bezoeken besloot de hoofdjury langs te komen. Ja. En toen wisten we van, hey, we staan in de top 5 weer. En toen hebben we alles uit de kast gehaald om een goede rondleiding te verzorgen. En op het moment suprem van de week met de uitreiking gisteren. Toen hoorden we dat we eerste werden. En toen werden we nog steeds zenuwachtig, want we wisten niet dat we eerste werden. Dus het was zenuwslopend.
0: Maar uiteindelijk is hij voor jullie, de prachtige bokaal die erbij hoort. En natuurlijk, nogmaals, heel Nederland dat nu weet, we moeten naar Aalten als we op een goed terras willen zitten. Maar wat hebben jullie allemaal veranderd dan in de loop der tijd om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk het beste terras van Nederland wordt?
3: We hebben geprobeerd om een heel gelukkig team te creëren.
0: Ja.
3: En wij denken dat als ons team heel gelukkig is, dan kunnen we onze gasten ook gelukkig maken.
0: Kijk.
3: Ik denk dat dat de basis is van alles.
0: Maar ik neem aan dat ze ook letten op hoe het is ingedeeld. Hoe je met zon en schaduw omgaat. Hoe snel,
3: zeker.
2: Hoe warm de bitterballen zijn.
0: Nou, ook zoiets. Vrij belangrijk natuurlijk ook.
3: Ja, ze komen voor de tijd zo'n 3 keer langs voor een beoordeling. Mystery Visitors, vakjury. En dan hebben ze een 100-puntenlijst. En dat gaat zelfs van hoe de naden van de tafel overal dezelfde kant op staan. Hoe het bloemetje overal hetzelfde is.
2: Serieus?
3: En op een gegeven moment, als je daar een paar jaar aan meedoet, dan weet je gewoon, nu ook als wij bij een collega komen, je ziet, oh kijk, dit is een terras op 100. Je ziet gewoon dat daar heel veel aandacht in zit. Dus dat is mega vet.
0: Maar op het moment dat iemand met een rolmat bij jou op het terras zit, dan weet je toch van, dan heb je er weer een van de jury.
3: Ja, nee, had gekund. Hebben we helaas niet gezien. Oh. Anders was het nog makkelijk. Nee, dat is echt onaangekondigd en we weten niet wie dat dan is.
0: Nou ja, het komende jaar jullie het beste terras van Nederland. En je zei al, nu begint het eigenlijk pas. Want ik kan me voorstellen dat je wil ook, volgend jaar wil je het beste terras zijn.
3: Ja, we mogen wel een aantal jaren niet meedoen. Mijn vrouw of ik gaat toetreden tot de hoofdjury. En dan mag je dus zelf ook mee jureren. Dat is altijd gezellig.
2: Oké, grappig.
0: Dus jij bent zometeen iemand. Jij bent zometeen iemand die bij anderen in de gaten gaat houden hoe het er allemaal stappen bij staat. En inderdaad de temperatuur van de bitterballen checkt.
3: Ja, maar mijn vrouw wil ook heel graag die bezoekjes doen. Dus we moeten nog even overleggen wie dat doet.
0: Het is wel een mooie baan trouwens, zit ik me te denken.
2: Zeker, je kan alles proeven.
0: Heerlijk.
2: Je hoeft nergens te betalen.
3: Heerlijk. Heerlijk.
0: Hey, en ik kan me voorstellen dat sinds gisteren de telefoon roodgloeiend staat bij jullie met mensen die willen komen drinken en eten op het terras.
3: We merken het meteen. Na de uitslag zijn we direct naar huis gegaan. En onze ouders die hadden echt de hele buurt, het team, iedereen geregeld. We hadden een live band, super feest. Maar sindsdien staat ook de telefoon roodgloeiend, de mailtjes, alles erop en eraan. Dus ja, dat zeg ik. Die prijs hebben we nu helemaal gewonnen. Maar nu moeten we elke dag bewijzen dat we er staan. En ja, met het gelukkigste team komt dat helemaal goed.
0: Nou, dat is goed om te horen. Gaan de prijzen nu ook omhoog bij jullie?
2: Nog hoger.
3: Nou, kom proeven en dan rekenen we het zeker goed. Als jullie met z'n vieren komen, dan zijn jullie van harte welkom. Eerste rondje Hendrik, ons eigen bier van het huis. En dan een heel lekker bezoek.
0: Wat doet een biertje bij jullie? Altijd wel even een mooie graadmeter.
3: Zo'n 3,5 euro. In de Achterhoek kan dat gewoon al.
2: Schappelijk. Nou, dan rijden we nog wel voor een avond.
3: Nou, tot straks.
2: Zeg maar, een tafeltje
0: dat kan wel uit. Die bierplaatje. Wesley, ga ervan genieten. Leuk dat je ons even wilde spreken. En een mooie dag vandaag.
3: Jullie ook, dankjewel.
0: Grand Café, het noorden van Aalten. Dus gisteren die prijs.
2: Wel gemoedelijk daar nog.
0: Ach, heerlijk. Ja, nabuurschap noemen ze dat toch daar?
2: Heet dat zo?
0: Ja, volgens mij is dat nabuurschap. 6

0: En zwoele zomernachten in de 538-ochtendshow. Het is 7:45 geworden. En zometeen hier, kans op kaarten voor, over zwoele zomernachten gesproken. De Amsterdamse zomer gaan we weggeven.
1: Oh, leuk.
0: Flo heeft het laatste nieuws voor ons.
2: Ja, zijn we nog bereid om een beetje over te werken voor de baas? Nou, dat vertel ik zo.
0: En over een half uurtje gaan we verder met de 90's top 1000. Want ook die is in volle gang op 538.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
14: laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Hey, goedemorgen. Vanochtend flink wat zon, afgewisseld met wolken. Vanmiddag ontstaan er vooral landinwaarts een paar buien, met in het noordoosten kans lokaal op een klap onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. En dan een overzicht van de files, waarvan Rick precies weet waar ze staan.
3: Goedemorgen, begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 29 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, een uur. A12 Arnhem Utrecht bij Maarsbergen, 29. En flitsers op de A2, Weert Echt bij Weert, 202.1. A9 Haarlem Alkmaar bij Heilo, 68.8. En de laatste is de A15 Del Gorkum bij Vuren, 103.5.
2: 3 minuten over 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela zochten naar overlevenden van de aardbevingen gaan weer naar huis. De kans dat we nog mensen levend onder het puin vinden is klein. Dat zegt een woordvoerder op Radio 1. Iets bestellen bij Temu of een andere webshop buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. En dat is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. En het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet morgenavond, maar pas zaterdag. Zaterdagmiddag. Heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, dan moeten de sporen nog ontroest worden.
2: Ontroest?
4: Ja, altijd die, wel wat, hè?
2: Die heb ik nog nooit gehoord.
4: Nee, ik ook nog niet. Nee. Bijna de helft van de werkende jongeren tussen de 18 en 35 jaar, die geeft aan niet meer uren te willen draaien. Ook al krijgen ze daar extra voor betaald, dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook doen ze liever geen taken die buiten hun functie vallen. Ja, ook doen ze best graag een stapje terug in salaris als ze een andere, leukere baan kunnen vinden. Ze houden dan toch meer van verandering dan ouderen. Werk en privé moet ook goed in balans zijn, vindt de jongere generatie. Genoeg vakantiedagen, genoeg onbetaald verlof. Ja, en dus niet een stapje harder zetten voor de baas.
2: Oh ja, er zijn nu volgens mij Europese economen die zeggen, ja, misschien moeten we wel naar een 4-daagse werkweek.
5: Heerlijk.
2: Klinkt wel goed trouwens.
5: Ja, ik vind sowieso. Vind jij dat overwerk altijd beloond moet worden? Of vind je dat je dat maar moet doen uit coulance naar de werkgever?
3: Het ligt aan hoeveel uur het is.
5: Nou ja, je wordt voor 36 uur ingehuurd.
3: En je moet een keer een weekje 38 draaien.
5: Ja, maar vind je dan dat je
3: coulance?
2: Het is een beetje geven en nemen, toch? En,
3: het ligt eraan wat voor baas je hebt, hè?
2: Nou, kijk, het is soms ook wel eens. Soms kom je voor privé situaties te staan. Ja. Dat je opeens behoefte hebt aan een vrije dag of zo. Ja, ja, ja. Maar als jouw baas daar heel makkelijk mee omgaat, van joh, ik snap helemaal dat je hoofd vandaag niet naar werken staat, kom morgen maar weer terug. Dan
5: ben je ook bereid om
2: Een keer een stapje harder te lopen. Dus daarom denk ik echt dat het een samenspel is. Dat als je aan de ene kant als baas af en toe wat geeft, dat je ook heel makkelijk als werknemer zegt van joh, ik ga daar niet moeilijk over doen. Over die paar extra kilometers die ik moet rijden, of die paar extra uurtjes die ik werk.
5: En je hebt bijvoorbeeld ook van die werkgevers, dan is het paas of weet ik wat, dan krijg je natuurlijk dat mailtje. Als het werk het toelaat, mag je eerder naar huis. Ja, maar wanneer, weet je, als baas moet je natuurlijk gewoon zeggen, jongens, hey, jullie hebben knijthard gewerkt, het is Pasen, weet je wat, vanaf vanmiddag 12 uur is iedereen vrij.
2: Jawel, maar er zijn natuurlijk altijd functies binnen een bedrijf. Daarvoor geldt niet dat je zomaar naar huis kan.
5: Over het algemeen, kantoorfuncties.
2: Ja. Nee, ja, maar daarom, het is zolang het werken toelaat. Voor kantoorfunctie.
5: Nou, ik denk dat er namelijk nog steeds vanuit werkgevers, en misschien luisteren die wel hoor, en oordelen wij te makkelijk, dat die er altijd maar van uitgaan van, ja, weet je wel, je loopt maar een stapje harder voor me, of het werk moet af, dus je blijft maar een uurtje langer. Of,
4: ja, en ik denk ook dat ik denk ook dat een baas het goede voorbeeld moet geven. Als hij de kantjes ervan afloopt, dan denk je als werknemer al heel gauw, nou, hij doet het ook, laat maar. Toch? Ja.
2: Aan de andere kant, het is zijn bedrijf en hij betaalt. En degene die betaalt, bepaalt over het algemeen. Kijk, als hij denkt, ik kom maar 2 dagen in de week naar de zaak, maar de salarissen worden netjes overgemaakt. En jij wordt gefaciliteerd in wat je moet doen.
4: Ja, ik weet niet. Bedrijfscultuur is al belangrijk.
2: Nee, de bedrijfscultuur is zeker belangrijk, maar dat is niet alleen afhankelijk van de baas natuurlijk.
3: Maar stel bijvoorbeeld, jij, Tim, zou hier jij moet een programmaatje overnemen.
2: Ja.
3: Rijer is er niet, of weet ik wat.
2: Ja.
3: Schrijf jij die uren?
2: Nee.
3: Nee?
2: Nee.
3: Maar stel, je moet op zaterdag werken.
2: Nee, ook niet. Ik schrijf ze niet.
4: Nee. Maar stel dat je elke zaterdag...
6: Dan wordt het een ander verhaal.
3: Ja. Oh, okay. Dan wordt het een ander verhaal.
4: Moet een beetje in balans zijn. Toch?
3: Ja, nou ja, dat is wat het is. Het is geven en nemen een beetje, denk ik.
4: Veel Nederlandse straten hingen de afgelopen weken vol met oranje vlaggetjes. En ja, die kunnen natuurlijk allemaal de prullenbak in. Maar ze mogen dus niet in die PMD-bak. Ook al is dat eigenlijk voor plastic. Ja, eventjes een waarschuwing, jongens. Want die PMD-bak die staat voor plastic verpakkingen. En metaalverpakkingen en drinkpakken. En zo'n slinger is natuurlijk bedoeld om te versieren en is geen verpakking.
3: Oh ja, dat is wel
4: dus
3: goed.
4: Het kan juist schadelijk zijn om die vlaggetjes daarin te gooien. Want die lange slierten aan die vlaggetjes. Ja, die kunnen die machines beschadigen.
3: Ah,
4: dus even een waarschuwing. Ja, of gewoon lekker bij het rest afval. Of gewoon bewaren voor volgend jaar.
5: Bewaren. Je bewaart de vlaggetjes meestal, toch?
3: Nou, het is ook wel lekker om ze weg te gooien. Het geeft wel voldoening zo van oprotten met die rommel.
5: Was nu toch ook een van de gast geweest in een dorp ergens die al die vlaggetjes uit woede had in de voortuin weggeknipt.
3: Ja, maar het kan een enorme oplucht geven zo na zo'n wedstrijd. Dus, maar ik snap de verwarring wel, want doorgaans zijn die bakken volgens mij, die PMD-bakken, die zijn oranje ook. Dus ik snap wel dat je denkt van, daar moeten ze in.
5: Daar moet alles in.
3: Maar daar moet je even goed op letten dus.
4: Nou ja, Ronald Koeman, ja, hij is dus weg als bondscoach. Na het debakel tegen Marokko heeft hij zelf besloten om op te stappen. KNVB moet wel een beetje vaart maken met zijn opvolger, want in september speelt de oranje alweer in de Nations League.
3: Nou, jij zegt dat, ja. We moeten inderdaad een klein beetje vaart maken.
5: Ja, dat is
3: Tempo zit erachter, dus ik zou willen oproepen richting de KNVB. Maak een beetje haast daarmee. Opzij, opzij.

0: en David Guetta en Save Me Tonight. 14 voor 8 is het. Aanstaand weekend vindt het weer plaats. Vrijdag, zaterdag en zondag de Amsterdamse zomer. Altijd een leuk feestje in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Dit jaar nog leuker, hè?
0: Ja, dat heeft alles te maken met de inloopmuziek.
1: Met het voorprogramma.
0: Nee, er is
1: het
0: echt...
1: voorprogramma.
0: Er is nergens op bezuinigd dit jaar. Ook niet op de disjockey die iedereen welkom heet. Want ja, de reserve-DJ persoonlijk is
2: heb
0: benaderd.
2: Heb je al een openingstekst?
1: Hallo Amsterdam.
2: Oh ja.
0: Doe nog eens even, dan zet ik een gampje onder. Dan. Ja.
1: Hallo Amsterdam! En dan hoor je het publiek. Rikki. En dan zeg ik...
2: Maar zeg je dan ook dat hallo, ik ben Rick Robijn van Radio 5?
1: Nee, dat deed ik vroeger wel, maar het is toch een beetje zo...
2: Ja,
1: weet je, hebben jullie
2: maar het is toch... Je moet je zo even voorstellen natuurlijk.
1: Ik ben Rick van 15 jaar.
0: Inmiddels weten mensen het wel.
1: Ja. En dan vraag ik, jongens, hebben jullie zin in een feestje?
0: Het grondst op een gegeven moment ook, hè? Schrik Romijn van 15 jaar.
1: En dan zeg ik, hebben jullie zin in een feestje? Ik ga gewoon doen met wat ik doe. Hebben jullie zin in een feestje? Ja, we zin in een feestje. Oké, nou, dan gaan we... Heb je een plaatje die je graag wil horen?
0: Nou, verzoekplaatjes kan ook nog.
1: Natuurlijk. Als mensen naar de Amsterdamse zomer... Nee, maar luister. Ja. Stel dat er nu... onder onze luisteraars... Natuurlijk gaan heel veel mensen ook naar die Amsterdamse zomer.
0: Ja.
1: Heb je een plaatje die je graag wil horen? Geef het even door.
0: Maar hoe moeten mensen dat dan aan jou doorgeven?
2: Nou, nu even, jouw appen
1: 06-25... Nee, maar
2: even een DM'tje.
1: Nee, ze kunnen nu nog even appen hierheen.
0: Oh, nu al?
2: Oh, ja.
1: En dan neem ik dat gewoon mee in die set. Maar ik vind het onwijs leuk. Ik vind namelijk Olympisch Stadion, dat vind ik zo mooi staan.
2: Magisch.
0: Ja, dat heeft echt wat weet. Dat snap ik wel.
1: Weet je, het is oud, het is mooi.
0: Je voelt je er wel thuis eigenlijk. Daar komt
1: ik voel ja. Ondanks het feit.
2: Ik denk dat jij nog bij die run van Fanny Blanks Koen bent geweest, toch?
1: Jazeker. Kom op, Fanny. Doe je ding, Fanny.
0: Nou, zou je het leuk vinden om erbij te zijn? Dit is je kans. Met 538 naar de Amsterdamse zomer. Want herken jij welk liedje van een van de artiesten die er optreedt wij een beetje zomers hebben aangekleed? Dan mag je dat doorgeven via 0909-3000-538. Dus het is een bekende Nederlandse hit, maar in een iets ander jasje. Nogmaals, herken je de plaat, dan bel je 0909-3000-538 en geef je zo dadelijk het goede antwoord. Dan ben je erbij, ga je zondag naar de Amsterdamse zomer, zie je al die artiesten en de reserve-DJ dus in het voorprogramma.

0: Welke plaat is dat?
1: Deze is echt heel moeilijk.
0: Dat is lastig, hè?
1: Deze is echt lastig.
0: Nou, denk even goed na. Vanavond gaat het gebeuren. Vanavond gaat de sleutel in het slot. Welk liedje was dat ook alweer? Via 0909-3538 kun je het laten weten. Dus 0909-3538 geef jij straks dat goede antwoord. Dan ben je erbij. Ga jij zondagmiddag naar de Amsterdamse zomer. En ben je dus gezellig een van de gasten in het Olympisch Stadion.

0: waar het inmiddels 7 minuten voor 8 uur is geworden. En waar we zo meteen verder gaan met de 90's top 1000. Maar voor het zover is, moeten wij nog iemand richting Amsterdam sturen.
1: Met 538 naar
2: de Amsterdamse zomer.
0: Want die vindt weer plaats vrijdag, zaterdag en zondag in het Olympisch Stadion. En David, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, met David.
0: Hoi, hoi, uit Amstelveen.
3: Uit Amstelveen, inderdaad.
4: Kan je op het fietsje?
0: Ja, man. Het is gewoon het viaduct onderdoor, dan ben je er.
3: Het is een klein stukje op de fiets en dan kunnen we het feestje vieren.
0: Nou, dat is hartstikke fijn. Ben je er wel eens bij geweest, Amsterdamse zomer?
3: Nee, nog niet eerder. Altijd naast het net gevist.
0: Maar dan heb jij waarschijnlijk wel mensen in je omgeving die er dan wel zijn geweest. En die er lekker over
4: FOMO,
0: zitten te vertellen.
4: FOMO.
0: Hoe leuk het is.
3: Ik ken er inderdaad een aantal die zijn geweest, ja.
4: Het is echt gezellig.
0: David.
3: Supergezellig.
0: Ja, supergezellig. Yes. Wij hebben weer een plaat in een iets ander jasje gestoken. Een bekende plaat van een artiest die daar ook optreedt. Ik zal je de opgave nog een keer laten horen, want het gaat om dit liedje.

0: is nauwelijks nog te herkennen, maar het is inderdaad Maak Me Gek. Fantastisch.
1: Ja, super.
0: Nou David, we maken jou gek, want je bent erbij. Gefeliciteerd.
1: Ja, top. Dankjewel, man en vrouw.
0: Ze zijn voor jou. Je wint 2 kaarten voor de Amsterdamse zomer. Aanstaande zondag 5 juli in het Olympisch Stadion.
1: Ja, geweldig. Top.
0: Veel plezier dan. We zien je daar.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi,
0: man.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, er zijn veel verzoekjes ook binnengekomen, Rick.
2: Van oh, Rick?
0: Ja, het is oh, leuk. Nou, even kijken hoor. American Girls van Harry Styles, of jullie zou willen draaien. Suzanne van VOF de Kunst is binnengekomen. En We Gaan Nog Niet Naar Huis schijnt er ook te zijn in een feestuitvoering. Of je die nog wil draaien. Nou ja, allemaal leuke verzoekplaten. Dus in principe kan jij je lol opdraaien. Wij gaan zo

0: vluchten weer door met de 90s Top 1000. Je weet, daar zijn we vorige week vrijdag mee begonnen hier op 538. En overmorgen is de ontknoping. Waar zijn we dan gebleven? Welke liedjes hoor je zo meteen? Nou, luister even mee.
1: Zometeen deze 90s hit.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Zometeen vanaf 8 uur. De 538 90's Top 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting.

0: Vliego, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
2: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: 538 Nieuws.
17: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbeving heeft weinig zin meer, zegt de medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK. Maar Ronald Koeman die heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden. Maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens de aanbieder Essent komt het vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten gaan werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die net niet belasten. Gaan we naar het weer. Een mix van zon en wolken vandaag met in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
23: Dankjewel Florentien. Dan een overzicht van de ochtendspits. Is het druk, Rick?
24: Nou, 45 files, dus het valt wel mee. Begin op de A4, Den Haag Amsterdam bij Liemers Aquaduct 47 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen 45. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Die is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Komt door een ongeval en de vertraging nu 50 minuten. En flitsers vinden we op de A10. A10 Noord Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 4.2. De A17 Roosendaal Moerdijk bij Klundert 6.9. En de laatste is de A35 Enschede Hengelo bij Enschede 69.3.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
27: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
28: Of deze, in een leuk plaatsje.
29: Met 20.000.

Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

0: Dit is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Op nummer 374 uit Cameroen kwam Mes. Gezongen in het Douala. Dat is een taal die wordt gesproken in Cameroen. Volgens Mes zelf is het een hartstochtelijk liefdeslied dat de harten laat dansen. Oké.
2: Okay. Oh, romantisch.
0: Ja, op 374 dus in deze 90's top 1000. Die weer verder gaat vandaag, morgen en overmorgen ook nog hier op 538. Dus je hoort nog heel veel leuke liedjes uit die 90's. Mona Keizer die reageerde tegenover een verslaggever van de Telegraaf op de opstootjes in de Schilderswijk na de verloren wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Daarbij deed ze een opvallende uitspraak over wat de politie volgens haar zou moeten doen.
3: Veel sneller ingrijpen, gebieden afzetten. En ook gewoon eens een keertje op de benen uiteraard, maar gewoon eens ook een keer terugschieten.
4: Terugschieten?
3: Jazeker. Nee, maar jongens, dit gaat toch niet. Nee. Dit kan toch zo niet doorgaan?
4: Maar hoe dan?
3: Zorgen dat je. Natuurlijk niet met extreem geweld, absoluut niet. Maar dat je gewoon eens een keertje op een bepaalde manier duidelijk maakt dat dit niet kan.
2: Ja, ze hoort die verbaasd, maar die journalist ook. Die wil namelijk de volgende vraag stellen. En ineens dat hij ze. Terugschieten.
5: Ze schrok er zelf ook een beetje van.
0: Ja,
5: ik denk dat ze het al wat af.
0: Ze zwakt het zeker af. Johan Derks heeft daar gisteravond bij VI Oranje ook op gereageerd.
6: Dit is onverstandig. Ik vind haar heel goed, hoor. Ik vind haar een goede politica. Maar ze moet eerst eens sterk maken voor een betere bewapening van de politie. Hmm. Want die vraagt om allerlei dingen. Spuitbussen, rubberkogels en niets kan. Maar de politie die moeten dan gewoon met een overal aan een helmpje op. Moeten ze de strijd aan met mensen die beter bewapend zijn dan de politie.
0: Ja, dat is zo. Jan Derks gisteren. Heeft hij natuurlijk ook wel weer een punt. En dan even heel iets anders. Gisteren is het portret van oud-Kamervoorzitter Martin Bosma onthuld.
2: Oh.
0: Het is traditie dat iedere Kamervoorzitter namelijk een eigen portret krijgt. En Bosma vertelde dat hij in zijn geval het ergens wel ongemakkelijk vindt, omdat hij gewoon nog werkt in de Kamer.
7: Ja, het is raar om jezelf te zien hangen. Kijk, voorzitters die niet meer herkozen worden verdwijnen over het algemeen uit de politiek en uit het gebouw. Maar ja, ik loop hier nog een tijdje rond, dus ik ga mezelf elke dag geschilderd tegenkomen.
8: En wat denkt u dan als u langs uzelf loopt?
7: Dan denk ik, wat een knappe vent ben ik toch.
2: Mooi.
0: Mooie keer.

0: momenteel 44 files. En de file met de meeste vertraging nu op de A20, Hoek van Holland Gouda. Bij Moordrecht de vertraging 54 minuten.
1: De 90's top 1000 op 538 met 9 noteringen voor de King of Pop, Michael Jackson. Eén van die noteringen nu op nummer 373, Remember the Time.

0: nummer 372. Wel grappig, het liedje kwam tot stand naar aanleiding van een aflevering van The Jerry Springer Show.
1: Oh, Jerry, Jerry, Jerry.
0: Die aflevering die heette namelijk The Boy Is Mine. En Brandy die zag die aflevering en dacht, ja, dat is een fantastische titel voor een liedje. En het gevolg heb je net kunnen beluisteren, 3,5 minuut lang. The Boy Is Mine van Brandy en Monica op 372. Maar dat was ook echt 90's in de Jerry Springer Show.
2: Zo. Met die bodyguard, weet
0: Steve.
2: Je wel.
0: Steve.
2: Die moest alweer twee van die midgets uit elkaar halen. Die weer met elkaar
0: Dat was mooi, man. Geweldig programma. Tenminste, voor die, ik heb ooit een keer... Ik was in Chicago op vakantie, een stedentripje. En ik sliep in het hotel, en dat wist ik niet... waar ook de gasten van de Jerry Springer Show werden ondergebracht. En dat hoorde eigenlijk hoorde ik de volgende dag pas toen ik ging klagen bij de receptie... dat er zo ontzettend veel herrie werd gemaakt.
2: Ja, ja.
0: En toen zeiden ja, dat zijn gasten van de Jerry Springer Show. Mensen die in dat programma optreden, die komen vanuit heel Amerika... en die moeten voor de opname moeten ze natuurlijk ergens slapen.
2: Ja.
0: En die zitten vaak bij ons in het hotel, maar dat leidt nog wel eens tot ruzie.
2: Oh, ik dacht dat het altijd acteurs waren, waren wel echt real Americans.
0: Amerika is natuurlijk een vrij groot land, dus daar lopen heel veel gekke mensen rond.
2: Weet ik niet.
0: Over het algemeen hadden ze niet zo heel veel moeite om die show te vullen. De Jerry Springer Show, hij werd later volgens mij... of hij was voor die tijd was hij burgemeester toch?
2: Zeker. En we hadden in Nederland, Katharien die deed een beetje toch...
3: Dat was ook niet slecht, hè?
2: Haar talkshow, dat was een beetje Jerry Springer-achtig, toch?
0: Maar dan wel light. Dat was wel wat geciviliseerder, zeg je dat zo, denk ik?
3: Ja. Ook wat leuker.
0: Was iets sympathieker om naar te kijken
2: allemaal. Ja, ja, ja.
0: Katharine Keil, nou de Nederlandse Jerry Springer.
2: Dan we zeggen Katharine Keil was meer de Margriet... en dan Jerry Springer destijds de revue of zo, weet je?
0: Net wat platter. Het jaar was overigens 1998. Volgens mij was dat het jaar dat ik mijn eerste mobiele telefoon kocht. Dat was een Philips Diga.
2: Moest je bij zo'n paal gaan staan, of niet?
0: Nee, dat was die...
2: Die Kermit.
0: De Kermit, ja.
2: Dan kon je wel mobiel bellen, maar dan moest je eerst naar een paal rijden. Daar ging je dan onder staan en dan kon hij bereik maken.
3: Ik heb mijn eerste telefoon, mobiele telefoon bij jou gekocht.
0: Ja, dat klopt, ja.
3: Ja, ik werkte als bij Expert. Wat was je daar zo? Ja, verkoopadviseur.
0: Ik liep stage.
3: Ja, bij Expert.
0: Expert de Graaf in Wormerveer. Ja, ja, dat klopt.
2: En dat als je in zo'n winkel werkt, dat heb ik me altijd afgevraagd. En jij weet het dan. Je hebt het idee, nou, of je nou een wasmachine of een stereotoren verkoopt... dat jullie overal verstand van hadden. Maar dat was toch ook altijd een beetje gewoon van...
0: Je doet gewoon net alsof je een beetje weet hoe het zit.
2: Nou, mevrouwtje, deze draait zo over toe.
4: Ja, veel bluff dus.
0: Ja, natuurlijk.
4: Ja?
0: Joh, wij verkochten
2: niet van alles weten.
0: Ik liep in de jaren 90 daar stage. Wij verkochten breedbeeldtelevisie. Die kwam toen net een beetje in.
2: Ja.
0: En wij zeiden bij elke breedbeeldtelevisie... maar mevrouwtje, over een jaar is iedere uitzending in Nederland... in breedbeeldtelevisie. Nou, dat heeft echt nog tientallen jaren bijna geduurd. Nou, het is zeker een jaar of 15 voordat alles in breedbeeld was. De eerste breedbeeldtelevisie. Die mensen hebben alleen maar naar die zwarte stroken zitten kijken aan de zijkant.
3: En werd toen de tijd ook nog bekende Nederlanders als klant gehad in de Expert?
0: Ja, Margriet Eshuis was van
3: Stroken. Die woonde ook in die buurt, hè?
0: Die woonde in die buurt, ja. Maar is inmiddels overleden, maar die kwam daar regelmatig.
2: Maar je had niet binnen zo'n winkel, laat maar zeggen, de een doet de televisies, maar jij deed televisies, frituurpannen en koelkasten.
0: Ik deed alles.
2: Maakte gewoon niet uit.
0: Nou, ik moet wel zeggen, witgoed vond ik altijd heel ingewikkeld. Vooral wasmachines en zo. Dus had ik altijd...
2: Moest je moeder bellen.
0: En toch is het wel leuk. Wij konden aan de prijskaartjes konden wij zien of wij veel marge maakten op een product of niet.
3: Dat is nog steeds zo. Als het bijvoorbeeld eindigt op 95.
0: Precies.
3: Of op 99.
0: Als het een rond bedrag was, dus een apparaat kostte €499, dan wist ik, er zit niet veel marge op. Maar als het €499,99 was, dan wist ik, een bedrag achter de comma.
2: Ik kan hier wat mee spelen.
0: Daar kan ik
3: Zou het nog steeds zo zijn?
0: Of dit soort trucjes voor winkel... Ik denk het wel, toch? Mocht jij
2: maar even weten.
0: Ja, werk jij in een winkel en weet jij hoe dit werkt? Laat even weten via de app van 538 of 0909-3000-538... of dit soort dingen nog steeds voorkomen. Of jij kan zien als verkoper waar de marge op wordt gemaakt. Of dat je een bepaalde kant op wordt gestuurd.
3: Ja.
0: Want dat is natuurlijk, wij werden ook heel vaak door fabrikanten uitgenodigd. Dat je een etentje 's avonds en dan zeiden ze... als jullie deze maand 40 wasmachines van Miele weten te verkopen... dan krijgen jullie allemaal een bonus. Ja. Dat gebeurde ook, dat zal ook nog steeds gebeuren, denk ik. Nou, laat maar even weten of dat nog steeds het geval is. Dit is trouwens 538, de ochtendshow met de 90's Top 1000 en live op 371.

0: The Dolphins Cry, muziek van Live in de ochtendshow van 538. Het was nummer 371 in de 90's top 1000. Met zometeen het laatste nieuws van Florentien.
1: Ja, muziekteksten zijn egoïstischer geworden. En dat is eigenlijk niet goed. Straks meer.
0: Cici Patterson, finally, staat voor je klaar op 370. En ook Enigma met Sadness Part 1.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
4: Hamster!
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hikes. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is Station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet, slim bekeken.
12: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
11: chicken. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij vakanties.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
22: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
23: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
24: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
26: Ja, goedemorgen. Vanochtend flink wat zon, afgewisseld met wolken. Vanmiddag ontstaan er vooral landinwaarts wat buien. Dat kan lokaal met een klap onweer gepaard gaan. Wordt 21 tot 25 graden. En een overzicht van de woensdagochtendspits heeft Rick voor je.
27: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 38 minuten. A4 Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk, 1 minuut vertraging. Dan de A12 Utrecht Den Haag bij het Gouwen Aquaduct, 16 kilometer is de file lang. En de vertraging 63 minuten.
26: Het is 9:03, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
28: Goedemorgen. Voor de Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren, is weinig meer te doen, dus gaan ze na 5 dagen weer naar huis. Ze waren op zoek naar overlevenden van de aardbevingen, maar die zijn er nog amper. Ronald Koeman stopt als bondscoach en dat besluit wordt door de KNVB gerespecteerd. In Zeist hielden ze al rekening met een mogelijk vertrek. Koeman wordt wel zeer bedankt voor zijn inzet. En de hittegolf van vorige week heeft voor een piek in het stroomverbruik gezorgd door loeiende koelkasten en airco's die aangingen. Volgens energieleverancier werd in de avond zelfs 50% meer stroom verbruikt. Ja, en over hitte gesproken, we zijn natuurlijk net bijgekomen van deze hittegolf en de hoogste temperaturen in jaren. En de volgende komt er alweer aan. Voordeel is wel dat ons lichaam, ja, die vindt een komende hittegolf waarschijnlijk minder zwaar, want we zijn al een beetje opgewarmd en geacclimatiseerd. Want ons lichaam past zich best wel snel aan en we houden sowieso al meer vocht vast. Je huid is ook beter doorbloed, waardoor je beter tegen die hitte kan straks. Aha. Dus dat is een voordeeltje.
26: Jeetje, dus we zijn gewapend nu.
28: We zijn een beetje gewapend. Dat is fijn. De populairste muzieknummers in Duitsland en de VS die zijn de afgelopen 50 jaar egocentrischer geworden. Ze hebben expres een land in Europa en de VS met elkaar vergeleken. Conclusie, die trekken onderzoekers na analyse van songteksten en die blijken dus steeds weer meer de woorden ik en mij te bevatten.
26: Ah.
28: En dan keken ze dus naar de 10 populairste nummers per jaar en dat over 50 jaar, dus het is goed onderzocht.
26: Yeah.
28: Ja, vroeger in 85 bijvoorbeeld zongen we nog We Are The World, weet je wel, We Are The Children.
26: Yeah.
28: Om geld op te halen was dat voor Ethiopië. Maar zo'n geste van solidariteit, ja, dat is nu gewoon
29: is
28: wat ongebruikelijker. Dat,
29: I am the world. And you are the children.
28: Nou, afgelopen 50 jaar, ik noem maar even een paar voorbeelden. Me, Myself and I, bijvoorbeeld.
26: Ja, dat is wel een van de meest egoïstische liedjes ooit natuurlijk.
28: I Want Your Sex van George Michael.
26: Ja.
28: Me So Horny.
26: Nou, wacht even, dat zou dan eigenlijk I Want My Sex moeten
28: zijn. Ja, maar goed, het gaat natuurlijk allemaal over me. Taylor Swift heeft zelfs een nummer, gewoon Me.
26: Ja.
28: Selfish van Justin Timberlake. Born This Way, Lady Gaga. Ja, er zijn talloze nummers. The Boy Is Mine hebben we net gedraaid.
26: Ja.
28: Ook zo'n nummer.
26: Ja, ja, ja.
28: Dus allemaal, ja, het gaat allemaal om
26: vanuit de ik-persoon benaderd. Ja.
28: En opmerkelijk, want in Japan en Hongkong, daar bleef het gebruik van die egocentrische woorden dus gelijk. Daar is eigenlijk weinig veranderd. Dus Europeanen en Amerikanen zijn gewoon wat egocentrischer geworden.
26: Maar sommige liedjes krijgen ook een heel andere. Ja. Op het moment dat je ze helemaal omkat naar jezelf, dan.
29: I will rock you.
26: I will rock. Ja. I am the champion.
29: Ja.
26: Waarom nou ik?
29: I didn't start the fire.
26: Ik geloof in mij. Ja, het wordt inderdaad een klein beetje.
28: Ja.
26: Apart wordt het.
28: Apart, ja.
26: Everything I do it for me.
29: Ja. Every time I touch.
26: Ja. Oké. Okay.
28: Ja, de voortvluchtige man die wordt verdacht van model Sylvia Geersen in dat café. Zij is toen mishandeld, dat was in Rotterdam.
2: Oh ja.
28: Die ook met een vuurwerpen zelfs is zij bedreigd. Die,
29: vuurwerp?
28: Dat is een
2: vuurwapen.
28: Sorry. Ja. Hij is dus een bekende van de politie.
29: Oh.
28: Want het gaat volgens ingewijden namelijk om de 38-jarige Dianco S. En dat is een neef van Dino Soerel. Ja, dat
29: weet
28: is een
29: top. Waar de S voor staat.
2: Ja.
28: Ja, dat is makkelijk, hè? Ja, ik zou denken van wel, ja, hè?
2: Het was niet, Schouten.
28: Ja, het kan van zijn moeders kant zijn.
2: Ja, ja.
28: Maar waarschijnlijk is het dan Dianco Soerel. Ja.
2: Ja, oh, ja,
29: waarschijnlijk, ja. Ze zoeken het nog uit.
28: Ja. Ah ja, goed. Die Dino Soerel, dat is echt een soort koning van de onderwereld. Dat was een partner van die Willem Holleder. Dus nou ja, die zit in ieder geval in de bak.
2: Maar
28: de
2: Henk ten Katen had hij er ook iets mee te maken.
29: Dat is een raar verhaal.
2: Die was in dat pand. Was daarbij.
29: In dat café, ja.
2: En
29: maar
2: die heeft verklaard van ja, het viel allemaal mee. Ja. Er was niet zoveel aan de hand. En later blijkt dat er toch wel veel meer aan de hand is dan dat hij heeft. Maar wat had hij voor reden om dat zo te verklaren?
29: Ik weet het niet.
2: Ik denk dat Henk ten Katen ze kent ook. Oh, dat kan natuurlijk, dat hij op die manier het een beetje.
29: Ja, die partner van die Sylvia, die heeft toch onlangs in Spanje een paar weken vastgezeten?
2: Nee joh, dat is. Die Sylvia, hoe is dat weer?
29: Sylvia Geersen.
2: Ja, altijd ellende.
28: Ja, maar als
2: zoek het maar op. Altijd ellende.
28: Maar het lijkt me ook gevaarlijk als je weet dat je toch met een soort duistere man bent. Een beetje, als hij in de bak heeft gezeten. Dan weet je van ja, stront aan de knikker, toch?
2: Ja,
29: maar weet jij alles van je partner?
28: Ja, maar dit soort dingen
29: kijk,
28: weet ik wel.
29: Iedereen heeft natuurlijk een verleden.
2: Geheimen.
29: En geef je man ook wel
2: misschien.
29: Heb jij jouw partner helemaal gegoogeld toen je.
28: Ja, ik heb hem natuurlijk wel even gegoogeld, maar hij heeft geen strafblad of
2: maar
28: zo.
2: Maar dat soort dingen staan toch helemaal niet. Of je een strafblad hebt, dat is toch niet terug te vinden?
29: Helemaal niet.
28: Ja,
29: iedereen heeft een duistere kant, hè?
28: Zegt tegenwoordig ook niet zoveel.
2: Maar dat kan je niet googelen.
28: Wat? Nee. Dat, of die een strafblad?
2: Nee.
28: Ja, maar dat vraag je toch wel?
2: Ja, ja.
29: Ja, ja maar dan nog even het volgende. Ja.
2: Hij zegt toch ook dat jij de enige bent?
29: En dat hij heel gek op je is.
2: Ja. Oh. Ja. Nou, dankjewel voor dit moment. Cissy Patterson nu in de 90s tot 1000 op 538. Dit is Finally.

0: Is dit niet de tune van Erotic Dreams? Ik vraag dit voor een vriend. Groetjes, Danny.
1: Wat is Erotic Dreams?
0: Nou, wat denk je? Nee, ja.
1: Maar was dat een televisie...
0: Was het tv-programma.
2: Die is een beetje langs me heen gegaan.
0: Maar volgens mij was het zo'n tv-programma waarin... dan werden dames die deden een beetje een hitsig kletspraatje. Oh. En als je dan meer wilde horen, dan moest je volgens mij een telefoonnummer bellen.
3: Heb je er wel eens een sekslijn gebeld?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Tuurlijk heb ik dat wel eens gedaan.
3: Ik nooit.
0: Echt niet?
2: Nee. Nou, toch op, Rick.
1: Nokio.
0: Daar geloof ik helemaal niks van.
3: Was dit verhaal waar?
0: Maar je bent toch nieuwsgierig?
3: Eigenlijk is het iets heel raars om een sekslijn te bellen.
0: Ja, maar in die tijd niet. In de jaren 90 was dat toch
1: gewoon
0: manier.
1: In de krant, die 09...
3: Ja, ja. Maar je had natuurlijk ook de hoogste.
1: Zin in hete huisvrouwtjes en dan belde je...
3: Maar bestaat zo'n lijn nog?
0: Een sekslijn?
1: Wel.
0: Zou het nog
1: absoluut,
0: bestaan?
1: Absoluut.
3: Nee.
0: Want je had in die tijd, voor alles had je een telefoonlijn. Want je had ook moppenlijn bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker.
3: De Astrolijn.
1: Met je Arie aan de lijn.
3: Ja, nee. Hé, wat is het nou? Maar de Astrolijn, de horoscopenlijn.
0: Ja, had je ook. Je had een telefoonnummer, dus kon je bellen. En dan hoorde je hoe laat het was. Maar ja, de volgende toon.
1: Die bestaat ook nog steeds.
0: Is het 8 uur, 47 minuten,
1: 20
0: seconden.
3: 02, denk ik.
1: 002, volgens mij.
0: Ja, dat zou eens kunnen.
1: Ik denk, bel eens.
0: 0800 002.
1: Ja, dat denk ik wel. Kunnen we even kijken hoe laat het is.
0: Nou ja, ik kan het je ook vertellen, maar
3: nee, ja,
0: je wil echt het zeker weten.
3: Het was altijd een vrouw, hè?
4: Bij de volgende toon.
0: Ja.
1: 0900-8002, die moeten we hebben.
3: Als ze neemt niet op, ja,
1: 0900-8002, dan hoor je bij de volgende toon is het 8 uur 47.
3: Ja, voorlopig neemt ze niet op die...
1: is dit de bellijn voor de tijd?
3: Nee.
1: Nee, die had al lang overgaan.
3: Die neemt toch op?
0: Nee, wordt niet opgegaan. Ik denk dat ze geen tijd hebben.

0: René Klein viel op omdat hij aanschoof bij Paul de Leeuw in het programma, ik denk de Schreeuw van de Leeuw dat het toen was.
1: Ja.
0: En daar werd hij geïnterviewd door Paul de Leeuw een uur lang over de ziekte AIDS. Want René Klein had de ziekte AIDS. Actief geweest in het Amsterdamse uitgaansleven. En hij had daar de ziekte opgelopen. En ja, wilde heel graag met de rest van Nederland zijn verhaal delen. En ook duidelijk maken hoe heftig die ziekte is.
1: Ja.
0: En hoe belangrijk het is ook om veilige seks te hebben. Dat was onder andere.

0: de bestrekking van... Dat
1: was ook het gesprek van de dag destijds, hè?
0: Het was echt niet normaal wat er gebeurde naar aanleiding van die aflevering. Ja. Opeens werd het heel bespreekbaar. En hij scoorde een gigantische hit met het liedje Mr. Blue. Dat was eigenlijk een nummer van Yazoo.
2: Ja.
0: Maar hij wilde dat live op televisie zingen. Deed dat ook, deed dat op een goede manier. En nou ja, de versie heb je net gehoord.
1: Ja, van en je zag vooral wat de ziekte dus deed met een mens. Want hij was al helemaal uitgebergeld, lag hij erbij. Mensen schrokken daar echt van.
0: Ja. 1992 was het. Hij is niet lang na die uitzending is hij ook overleden. De plaat stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. En een indrukwekkend eerbetoon aan René Klein. Mr. Blue op nummer 367. In deze 90's top 1000. We hadden het net even over dat nummer van de tijd. Dat je kan bellen.
2: We hebben 0900-802.
0: Dat is het. Dan hebben we net het verkeerde nummer gedraaid. Oh. Maar dan kunnen we het nog even. Wij waren benieuwd of het nog steeds bestaat.
1: Ja.
0: Ja, weet ik niet. Gaan we nu achterkomen. Bellen we het eventjes.
3: Bij de volgende toon is het 17 uur, 10 minuten en 50 seconden.
0: Nou, het is niet actueel. Het bestaat nog.
3: Bij de volgende toon is het 17 uur, 11 minuten, precies.
0: Oh. Nee, het klopt niet.
4: Er heeft al even niemand meer gebeld.
0: Ik denk dat inderdaad het bandje even ververs moet worden. Voor de duidelijkheid is het 3 minuten voor 9 uur. En straks het laatste deel van de ochtendshow. Met daarin jouw kans op geld. Begin de dag met een mooi bedrag. Met een stem die in de jaren 90 ook veel op televisie te horen was. Want wie is dit?
5: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: 0909-3058. Straks voor begin de dag met een mooi bedrag.
6: Zometeen deze 90's hits

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
0: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor 1,69. Bij

0: Lot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
13: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
12: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
17: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
18: Hak je dag!
19: 538 Nieuws,
20: 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voordat ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze op Eindhoven. Noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun rekening te betalen voor energie wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niks voor. Dan moet je het geld maar over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen. Dat is zijn redenatie. En als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keuze van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint namelijk al over 2 maanden. Gaan uit weer. Een mix van zon en wolken vandaag met in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
22: Dankjewel Florentien. Dan de files. En waar die staan weet Rick. Begin op de A2 Sint-Michiels-Gestel knooppunt Empel bij Empel 33 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade 53. Problemen op de A12. Dat is Utrecht-Den Haag bij het Gouwe Aquaduct 57 minuten. En flitsers op de A15 Del-Gorkum bij Vuren 103,5. A28 Zwolle-Amersfoort bij Huls 59,5. En de laatste is de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Fase 212,9.
0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
20: Het gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: klinkt dit dan opeens oud, hè? Voor iets uit de jaren 90.
1: Dat kan uit de jaren 90 komen dit.
0: Twee in Black.
2: De 538. 90's
0: Top 1000. Het komt ook niet uit de jaren 90, want oorspronkelijk is het een liedje uit 1966. Ja, alleen de plaat die werd gebruikt als herkenningsmelodie voor de tv-serie Tour of Duty. En elke aflevering van die serie over die Vietnamoorlog begon met de muziek van de Rolling Stones. De serie was in de jaren 90 mateloos populair.
3: Op Veronica, hè?
0: Was op Veronica. En dat was inderdaad de reden ook om de plaat opnieuw uit te brengen, omdat daar veel vraag naar was. En opeens stonden de Rolling Stones in 1990 dus opnieuw in de hitparade.
3: Sterker, een oude liedje.
0: Het werd een hele grote hit. Met nummer 1.
3: Oh, ik kreeg ook nummer 1.
0: Ja, met nummer 1. Paint It Black. Ik heb net nog eventjes de leader opgezocht van Tour of Duty.
3: Ja.
0: En ik denk van, ja, hoe kan nou zo'n plaat een hit worden op basis van hoe lang duurt een leader tegenwoordig van een tv-serie? Ja. Een seconde of 10?
3: Hooguit.
0: 20 misschien? Anderhalve minuut duurde de leader van Tour of Duty.
3: Toch?
0: Ja. Goeie serie over de Vietnamoorlog. En de Rolling Stones hadden dus dankzij die serie opnieuw een hit in de 90s. En vandaar dat ze erin voorkomen in de 90s tot 1365. En daarvoor uit het jaar 1997. En de echte dance classic, een house klassiekertje voor Deep Zone. It's Gonna Be Alright. Wij hebben net een stem laten horen, een stem uit de 90s. En die stem is 538 euro waard, als jij weet van wie die stem is.
3: Oh, moeilijk.
0: Het was een lastige stem, maar wel een herkenbare stem. Via 0909-30538, dus 0909-30538. Kun jij een poging wagen om de stem te raden? Doe je dat, dan is de hoofdprijs wellicht voor jou.
4: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: Wie is dat?
1: Ja.
0: 0909-30538, dus 0909-30538.
4: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: Ja, wie, oh wie? Zouden wij zoeken. Heb je enig idee? Herken je de stem? Je weet hoe het werkt. Bel met de studio 0909-30538. En met een beetje geluk wordt er straks voor jou aan het rad gedraaid.
4: Ik vond jullie weg, maar ze zijn altijd geweldig.
0: 0909-30538.
1: Gaat het over ons eigenlijk?
0: Dat denk ik, ja. 364.

0: Can't Stop Breathing uit 1995. Dune hoorde je op 363. En daarvoor ook nog Desiree en Life. Dat was dan logischerwijs, aangezien we aftellen, de nummer 364.
1: Okay.
0: Een stem uit de jaren 90. Een stem die veel te horen was ook in de 90's op televisie.
2: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: Maar die zoeken we dan.

0: En wij gaan eens eventjes aan Karin vragen wie oh wie we zojuist gehoord hebben. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Was makkelijk, hè, deze stem?
1: Ja, heel makkelijk.
0: Weggeven. Ja, wat deed jij in de 90's, Karin?
2: Ja.
1: Wat deed ik in de 90's?
0: Een beetje gek,
1: een beetje uitgaan.
0: Ja? Was je een beetje een rever ook?
1: Nee, dat niet helemaal.
0: Nee? Ander soort feestjes.
1: Ja.
3: Ja. Nou, je had in die tijd gewoon nog discotheken natuurlijk.
1: Ja.
3: Dat was toch fantastisch.
2: Ja. Naar welke discotheek ging jij?
1: Nou, discotheek niet, hè. Wij komen meer uit een dorp. Dus we gingen meer naar de kroeg.
0: Oh ja. Maar welke kroeg dan, Karin?
1: Nou, vooral naar de Ruif in Tuitjoren.
0: De Ruif in Tuitjoren.
3: Ja, het mooie dat klinkt al goed.
0: Het klinkt nu
3: dat
0: al leuk.
3: Het klinkt al goed. Bestaat de Ruif nog?
1: Het heet nu tegenwoordig Ruig. Dus er hebben er niet één letter van veranderd, maar... We staan nog steeds.
0: Je kan er nog steeds naartoe. Hey, Karin, deze stem, hè?
4: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: Wie is het?
1: Ja, Linda de Mol.
0: Linda de Mol! De zus van...
3: Ja.
0: Ja, de zus
3: van... En de moeder van...
0: En
3: de tante van...
2: Oma van...
3: Ja. Noem het maar.
0: Het is niet Linda de Mol, Karin.
3: Hè?
1: Nee,
0: echt niet.
1: Nou, dat is jammer.
3: Ja, zo is het.
0: Het klonk heel zelfverzekerd, maar het is niet goed.
1: Nou, dat is
0: heel waar. Ja, nou toch je leuk je even gesproken te hebben, hoor.
1: Helemaal goed.
0: Oké, hoi.
3: Ik zit nog even op de site van dat ding. Je kan er goed eten in. Maar je moet wel van een tuitje horen.
0: Nou. Tuitje horen, dat is een stukje
3: ver, hè?
0: Ja. West-Friesland, denk ik, toch? Tuitje
3: ja,
0: horen.
3: Zoiets.
0: Ja. Edwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Jij hebt een andere naam dan Linda de Mol.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
5: Want ik denk Irene Moors.
0: Irene Moors?
5: Ja.
0: En hoe kom je daar zo bij?
3: Ja.
5: Ja, dat is zo bij de binnen. Je was veel op tv, denk ik, in de 90er jaren.
0: Ja, Telekids deed zij natuurlijk. Ja. Kijk je er wel eens naar, Edwin, Telekids?
5: Ja, dat wel. Ik ben in 91 geboren. Ja. Dus dat was wel een beetje mijn...
3: En was natuurlijk ook live in Cooking.
5: Nou, dat was niet mijn programma in die tijd.
0: Oh. Nee, Telekids, dat vond je wel leuk.
5: Ja.
0: De mega blubber power race.
5: Nou, zo goed weet ik het me niet meer herinneren.
0: Edwin, even luisteren hoor.
4: Ja, ik vond jullie weer, maar ze zijn altijd geweldig.
0: Het is helemaal goed! Ja! Ongelooflijk! Je gaat geld winnen, Edwin.
5: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook.
5: Wie gaat het draaien?
0: Nou, Sophie heeft voor je gedraaid.
3: Nou, ja, Sof.
4: 75 euro. Ja.
3: Nou.
5: Dat lekker toch?
2: Dan waren ze in 1990 ook blij mee.
5: Toen was het heel veel geld.
0: Ja, Ja, dan moet je het. Dat was ook weer een keer 2.20371.
2: Ja.
0: Dan weet je wat het in guldens was.
2: Ja,
5: zoiets. Ja.
0: Hey, Edwin, veel plezier ermee, hè?

0: Usher, You Make Me Wanna in de 538 ochtendshow en in deze 90's Top 1000 nummer 362. Straks bij ons in de lijst een liedje uit Nederland dat in eerste instantie bestond uit slechts een track van 40 seconden.
1: Oh,
0: was een liedje gemaakt voor een tv-reclame en op basis van de reclame dachten een hoop mensen, hé, maar dit is een leuk nummer. Is dat niet langer dan die 40 seconden? En toen hebben ze er een volledige versie van gemaakt.
1: Te denken, welke is dat dan?
0: Je hoort het zo.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Weekloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Ja, goedemorgen. Vanochtend flink wat zon, afgewisseld met wolken. Vanmiddag ontstaan er vooral landinwaarts een paar buien, met in het noordoosten kans op lokaal een klap onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. En waar de files nu nog staan, dat weet Rick.
18: Het zijn er 24, beginnen op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 39 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 40. A12 Utrecht Den Haag bij het Gouwe Aquaduct 54 minuten. En de flitsers die vinden we onder andere op de A1 Amersfoort Barneveld bij Terschuur 52.3. A1 Apeldoorn Deventer bij Wilp 97.0. A10 A10 Noord Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 4.2. A15 Del Gorkum bij Vuren 103.5. En de laatste, dat is de A50, Os Eindhoven bij Eindhoven 95.6.
17: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Maar 5 boerenorganisaties zijn boos en onderweg naar het Kamerdebat om te protesteren tegen de landbouwplannen. Want dit is het einde voor veel veehouders in Nederland, zeggen ze. Het is 1 juli. Dat betekent dat Ketikoti wordt gevierd. De afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark. En de herdenking om 13:30 is te volgen live op NPO 1. En het was de verwachten. Na de debacle tegen Marokko heeft bondscoach Ronald Koeman besloten om op te stappen. Op Instagram vertelt Koeman over zijn hele trainerscarrière, dus waarschijnlijk stopt hij helemaal in de voetballerij. Ja, en ondertussen moet de KNVB haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach, want in september wacht de Nations League over Oranje.
18: Ze kunnen ook even met een interim gaan werken.
20: Ja, ik weet niet hoe ze het aan moeten pakken. Maar ik
21: gewoon op tempo
18: aan wie denk jij?
20: Ja, dat maakt me niet zo heel veel uit, maar het is wat Niels zegt en wat Florentine ook al aangaf, we moeten echt een beetje haast maken met tempo. Okay. Het is heel belangrijk dat er heel snel een andere bondscoach komt.

dat liedje uit die tv-commercial, de Mitsubishi Space Star, daar werd hij voor gemaakt. In eerste instantie was het nummer 40 seconden, maar er werd een hele track van gemaakt door de mannen van City to City.

0: Living Joy en Dreamer in de 90s top 1000. De remix van Rolo die zorgde voor de grote hit voor Living Joy op 360 en daarvoor op 361. Zoals gezegd, uit een tv-reclame. 40 seconden was in eerste instantie het liedje. En Henk Temming die hoorde de plaat voorbij komen op televisie. Die zei, joh, hier moet je een heel nummer van maken.
1: Ja? Oh, wat grappig.
0: Want dit zou wel eens een hele grote hit kunnen worden. En dat werd het ook, een nummer 1 hit voor City to City, zoals de mannen die het maakten zichzelf noemden. The Road Ahead in de 90s top 1000.

0: was al zo'n fijne woensdag. Hey Arie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Wat deed jij? Het is tijd om te lachen, hè?
0: Het is tijd om te lachen, ja, dat is belangrijk.
1: Dat allemaal gisteren, zeg.
0: Wat deed jij in de 90s? Had je dat café toen al, of niet?
1: Had ik dat kwijt? Nee.
3: Was je taxichauffeur, denk ik?
1: Nee, even kijken. Ik ben in
3: twee... Had je in de bak?
1: Nee, toen zat ik...
0: Zat je vast?
1: Toen zat ik... Ja, heb ik ook nog wel gezeten.
0: Heb je vast gezeten?
1: Ja, ik heb vast gezeten. Door een bekende zanger ook nog wel.
2: Nee, even serieus.
1: Ja, nee, ik heb...
2: Maar waarvoor heb je vastgezeten?
1: Voor verdenking van mishandeling.
2: Oh, van een bekende zanger?
1: Van een bekende zanger.
3: Ik dacht niks voor jou.
1: Ik mag al wel zeggen, dat was in mijn taxi-tijd met Robert Leroy.
3: Oh.
1: Ja, dat is een grote vriend.
2: Maar je bent bekende zanger?
1: Toppers, ja, we hebben mijn grote vriend. Ja, de toppers.
3: Ja, hij is wel bekend.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar wat was er dan aan de hand tussen jou en Robert Leroy?
1: De korte versie. Kom maar op neer. Hij krijgt een klant die daalt bij het politiebureau. En hij komt op de plaats van bestemming. Hij moest voor de hulp voor hem huizen. En die man die heeft geen geld.
3: Nee. Oh, ja.
1: Een of andere, hij kwam niet uit dit land in ieder geval. Ja. Maar goed, dus hij gaat weer terug naar het politiebureau. Hij zegt, jullie pakken altijd van iedereen alles af. En dit niet. En na van is zonder geld, dan bel je toch een taxi. Dan zegt hij, nou weet je wat ik doe? Ik breng hem lekker in de Sloterdijk toe. Dan gooi ik hem daar eruit en dan kan hij lekker ineens gaan lopen. Dan zegt hij, ja, je hebt gelijk. Dus hij gaat rijden. En inderdaad, hij gaat rijden, maar die wordt een beetje nerveus. Maar hij zegt, ah, rij jij even mee, mocht die kerel gek gaan doen. Maar die kerel werd zo bang, die deed het raam open. En die ging gewoon het raam uit de rij. Ja, spiegel eraf. Heb je toch misschien wel een klusje gehad hier en daar. Maar ja, dus dat, ja, toen werden we allemaal verdacht van... Eén voor één werden we verstraat vervoerd. Had je nog de taxipolitie?
0: Ja, de korte versie, hè, wilden we.
1: Ja,
3: we gaan naar de mop.
1: Nee. Gaan we al de mop. Echt. Maar zijn we allemaal een beetje afgekoeld?
0: We zijn afgekoeld.
1: Ja, maar zie je, mijn repertoire gaat weer in de wacht. Maar goed... Wat is het nou?
0: Ja,
1: heel erg betwaald.
3: Even ademhalen. Adem in, mond uit.
1: Je lijkt me dame van de zangles wel.
3: Ja, zeker.
1: Ik moet goed ademhalen, zeg ze.
3: Maar
1: wat is het nou? Er is een meisje die komt onder de douche vandaan.
2: Nee.
1: Ja, en die loopt de kamer in. En die zegt tegen de moeder... Mama, ik krijg allemaal haartjes op mijn trut. Zegt ze, lieverd, dat zeg je zo toch niet? Ja, zei ze, mama, wat moet ik dan zeggen? Zei ze, ik krijg wel wat netter. Ja, wat moet ik dan? Zei ze, dan zeg je, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh. Nou, zei ze, mama, dan weet ik dat voor de volgende keer. Dus die komt, smiddags komt ze daar. Zit een oudere zus, die zit op de bank. Zei ze, ik moet je wat vertellen. Oh, zei ze, wat dan? Zei ze, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Ah, oh, zegt die grote zus, ben je pas zover, die van mij heet al bananen?
0: Tot volgende week, Arie.

0: deze plaat op stond van Green Day. En het leuke was, ze dachten, weet de Green Day. Dus we gaan het uitbrengen in een groen cd-hoesje.
1: Nou.
0: Was doorzichtig groen, was het.
1: Ook wel leuk.
0: Ja.
1: Vroeger dat was tof, hè. Al die, ik weet nog, ik had dat album van Prince. Dat was toen ook die Diamonds and Pearls.
0: Ja. Ja.
1: Daar had je zo'n 3D-sticker zat ervoor op. Zo'n special edition. Als je die dan kon draaien. Ja, vond ik prachtig, man.
0: Leuk, man. Ja, de cd, de hoesjes gingen overigens wel altijd kapot.
1: Ja.
0: Altijd afgebroken.
1: Met op een gegeven moment voor mij namelijk ook gewoon bij de V&D. Ja, dan kon je gewoon die losse lege hoesjes kopen.
0: Lege hoesje,
1: ja. En dan kon je de boel weer overzetten.
0: Tientallen tegelijk. En dat dingetje waar je ze inklikte, dat binnenkantje, ging ook altijd... Weerhaakjes gingen altijd kapot. Herkenbaar voor de mensen met de cd's. Maar Green Day, Basket Case, de grote beginhit voor de band Green Day.
2: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Het was de nummer 359 in deze 90's Top 1000. Die straks verder gaat. De Braxton staat voor je klaar. Die hoor je straks bij Dennis. Maar eerst even snel wat vragen die zijn binnengekomen. Iemand die wil heel graag weten, Rick, hoe laat jij start met draaien bij de Amsterdamse zomer?
3: Nou, volgens mij gaan de deuren open om 6:00. Dus ja. Om 6:00 geef ik. Ik heb 2 sets.
0: Ja.
3: En ik draai volgens mij tot 8:00.
1: Dus vrijdag gaan deuren om 6:00 open. Maar op zaterdag gaan ze al eerder open.
3: Oh, nou moet ik zaterdag ietsje eerder.
0: En op zondag is het middagshow.
1: Nog eerder.
3: Ja, moet ik nog eerder draaien. Dus
4: eigenlijk.
3: Hè?
4: Ja, wat is het nou dan?
0: Het is eigenlijk elke dag anders.
3: Ja, elke
1: dag iets eerder.
0: Ja, maar check
1: elke dag. Zorg gewoon dat je rond een uurtje of 5 bent.
0: Maar als de deuren open gaan, dan begint Rick met draaien. Daar komt het om niet. Eigenlijk doe jij de deuren open.
1: Ja,
0: dat is jouw tuig. Ja. Dan nog iemand, dat vind ik wel een goede vraag. Glenn die zegt, jullie draaien best vaak het liedje van Rutger van Barneveld over de zwoele zomernachten. Ja. Hij zingt daarin de hele tijd over een Spaanse gitaar. Maar je hoort een Griekse bouzouki. Weet Rutger dit wel?
1: Ja, geen idee. Moeten we morgen anders even over bellen.
0: Vind ik een goede vraag. Gaan we mee aan de slag, dankjewel. Zometeen dus Dennis Ruijer en deze hits voor je onderweg.
5: Zometeen deze 90's hits op 5.

0: 538 90's top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familie.

0: Resorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
4: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Alsjeblieft.

0: Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute supersale.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
0: 538 Nieuws.
6: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het RIVM heeft ontdekt dat in allermoedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het boven de risicogrens. Ja, kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ja, ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft er dus geen last van. En in Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand. Dat zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. Gaan we naar het weer. Een mix van zon en wolken vandaag. Met in het noorden kans op een bui. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Florentien, dank. 538 verkeer. A2 Den Bosch Utrecht. Zaltbommel, 39 minuten. En A12 Utrecht Den Haag. Bij het

0: sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
6: Goedemorgen.

0: beste zomerse nummers ooit gemaakt. Ja, dat kan ik helemaal beamen. Nummer 356 in de 90's Top 1000.
1: 538. 90's Top 1000.
0: Ja, een cassettebandje klaarzetten om je favoriete tracks op te nemen van de radio. Je eerste vriendinnetje bellen op de huistelefoon. En eerst haar moeder aan de lijn krijgen. Zo weet ik, mijn eerste verliefdheid was met Bianca. We gingen samen bieten rooien in de buurt van Horen. Ze zegt, oké, niet vergeten. 3 plus 3 is 6 en een kwartje voor het bellen. Dat was dan een link naar haar telefoonnummer. Dat waren de jaren. De 90's en afspreken met iemand en erop vertrouwen dat ze gewoon komen opdagen. Zonder appjes te sturen naar elkaar, geen mobiele telefoons. Het leven in de 90's was anders. Misschien kijk je deze week op terug en mis je het om met je Discman rond te lopen alsof je explosieven bij je hebt. Een soort bomgordel, zodat hij niet overslaat. Of kijk je juist op terug met een gevoel van opluchting. Dat je tegenwoordig niet meer iemands telefoongesprek hoeft te onderbreken om te kunnen internetten. Hoe dan ook, genieten bij 538 van de 90's. Het beste uit de jaren 90 in de 90's Top 1000. Met de Queen of Pop, Madonna, zometeen met Frozen na NSYNC.

354 in de 90's top 1000. Nog voordat Frozen een begrip was als film, hoorde je pop royalty Madonna toen al schallen door de straten. Frozen. Een hit die volgens Madonna vooral futuristisch moest klinken, maar hoe zagen wij dan de toekomst voor ons in de jaren 90? Dat is wel grappig. Ik ben er even ingedoken. Eerlijk is eerlijk, we zaten niet eens zo ver vanaf. We strepen even wat dingen af die overduidelijk niet zijn gebeurd. Vliegende auto's zijn nog niet overal te zien. En ook mensen zoals jij en ik gaan voorlopig niet voor de lol naar Mars, behalve Elon Musk. Maar Bill Gates, die gozer van Microsoft, die voorspelde in 1995 zijn versie van de toekomst. Hij verwachtte dat onze computer onze telefoon zou vervangen. Alleen was concurrent Steve Jobs hem dan wel weer een paar jaar voor om dat echt te realiseren, maar redelijk uitgekomen.

0: About You. In de 90's top 1000 op Radio 58. Het decennium dat je telefoonnummers nog kon onthouden. Zo weet ik van de muziekwinkel waar ik ooit werkte. Dat was het einde. 0229-72281 bijvoorbeeld. Nog net makkelijker qua combinaties. En de tijd gedeeltelijk in ieder geval voor de mobiele telefoon. Die waren toen nog zeg maar een paar kilo per stuk. En ook het decennium van hits van Ultimate Chaos. De cover van The Verve, Casanova. Nakatomi in de line-up zometeen met Children of the Night. Ja, en Jeanette die verheugt zich op een van de grote hits van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee live zometeen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware.

0: buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Dennis Ruijer.
17: Ja, in de 90's zei je niet, ik loef het, maar ik hou ervan. Deze Ultimate Chaos bijvoorbeeld. Casanova.
18: Radio 538.
19: 351.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar...

had hij in de 90's te pakken met deze Vlieg met me mee, de live versie in de 90's top 1000. Vlieg met me mee naar de regenboog en samen met jou vlieg ik even terug naar het jaar 1997. Het jaar waarin in Nieuw-Zeeland een man inbreekt bij een radiozender. Hij sluit zichzelf op met de manager van de zender en heeft één eis.

0: niet meer die... Ja.
1: Wel heel geestig. Hij werd trouwens wel gearresteerd voor de DJ nog op play kon drukken. Overigens wel zonder dat hij koos voor dat liedje. Want in 1997 had deze gijzelnemer, want dat is het, ook kunnen kiezen voor deze peuken van Nakatomi. Kijk, deze op repeat zou ik minder een straf vinden dan natuurlijk. Het is de nummer 349. Alle happy hardcore ravers.

Was dat als Karin? Dennis, lekker een nummer voor tijdens het stofzuigen dit. Genesis en I Can't Dance voor alle muurbloempjes in den landen in de 90's tot 1000. Nummer 348, het decennium van de knallers. Het gaat van links naar rechts. Ja, want naast een eigen huis scoorde René Vroeger ook een waanzinnig grote hit bij deze 347. Are you ready?

0: Zometeen deze 90s hits op 538. Destiny's Child. Bills, Bills, Bills. Joshua Caddison. Ja, en deze banger. ...538-90's top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik aan de bar.
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
2: Fomar, voordeelmarkt.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk.

0: verder met vastgoedfinanciering. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: 538 Nieuws.
9: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het vuurwerkverbod is erdoor. Het zat er al even aan te komen. Maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan. Zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. En wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan dat binnenkort gratis inleveren. Een groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag. Maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op en in die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven of wakker geworden om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. En die begon natuurlijk om 3 uur in de nacht. Ondanks dat onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trak ruim 1 miljoen kijkers. Het weer, veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. En het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Ja, Esther, dankjewel. Dan Radio 538 Verkeer op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij het Liemens.

0: 104 Amsterdam Leiden. Bij Nieuw Vennep hectometerpaaltjes 18.1.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting. Elk

0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 40 in de 90s top 1000 op Radio 58. Zoveel romantiek. Joshua Kennison en zijn Jesse. Voelt bijna als een film, zo'n liedje. Dat vind ik mooi. Neemt je mee op een verhaal. Het verhaal draait om de onweerstaanbare, maar ongrijpbare relatie tussen een rustige verteller en Jesse. Een vrijgevochten vrouw met een geest vol met wilde dromen. En in de 90s hadden we veel geesten vol met wilde dromen. Getuigen de muziek in dat decennium. Zo heb ik zometeen Entrance voor je in de aanbieding met Kelly Lorinia en Set You Free. Maar we hebben ook onze yoga-docent Valentijn weer even gevraagd voor een cryptische omschrijving voor de volgende hit uit de 90s top 1000.
1: Ervaar een bovennatuurlijke verplaatsing op een zwevend energetisch voertuig.
0: Oh, mooi.
1: Sluit de ogen en vertrouw op de stroom van het universum. Een magische reis op een tapijt van puur licht. Ja, we ascenderen naar een hogere dimensie.
0: Lekker om samen te ascenderen naar een hogere frequentie. Dankjewel, Valentijn. De cryptische omschrijving gaat natuurlijk over dat magische Persische tapijt uit het sprookje van 1001 nachten. Mooi vormgegeven in oud.

0: In deze video, Guus Meeuwis van Gant uit de 90's en het dondert. En het bliksemt in de 90's top 1000.
1: Kijk, en het zonnetje begint te schijnen.
0: Ja, lekker, het zonnetje begint te schijnen. We hebben de koffiegong. Zo, voor een bakkie driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's tijdens de 90's top 1000. Het is Dennis hier. En leuk om even te zien, waar luister je naar de 90's top 1000 op Radio 58 deze woensdag? Leuk als je dat even deelt met het ganse land. Met de 58-app ben je natuurlijk heel dicht bij de studio. Stuur even een fotootje of een berichtje of spreek een audio-appje in. Vinden we ook altijd heel gezellig. En laten we weten, waar staat hij aan, de 90's top 1000 van 58? Ben je thuis misschien, thuiskantoor, op het werk? Of misschien ben je onderweg aan het werk of onderweg met de vrachtwagen ergens naartoe. Leuk om wat van je te horen. Ondertussen tellen we verder af met Entrance en Kelly Lorena. Dit is Set You Free in de 90's top 1000 op 340.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Bunkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
5: Keukeloods.nl.
0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en Gaam.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Binnen 1 minuut meer. 538 90 Top 1000. Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welte, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Dennis Ruijer met nummer 339 in de lijst. En die is van Crowded House. 90's Top 1000, Radio 538. Ja, en Gemmy is hard aan het oefenen voor de Vierdaagse.
4: Ja, ik ben lekker aan het wandelen. Met 538 op de achtergrond oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hartstikke idee.

0: detail van 5. Die gasten willen helemaal niet in de boyband. Uiteindelijk toch geëindigd in de boyband. Redelijk succesvol met grote hits als deze. If You're Getting Down in de 90s Top 1000. Waar ook Karin gezellig meeluistert.
1: Hey Dennis, dit naar Nakatomi, Children of the Night geluisterd. Wat een heerlijk nummer. Oordopjes op 100 en lekker stofzuigen. Werk ze.
0: Dankjewel Karin, ook Marianne van de partij.
2: Ik geniet zo van deze Top 1000.
0: Ja, heerlijk toch?
3: Hey Dennis, natuurlijk staat 538 hier aan in Korpilombolo, Noord-Zweden.
0: Kijk.

0: Het moet lekker, man.
1: Aan het werk, op de taxi. Nu onderweg terug naar de zaak. En ondertussen lekker luisteren naar de 90's.
0: Ja, Lindsay, dankjewel voor het appen. Thanks voor het insturen.

0: 80's top 1000, nummer 335. Will Smith klaagt een beetje dat er te weinig rollen zijn om te spelen als Hollywood-acteur tegenwoordig. Dat de rollen een beetje opdrogen en de films ook een beetje opdrogen. Ook Erik luistert gezellig mee.
1: Hi Dennis, goedemorgen met Erik. Ik sta muurvast in een of ander gehucht in Brabant. Ik weet niet precies hoe het heet of waar ik precies ben. Waarom ik vast sta, geen idee. De enige troost is die top 1000 van jullie. Helemaal geweldig, helemaal terug naar de goede tijd. En ik hou ervan. Hey, goede uitzending en dank hiervoor. Groetjes, Erik.
0: Ja, lekker man Erik. Ik hoop dat je nou...

0: fear.
1: Abracadabra, Mr. Open Sesame Easy.
0: Abracadabra, Mr. Open Sesame Easy. Uit het sprookje Alibaba en de 40 rovers natuurlijk deze hit van Lila Kay. Yo Dennis, wat een heerlijke plaat. Ik kwam er jaren later achter dat het een adults only tekst heeft. Ja, dat heb je wel eens. Danny, thanks for your app. Hey Dennis, handige Hans voelt zich weer jong hier in een benauwd Stratford Upon Avon. Lekker meezingen tijdens het schilderen. En zo gaan we international met zometeen Lindo Duval, ook wel bekend als de King of Coasters. En deze hit.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: Soul Asylum. Als je bij de NS werkt. En deze. Ja, inmiddels 18,5 toch? Fluitsma en Fantijn. En ook deze zo bij Lindo.

0: 538 90's Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu.

0: de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Getallen horen is centenscoren.
3: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In de Friese stad Hinderlopen is een trein vanmorgen op een auto gebotst. Het gebeurde op een overweg met slagbomen en de bestuurster van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het treinongeluk in Hinderlopen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Oud-minister Fred Grapperhaus kreeg in oktober 2020 al een advies om een avondklok in te voeren. Geëmotioneerd vertelde hij aan de parlementaire enquêtecommissie dat hij zich daar, zoals hij het zelf noemde, een gespierde tegenzin bij voelde.
4: Tja, dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in. Omdat ik het zo... Ik geloof dat de Femke Halsma heeft gezegd dat ik gezonde tegenzin had.
3: Ja, uiteindelijk zet hij een paar maanden later alsnog een handtekening onder de invoering van de avondklok. We bestellen zoveel pakketjes dat de ondergrondse papiercontainers propvol komen te zitten met karton. En grote steden zijn er klaar mee. Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg vragen het kabinet om webshops te verplichten hun dozen te recyclen. In Utrecht zijn er al inleverpunten voor lege dozen en dat werkt, zegt de stad. En NASA gaat het misschien echt doen, een voetbalruimte inschieten, alleen als Amerika het WK voetbal wint. En dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans is heel klein dat het gebeurt. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer, veel zon, afwisselend door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig en het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dan even kijken waar je vaststaat. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren. 12 minuten door een kapotte vrachtwagen die de rechterrijstrook even blokkeert. De A4 Tintelhout Antwerpen voor Zoomland 5. A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 7. A12 voor de grens met Duitsland 13. En dan ga je via de A76 naar Duitsland 6 minuten voor de grens. Controle. A1 Amersfoort Barneveld, snelheidscontrole 52-4. A1 Apeldoorn Deventer 97-0. A2 Weert Echt 202.1. A4 Heiningenberg op Zoom 223.9. A7 Groningen Drachten 182.0. Het zijn er wel, is het nieuwe maand? Oh, ja, het is 1 juli, oh, dan gaan ze weer collecteren. Ja, de A7 Drachten Heerenveen 152.2. A12 Maarden Utrecht 75-1. A13 Rijswijk Rotterdam 13-0. A15 naar de Maasvlakte 39.6. A22 Velsen Beverwijk 9.4. Nou ja, het staan overal.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto. Naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbaan.
7: Steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elk

90's, top 1000, Fluitsma en Van Tijn, 15 miljoen mensen. Het liedje dat ons allemaal toch een beetje bij is gebleven als een soort van tweede volkslied van het land. En anno 2026 zou de tekst zijn: het land waar elke barbecue begint met wie neemt vlees en eindigt met drie veganisten en ruzie over de airfryer. Zoiets weet je. Ja toch, 19 miljoen mensen op het kleine stukje aarde met een mening voor je uitgesproken.

1999, het jaar dat acteur Matthew McConaughey een bekeuring krijgt van 50 euro omgerekend ongeveer. Omdat hij geluidsoverlast veroorzaakt. En hoe deed hij dat dan? Hij was in zijn huis op trommels aan het rammen. Naakt ook nog. Dus hij had geen tromstokjes nodig. Hij kon gewoon, drumstokjes nodig. Hij kon het gewoon poepen de poep met de tompeloers. You Don't Know Me 330 in 1990 geeft Eros Ramazzotti de voorzet voor een hit die vanaf de start van Radio 58 in 92 niet weg te denken is. Op nummer 329 is dit, ik ga het één keer proberen, Se pasta su una canzone. Ja, dat is warme chocomel zonder slagroom, denk ik, in het Italiaans. Ik weet het niet.

0: in beweging dan de lokken van Donald Trump bij tegenwind. Je hoorde de New Radicals, dus You Get What You Give, nummer 328 alweer. Ik ben een glas is half vol, een man, dus ik zeg, we zijn net over de helft, maar het mooiste stuk komt nog, weet je wel. Je hebt ook altijd, weet je, als je op een verjaardag komt, heb je zo'n taart in punten en dan is er één stukje, daar staat dat extra chocolaatje op, weet je wel. Daar gaan we nu naartoe. Naar die punt met die extra chocola en dat extra grote mooie rode kerstje erop. Hey, er is een zangeres die haar eigen zangkunsten vergelijkt met het geluid dat wordt gemaakt, daar heb je hem al, door een dolfijn. Wie deze hitflipper is sowieso in het vervolg van de hitlijst.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus. Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
23: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: prinses Mariah Carey met een vleugje inspiratie van Michael Jackson en zijn vier broers. Je hoorde I'll Be There op 326.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. Mariah, ze staat in het Guinness Book of Records met de hoogste noot ooit gezongen door een mens. En ze vergelijkt die noot zelf met het geluid dat een dolfijn maakt.
2: Apparently it's this high, the highest note sung by a human or something.
3: Are you serious? I'm not going to quote it,
2: but it's something that dolphins hit. I'm not going to be quote it. I'm really not.
0: Het is het geluid dat dolfijnen maakt, zegt ze. Laten we dan even luisteren naar die noot van Mariah. Zet de ramen even open, dan hoef je ze niet te vervangen, dat glas. Daar gaan we. Ik zei nog ramen open. Ja, moet je toch weer in de glas. Het is de 90's top 1000. Iggy Pop, Kate Pearson, Candy.

0: zijn de 1000 beste uit de 90's, waar je ook luistert in de hele wereld, vanuit Bali bijvoorbeeld.
1: Hey Lendo, hier met Marco. Genieten gezellig van je show vanuit Bali. Fijne uitzending.
0: Zo hé, ja, vanuit Bali. Lekker meegenieten van de 1000 mooiste uit de 90's. Met de kast Woorden zonder woorden, 323.

0: 538 90's top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3.

toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Zakloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop.

0: ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamp.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. En volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Alles wordt duurder in ons land, maar in de afgelopen maand ging het minder hard dan anders. De inflatie was net geen 3%, in mei was die nog 3,5%. Die daling heeft onder meer te maken met de lagere energieprijzen en tijdelijke seizoensinvloeden, zoals de uitverkoop in kledingzaken. In alle moedermelk van vrouwen zit PFAS. Dat blijkt uit een RIVM-onderzoek. Baby's krijgen die stoffen zo ook binnen. Maar toch moeten we borstvoeding blijven geven, zegt het RIVM bij de NOS.
6: Dat komt omdat de balans van alle positieve effecten die samengaan met het geven van moedermelk, dat weegt op tegen de nadelen van de milieuverontreinigingen die je terugvindt in moedermelk.
5: Het RIVM zou het liefst een Europees verbod willen op PFAS. En dan dalen de concentraties in moedermelk ook. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kans op een bui bij 23 graden. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgen regen en zon en dan ongeveer 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel. Even kijken naar waar het vaststaat op de weg. Wat opvalt is vooral de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Verknopend Everdingen een kwartier. En de andere kant op heb je bijna een uur van Den Bosch naar Utrecht. Voor Everdingen komt door een ongeluk. Twee rijstroken dicht door een geschaarde aanhanger. Even kijken naar de controles nog. A1 Amersfoort Barneveld 52.4. De A2 Weert echt 202.1. Dan de A10. Dat is de Ring Amsterdam 19.5. A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. Dat is bij 75.1. A13 Rijswijk Rotterdam 12.9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A28 Zwolle Amersfoort 91.1. A50 Zwolle Apeldoorn 212.9. En de A59 Den Bosch richting Breda 94.4.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je

0: Roller Girl hoorde je en Dear Jesse, de 90's van 1000 bij 5.
1: 538. 90's van 1000.
0: Nummer 320. Pink Elephant en Lemonade hoorde je in het, ja, het decennium waarin je cd-map standaard dikker was dan je stapel wiskundehuiswerk. Even een gekke vraag. Ben jij het werk gaan doen waar je vroeger van droomde? Is dat gelukt? Ik hoop het wel. Ik vind dit heel leuk, maar ik wilde eigenlijk straaljagerpiloot worden. Daar kwamen ze al heel snel achter dat het geen goed idee was. Weet je, zo'n machine kost gewoon 120 miljoen, heeft wapens. Doe dat maar niet, Lindo. Ga maar lekker met andere knopjes spelen. Nou, dat is gelukt. Maar misschien dat jij wel het werk hebt gedaan wat je wilde doen. Als je het zangeres Anouk vraagt, die zegt, nee, ik wilde eigenlijk wat anders.
2: Ik wilde gewoon postbode worden. Of alcoholist.
0: Is allebei niet gelukt, gelukkig. Voor ons allemaal, want Anouk, de 90-ster en nog steeds natuurlijk grote ster, pronkt ook in de 90's top 1000 bij 5 jacht met haar It's So Hard 319.

0: Ronan Keating van Boyzone Band. Ja, de band Boyzone, ja. When you say nothing at all, hoor je op 318.
1: De 538. 90's
0: Club 1000. We repeteren dit wel, hè. Dus het is heel gek dat het dan nu een keertje niet durfde. Ronan Keating die ooit auditie deed voor een rol in de film The Hobbit, maar is daarna nooit teruggebeld. Vindt hij vreselijk. Ja, ik denk dat hij te weinig haar op zijn voeten had, denk ik of zo. En je hebt wel eens, als je naar een concert gaat, weet je, dan wacht je op die ene grote hit die je nog even wil horen. En ik zag de dance act die je zo gaat horen ooit in de mooie zaal de 013 in Tilburg. En daar wachtte ik ook op die ene hit. En die kwam ook, en dat had ik perfect getimed met mijn pretpepermuntje. Ja, je hoort hem nu ook, maar dan nuchter. En dan is hij eigenlijk net zo goed. Op 317 in de 90's Top 1000, Underworld. Dit is Born Slippy.

0: Bij de TT denk je waarschijnlijk aan een circuit in Assen natuurlijk, snap ik ook wel. Ja, TT van Assen. Maar in de 90's zijn het ook Cheert en Treintje Oosterhuis die keihard gaan in Total Touch. Je hoorde ze Touch Me There 316 alweer in de lijst. En zometeen hoor je welke 90's act ooit werd aangerand door een dolfijn. Gaat verdarren, je hoort het zo.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En we gaan nog even...

0: De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hikes. Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
8: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
5: laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Binnen 1 minuut meer. 538-90 top 1000.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 90's tot 1000.
1: Op nummer 314, en het zijn deze Benga Boys die sinds de 90's uit de buurt blijven van bijvoorbeeld het Dolfinarium. Want tijdens het opnemen van een van hun videoclips zijn ze daar, zijn ze aangerand door een dolfijn. Oh, je gebeurde het. Was niet daar, het was ergens anders. Het was niet daar, ja. Benga Boy Robin die zegt: het was doodeng. Ik dacht dan, wat een lieve dolfijn. Was helemaal niet lief. Probeerde me te bereiden terwijl we in het water lagen. Ja, die beesten moeten ook wel natuurlijk. Hè. Wat kan je eraan doen allemaal? Hè. De hits zijn groter dan de brillenverzameling van Elton John. Dit is de 90's Top 1000 met Boys to Men, Spice Girls en nu The Scene. Iedereen is van de wereld. Nummer 313 alweer.

0: Boys to Men, The End of the Road in de 90s Top 1000. Ja, waar beleef jij de 90s Top 1000? Je kan het altijd even laten weten via de app als je het even inspreekt. Bijvoorbeeld op je werk of gewoon ergens heel ergens anders. Dit zijn Bart en Marielle.
1: Hey Lindo, wij zijn met een cruiseschip in Noorwegen en hebben vandaag een dagje een auto gehuurd om het supermooie landschap te bezichtigen en met de trolls tegen de route gereden. En natuurlijk met de 90s van 538 op de achtergrond. Doei, groetjes, Bart en Marielle.
0: Heerlijke mooie rondreis met 538. In de app kunnen we gaan altijd

0: Carlos. Speelde even op zijn fluit, zoals je hoorde. De Silmarillia. Ja, ik heb het ook wel eens gehad. Jeukt een beetje salvie erop, is over niks aan de hand. Zometeen deze in de 90s.
1: Zometeen deze 90s hits.

0: En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.

0: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Er wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. En ook bij het provinciehuis in Assen staan tientallen trekkers met borden waarop staat stik in je stikstof. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. En ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Mensen die al in het ziekenhuis waren voor een afspraak worden naar huis gestuurd. En Willem Holleder mag de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten, maar komt nog niet vrij en wordt waarschijnlijk overgeplaatst naar een lichter beveiligde afdeling. De rechter zegt dat er te weinig nieuwe informatie is om hem in EBI te houden. Eerder gaf het OM aan zich zorgen te maken dat hij nog veel geld en invloed heeft, ook vanuit de gevangenis. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal nog kans op een bui bij 23 graden vanmiddag. Vanavond blijft het droog en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen regen en zon en 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
6: Ja, S, dankjewel. Dan de files, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Del en Everdingen, 31 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen De Meren en Woerden. Een klein half uurtje over 5 kilometer komt door een pechgeval. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam, 15 minuten. En dan, jeetje mina, een hele lijst met controles. Ik neem even met je door de meest gemelde. De A1 Amersfoort-Barneveld, 52,3. Verderop Barneveld-Apeldoorn, 71,8. Apeldoorn-Deventer bij Wilp. Ook de A1 bij 97,0. Dan de A6, Lelystad richting Emmeloord, 100,9, dat is bij Nagelen. Dan de A7, Drachten-Heerenveen, 152,2. Maren-Ede, A12, 83,1. Maren-Utrecht, dezelfde weg, bij Driebergen-Rijsenburg, bij 75,1. A17, Roosendaal-Moerdijk, bij Klundert, 6,9. Richting Meppel, de A28, bij 146,3. A30, richting Ede, 16,3. Vanuit Barneveld is dat. A50, Zwolle richting Apeldoorn, 212,9. De A58... Vlissingen naar Goes, 152,4.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: Discounter.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
6: Mark Labrand.
7: Ja hoor, de Wolfman gaat weer op play. Welkom terug in de 538 90's Top 1000 met R.E.M. en Vanessa Paradis. Zometeen.
5: 538

0: totaal staan ze 4 keer in de lijst. Everybody Hurts was dit van R.E.M. En je hoort dus op nummer 308.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Ja hoor! We zitten nog steeds in het decennium dat je op vrijdag je Windows-PC aan moest zetten als je op maandag wilde Pac-Man'en. Oftewel, de 90's Top 1000. We zijn op weg naar de nummer 1, de meest aangevraagde, waar ze het meest op gestemd. Vrijdag aanstaande de grote finale bij Edwin Evers. Hey, moet je voorstellen hè, dat je wordt gebeld door een model agency. Ja, we hebben wat fotootjes van je gezien. Zou jij alsjeblieft een model willen staan voor Calvin Klein? Het overkwam haar begin jaren 90. En wat zei ze? Ja, anders zou ik het vaak niet vertellen. Ze zei, nee, doe ik niet. Nee, ze wilde zich volledig focussen op haar muzikale carrière. Uiteindelijk ging deze modellenklus naar haar Kate Moss. En scoort zij een dikke hit. Dat is een win-win. Die zogenaamde ontdekster van Kate Moss, die hoor je nu op

2000 bij 538. Ik ken dus toevallig twee mensen die het gehad hebben. Een van mijn beste vriendinnen, die werd een keer wakker en die had een Russisch accent. En mijn oma, ja, het is heel naar, die heeft een auto-ongeluk gehad en die lag in coma. En toen ze ontwaakte uit haar coma na 3 maanden, sprak ze vloeiend Duits. Terwijl ze daarvoor, ja, gewoon sporadisch een paar woordjes deed. Gek, hè? Dat is het Foreign Accent Syndrome. Dus je woont in Almere, maar morgenochtend word je wakker en klink je opeens alsof je uit Alabama komt. Qua accent. Het is dus ook de volgende man overkomen. George Michael, na een operatie, want het gebeurt vaak na operaties of een narcose, kreeg hij dus dat accent syndrome. En ineens sprak hij met een Amerikaans zuidelijk accent. Dat klonk dus zo. Maar zo klonk hij wel qua accent. Die Cotton Eye Joe, die komt er morgen trouwens nog aan. En dit is George Michael, maar gewoon oud en vertrouwd.

0: 90s tot 1000.
1: Photoshop werd ook geboren, wist je dat? In de 90s, ja. Maar is inmiddels al bijna 40 jaar oud. Maar op de een of andere manier ziet het er altijd veel jonger uit. TLC, ook uit de 90s natuurlijk. No Scrubs hoorde je bij 538. Zometeen meer hits uit de 90s. Amazing Aerosmith komt eraan. Blackbox, Rowan Herze en de favoriet van Marcel.
2: Ik heb op Guns N' Roses gestemd met Knocking on Heaven's Door. Mooie, goede plaats. Altijd mooi om gehoord te hebben in de auto, omdat mijn vader dat keihard al afspeelde.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
8: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Liefies. Wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
21: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France live op Eurosport. En stream op HBO Max.
22: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
23: Ja! 538 Festival Donderdag.
24: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
25: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
26: Yeah. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
27: Yeah. Binnen 1 minuut meer. 538 90 stop 1000.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.

0: Een 90s parel. Midden jaren 90, het jaar dat de rechtszaak rondom O.J. Simpson echt bijna meer kijkers trok dan de film Toy Story toen de tijd in de bioscoop. En Ajax wint de Champions League van AC Milan. Ja, door een doelpunt van Patrick Kluivert. Die we trouwens vandaag kunnen feliciteren met zijn 50ste verjaardag. Door de nummer 302 in de lijst Limburg van Rowan Heze. En die is speciaal voor een paar harde werkers.
1: Zou jij voor mijn Rowan Heze willen draaien voor onze lieve stratenmakers die al vanaf 6 uur 's morgens bezig waren.
0: Ah.
1: Groetjes, Claudia.
0: Claudia, dankjewel. Leuk dat je aan die gasten denkt. Eens even kijken wat er nog meer binnen druppelt in de appbox. Mijn dochter van 14 vroeg net wat een videotheek was. Ik ben nog steeds niet helemaal hersteld van die vraag. Schrijf Björn. En deze week bewijs maar weer. De jaren 90 zijn eigenlijk niet voorbij. Hè. Ze zaten gewoon even in de reclame. Lies van Maya en dankjewel 538 voor de lekkere hits. Zoals deze, Black Box.

0: Killers on the fourth floor bij 538. Met zometeen natuurlijk meer 90's. En Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Wat Astrid Holleder ervan vindt dat haar broer Willem Holleder uit de EMI mag.
2: Zometeen deze 90's hits op 538.

0: 538 90's tot 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen...

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur.
7: Ik ben Iris Schut. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekker naar de Tweede Kamer willen. Daar is nu een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op de boeren. Er geldt een noodbevel. In Assen wordt ook actie gevoerd. Daar staan boeren bij provinciehuis. Shorttrekker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Dat laat de schaatsbond namens zijn familie weten, maar ze blijven wel met veel vragen achter. De politie heeft inmiddels bevestigd dat Sven in het buitenland zit. Hij verdween zaterdag en veel van zijn shorttrack-collega's deelden zijn vermissing op social media. Astrid Holleder maakt zich geen zorgen nu haar broer Willem Holleder de EBI in Vught binnenkort zal verlaten. Dat laat ze weten aan RTL Boulevard. Ze wordt goed beveiligd door de NCTV en daar heeft ze alle vertrouwen in. Een speciale commissie oordeelde vandaag dat Holleder na zo'n 11 jaar inmiddels wel een keer naar een lichter regime kan. Er zijn namelijk geen aanwijzingen voor nieuw gevaar. En er doen volgend jaar weer meer landen mee aan het Eurovisie Songfestival. Canada mag voor het eerst meedoen. En daarmee is dat het eerste nieuwe land sinds 2015. Toen deed Australië voor het eerst mee. Volgend jaar is het Songfestival in Bulgarije. Krijg je nog het weer, zon, lokaal een bui en een graad of 23. Vanavond is het overal zonnig, vannacht helder en droog en 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Ja, Iris, dankjewel. Dan de belangrijkste files. De top 3 de AT, Maarse Den Bosch tussen Oude Rijn en Evedingen, de parallelbaan. Verbindingsweg is afgesloten, 19 minuten doe je er langer over. A2 verderop richting Maastricht-Noord vanuit Eindhoven voor Leende, 16 minuten. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A9 Alkmaar naar Amstelveen voor Akersloot vanuit Heerhugowaard. 24 minuten over 4 kilometer komt er een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A1 bij Hengelo, om precies te zijn bij De Lutte, dus richting Hengelo, bij 177.2. Dan de A6 naar Emmeloord, 100.9. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Klundert, 6.9. A28 naar Zwolle toe, 59.9. A30 Barneveld-Ede, 16.3. A35 Enschede naar Hengelo, 69.9. Dan Zwolle-Apeldoorn, de A50 bij Vaassen, 212.6. En de A50 Apeldoorn-Arnhem, de laatste bij Arnhem zelf, 184.8.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
9: Doei.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

mooi, hè? En dat hoor je ook niet vaak op 538. Boudewijn de Groot op 296 en Avond. En nog veel meer van dat soort tracks dat je denkt, huh, of oh ja. Want we zijn er nog lang niet, joh. Vrijdag de grote finale bij Evers. En nu zijn we bij het WK 1998, Frankrijk. Misschien wel onze beste selectie ooit. De boertjes van de Sar, Davids, Kluivert. Dus ja, we dachten natuurlijk met z'n allen, ja, dit zou wel eens kunnen gaan worden. Dat gevoel bleef heel lang hangen. Halve finale, Brazil. En toen die klote strafschoppen weer. Ja, dus ruim een kwart eeuw later weten we helaas nog steeds precies hoe dat voelt. Maar ondanks dat we vierde werden, bleef er ook iets hangen waar niemand verdrietig van wordt. En dat is deze. De WK Anthem van toen. Dit is Carnaval de Paris 295. En Dario G.

0: Hier loopt het blonde haar van Barbie nog zwart van aan.
1: De 538. 90's
0: Top 1000. Maar ja, hoort natuurlijk ook in de 90's Top 1000. Soundgarden hoorde je bij 538. Hé, hey, wat een feest, hè. We hebben gewoon vorig weekend op play gedrukt bij Evers. En die hele 90's lijst, die hele jeugd is gaan lopen. En nog tot komende vrijdag. Want dan de grote finale. Eén groot feest. Dankjewel dat je luistert naar deze supermooie door jou samengestelde 90's Top 1000. En het feest gaat altijd maar door hier, hè. Bij die paars-groene hut. Dus daarom volgende week nog meer feest. Hé, hey, weet je wat je volgende week wint bij ons? Tickets voor het vetste dancefestival van Moeder Aarde. We hebben

0: Teun die vroeg in de 538-app of ik hem een beetje vrolijk kon maken met een bepaald nummer. Met daarbij de vraag, er zijn toch meer luisteraars die dit hadden? Ik heb namelijk per ongeluk mijn wekker ook vannacht op 5:05 laten staan. Ja, dan ben je natuurlijk echt bloedtieve chagrijnend vandaag, hè? Dus ik hoop dat dit je een beetje heeft op kunnen vrolijken. Je hoorde Mockingbird Hill, Root Syndicate bij 538. Zometeen in de 90s top 1000. Ja, een stem die is nog herkenbaarder dan het logo van Nike. Nina Simone komt eraan. Hey, en even stoppen en weer doorgaan. Is natuurlijk in eerste instantie een Marco Borsato lyric. Maar er is ook een band uit de 90s die deze tekst wel heel letterlijk heeft genomen. Wie het zei, je hoort het zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
19: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
6: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
22: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
24: Mark Labrand.
25: Yes, hallo daar met de Backstreet Boys. Zometeen

Ja, en in die tijd, als je de nieuwste telefoon wou, toen nog op je rug in plaats van in je kontzak, moest je gewoon 1500 gulden neerleggen. Zo waren financiële grepen uit het jaar 1999. Je hoorde Earth, Wind and Fire met Fats and Small en September 99. Ja, en dan nu de Scorpions. Die kondigden in 2010 hun afscheidstour aan. En tijdens die tour die een paar jaar liep, dachten ze, hey, dat is eigenlijk best wel leuk dit. Dus ze stopten niet. Vandaag de dag staan ze gewoon nog steeds op te treden. En ook op het erepodium. De 90s Top 1000 bij 538. Op nummer 289, de Scorpions. En

lekker, helemaal uit je gimpie. 288. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Ik rij normaal gesproken in stilte naar mijn werk, Markie. Maar deze week lijkt het alsof ik iedere middag onderweg ben naar een schoolfeest in 1998. Wat lekker, man. Groeten van Siem en wat een lekker lijstje deze top 1000. Ik krijg spontaan zin om weer een videoband niet terug te brengen naar de videotheek. Lies van Sterren. Lekker, joh. De 90s vibe. Nog tot en met komende vrijdag in jouw 90s top 1000. Met zometeen The Prodigy. En dit is

0: op 286. Ik denk dat in de Dela uitvaart top 1000 iets lager staat. Hey, zometeen de middagshow. 58 met Frank en Arjen met natuurlijk meer 90s hits. Ja joh, lekker. Ja, want in de 90s stond je print natuurlijk zo hard te loeien. Je kan onmogelijk alle hits hebben meegekregen. Dus zometeen op weg naar nummer 1 nog veel meer 90s. En Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Waarom je de komende vrijdagen waarschijnlijk vaker in de file zal staan.
0: Dat en meer zometeen.
2: Zometeen deze 90s hits.
0: Ik denk dat in de Dela uitvaart top 1000 iets lager staat. Hey, zometeen de middagshow. 58 met Frank en Arjen met natuurlijk meer 90s hits. Ja joh, lekker. Ja, want in de 90s stond je print natuurlijk zo hard te loeien. Je kan

0: 538 90 Top 1000.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
0: 538 Festival Donderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Yeah. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen

0: weer de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: 538 Nieuws.
6: 4 uur.
7: Ik ben Iris Schut. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20. Meer mag niet van de gemeente.
8: Wij zijn hier namens de boeren, namens heel Nederland. En wij vinden dat het nieuwe beleid wat ze gemaakt hebben, we vinden dat dat echt niet kan.
7: De nieuwe stikstofplannen van het kabinet worden nu besproken in de Tweede Kamer. Er zijn 5 mensen opgepakt die ook onderweg waren naar Den Haag. Met de kennis van nu was de avondklok een goed besluit. Hoe pijnlijk ook, dat zei oud-justitieminister Vert Grapperhaus tijdens een coronaverhoor, hoewel hij in eerste instantie tegen was.
9: Dat kwam neer mijn handtekening. En daar had ik geen zin in.
7: Andere experts en bewindspersonen waren kritischer op de avondklok in hun verhoren. Het dodental van de uitslaande flatbrand in Antwerpen is opgelopen tot 6. Ook liggen er nog zwaar gewonden in het ziekenhuis. De brand is nog altijd niet onder controle, maar het wordt niet meer groter. Het zou zijn ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. En Rijkswaterstaat verwacht de komende 3 vrijdagen een drukke middagspits, omdat de zomervakantie dan begint. Deze vrijdag krijgt regio Noord als eerste vakantie. Daarnaast zijn er ook wegwerkzaamheden op meerdere plekken. Vakantieverkeer moet daarom rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Krijg je nog het weer? Vanavond overal zon. Vannacht helder en droog en 15 graden. Morgen regenachtig en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
10: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
11: Het is druk, er staan 52 files. De langste nu op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heerhugowaard staat 55 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het Kooimeerplein en Akersloot door een ongeluk daar ook 55 minuten. En de A10 Amstel-Koenplein voor de Zeeburgertunnel is een ongeluk gebeurd. Er staat nu een half uur file. Er zijn flitsers op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 177.2. Op de A7 Drachten-Heerenveen bij 153.8. En op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 Maren-Utrecht 75.0. A13 Rotterdam-Rijswijk bij 16.7. Op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. De A27 Utrecht-Gorkum, daar staat een controle bij 69.5. A30 Barneveld-Ede 16.3. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.2.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
15: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
16: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goelhaar.

0: Mag ik gelijk even wat goed nieuws met je delen? Is dat, kan dat hier? Kan dat nu?
1: Ja.
0: Ja, terwijl toch?
1: Ja.
0: Nee, ik weet niet of je dat nog weet. Nou, jij weet dat wel. Maar iets van 2 jaar geleden, toen had mijn vriendin in 1 keer iets in de hoofd. Ja. En niet in de hoofd zoiets van dat ze iets wilde kopen of zo. Of dat ze een idee had. Nee, ze had iets van een tumor in haar hoofd te zitten. Op een verschrikkelijke plek tussen de hersens. En het was een grote paniek. Het was helemaal kut. Ja. Alle alarmbellen af. Het was ook, jij moet echt binnen nu en 2 weken onder het mes. En dat was een verschrikkelijke operatie. Schedel open, dat weet je wel. En de doodsangsten uitgestaan.
1: Ja, het was heel heftig. Ja.
0: Was echt heel heftig. Maar dat was allemaal zo'n 2 jaar geleden. En dan is er daarna is er een moment dat er een scan gemaakt moet worden. Om te kijken hoe het nu gaat. En dat is meestal na 1 jaar. Maar ja, wij zijn een beetje laks. Het is druk in het ziekenhuis. Dus dat was vorige week, die scan. En wij hebben net de uitslag daar gehad. Dus wij zijn weer naar het ziekenhuis gegaan. Wat al heel spannend is. Want dan ga je weer naar die plek toe. Ja. Waar heel veel herinneringen zijn. Je zit daar ook op dat bankje te wachten. En je ziet de ene wereldster naar de andere langskomen. Want dat hele team ken je inmiddels natuurlijk. Dus ik hoor mijn vriendin ook zeggen. Och ja, hij heeft mij dat kapje opgedaan. En hij was heel lief voor mij. Want hij deed dit en dit en dat. En die zei nog wat. Vlak voordat ik onder narcose ging en zo. En toen kwam de grote wereldster. Dat is de professor, doctorandus, neuroloog, CEO, directeur. De man die mijn vriendin toen gered heeft. Waarvan iedereen ook zei, oh, hij is de Messi onder de neurologische chirurgen. Ja. En die had ik ook al heel lang niet gezien. Dus dat is fantastisch dat je hem weer ziet. Want hij heeft zo'n belangrijke rol gespeeld.
1: Maar wel
0: in jou.
1: Spannend gewoon.
0: Mega spannend, ja. Mega spannend. Dus, dus wij zaten daar weer. En het is allemaal goed.
1: Ach, wat goed.
0: Hij heeft dat fantastisch weggehaald. Die scan is gewoon helemaal mooi en netjes. En het ziet er echt uit alsof er niks gebeurd is. En het is,
1: wat fantastisch.
0: Het is allemaal goed, ja. Geweldig, hè?
2: Van een wereldnieuws.
0: Dat is echt fantastisch. Echt nieuws. Ja, dat vond ik ook. Ik dacht, dat wilde ik gelijk even met jullie allemaal delen.
2: Is dat
0: delen.
2: Iets? Ja, gefeliciteerd, toch? Dan mag je iemand wel mee feliciteren.
0: Ja,
2: wel,
0: ja.
1: Het is natuurlijk
0: ja.
1: Klaar, strikt erom.
0: Nee. Het moet wel jaarlijks gecontroleerd blijven. Ja, maar dat is ook fijn. Dat is ook fijn, toch?
1: Ja, dat
0: iedereen daar
1: bovenop
0: zit. Maar het is gewoon, vandaag is het een hele mooie, gelukkige dag. Goed, hè?
1: Oh, fantastisch,
0: ja.
1: Frank.
0: Ja, ik stond 10 minuten daarna te tanken en ik morste wat benzine. En ik stond weer te godveren. Dus aan de andere kant ga je ook weer heel snel door met je leven. Maar dit is heel erg fijn.
1: Ja, dit is geweldig.
0: Het is woensdag 1 juli. Welkom bij de middagshow.

0: Ja, dit leek een heel goed idee, maar dit wordt nu, nou, het is een beetje gekkig, maar...
1: Oh, ik zie het ook een beetje.
0: Ja, zit
1: dat kan prima.
0: Okay. Zit er iemand te luisteren waarvan mensen hebben gedacht dat je was overleden?
1: Ja, maar je bent niet overleden.
0: Je bent niet, nee, dus
1: dat,
0: nee, je bent
1: dat
0: niet
1: is belangrijk. Belangrijk. Nee, nee. Dus dat je in één keer te horen krijgt, waar was je, joh? We dachten dat je dood was.
0: Ja. Dat. Maar niet lachend per se, maar mensen dachten het echt.
1: Ja. Maar misschien was jij gewoon 2 weekjes alleen in de jungle op vakantie, weet ik wel wat. En kwam je terug en grote paniek geweest, waar je niks van af wist, omdat dat mensen dachten dat je was overleden.
2: Of er ging een roddel over je.
1: Dat
2: je dat je de kroeg in kon lopen, dat iemand dacht dat jij dood was.
1: Ja, dat ja, die. Ja, misschien hebben mensen het meegemaakt. Ik zou het heel leuk vinden om je te spreken. Wil je ons even bellen? 0909-3000-538. Als je dit hebt meegemaakt, dat mensen hebben gedacht dat jij dood was en zeiden, jij was toch dood? En dat jij zegt, nee joh, ik wist nergens iets van.
0: Voelt een beetje als de speld in de hooiberg. Maar als jij die ene persoon bent die nu zit te luisteren, bel ons dan of app ons.
2: Geef een teken van leven.
1: Ja, ook dat.
0: Ja.
1: Laat het weten in de app van 538 of 0909-3000-538. Welkom bij de middagshow de 90's Top 1000. 283 vlammen en Abraxis.

0: zijn. 1996 staat op 282 in de 90's top 1000 hier op 538 in de middagshow. Zit er iemand te luisteren?
1: Ja, waarvan mensen hebben gedacht dat hij was overleden.
0: Heel heftig. Ja. En goed nieuws dat het niet zo is, ja, natuurlijk. Absoluut. Bart?
2: Ja?
0: Hebben mensen gedacht dat je dood was?
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Voor een week. Ja, aan het werk aan boord van een schip op zee. En dat schip dat ontploft, komt in het nieuws. En geen contact kunnen krijgen, geen satelliettelefoon, dat soort gekkigheid. Dus ja, dat kwam bij de familie terecht, bij mijn vrouw terecht. En die dacht dat ik er niet meer was.
0: Oh, wat erg, jouw familie zelf ook.
2: Ja, want die hebben het nieuws gevolgd en dat was geëxplodeerd. Niemand kon contact met ons krijgen en na een week op acht slap ik vrolijk thuis binnen. Van joh, ik ben weer klaar. En toen had ik een huilende vrouw van joh, wat is er aan de hand? En die zei van, jij hoort er niet meer te zijn.
1: Wow, maar jij dacht, jij had geen idee dat zij dacht, want dat schip was ontploft. Dat zij misschien dacht dat jij er niet meer zou zijn.
2: Nee, ja, dat was niet waar. Het schip was niet ontploft. Dat was op de media gekomen. De media in Nederland heeft dat overgenomen. En wij hadden geen contact met het thuisfront.
0: Dus jij kwam niet vermoedelijk thuis, zoals je altijd thuis komt.
1: Ik ben er weer, schat.
0: Ben er weer.
2: Ja.
0: En dat waren 8 dagen?
2: Ik zou met 12 weken thuiskomen. Nee, ja, ik zou met 12 weken thuiskomen. Ik ben na 8 weken thuisgekomen en in week 3 kwam dit tevoorschijn. Dus ik ben, wat dat gaat, 5 weken gewoon voor hun dood geweest.
0: En hebben zij ook actie ondernomen? Weet je, we hadden ze al dingen geregeld.
2: Mijn vrouw was bijna zover dat de uitvaart al geregeld was en dat soort gekheid. De begrafenisondernemer was al thuis geweest, want we gaan een graf ontwikkelen en we gaan mijn man en voor mijn ouders mijn zoon begraven.
0: Bart, en wanneer daalde dit bij jou in?
2: Vol ongeloof wachtend thuis van joh, hoe kom je hierbij? En dat heeft een aantal dagen voor mijn vrouw geduurd dat ze erbij kwam, zeg maar.
0: Ja,
2: en dan ga je terugkijken na weken, het nieuws terugkijken, zeg maar. En dat je denkt van jongens, hoe kom je hierbij?
0: Maar die is aan het verwerken geweest en opeens kom je weer binnen.
2: Ja, nou dat is het inderdaad.
0: Nou, ik denk dat jij wel op handen bent gedragen, of niet?
3: Mensen waren wel blij met je.
0: Ja, je hebt geen biertje meer zelf overhalen, denk ik.
2: Precies. Het is een hele rare gewaarwording als jij gewoon in je werk bezig bent en je komt thuis en men verwacht dat je er gewoon niet meer bent. En dan later lach je erom, maar de documenten van een begrafenisondernemer liggen er en dat soort gekkigheid. Dus dat is echt heel raar.
0: Bizar. En blij dat je nog onder ons bent, Bart. Ja. En thanks voor het inbellen.
2: Ja, ik ook. Graag gedaan.
0: Fijne dag nog.

0: Met zometeen nog en Lee Two Times. Ook Take That komt eraan en Mantel Jordan.
1: Oeh.
0: Mantel komt eraan. Mantel zo direct. Hier in de middagshow ook het nieuws, Iris, van 16:30. Wat heb je mee voor ons?
2: Hoeveel mensen er gisternacht naar het Nederlands elftal hebben gekeken?
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
19: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo.
1: de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vanavond nog even zonnig. Vannacht is het droog en is het een graadje of 15. Dan het weer van morgen. Morgen is het regenachtig en is het rond de 23 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
22: Nou, zeker voor een woensdagmiddag is het echt heel druk. 71 files en de langste nu op de A9, Amstelveen-Alkmaar, voor Heerhugowaard staat nu een uur file. Op de A10 Amstel-Koenplein voor de Zeeburgertunnel 41 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhorst en Elspeet 51 minuten. Flitsers op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 177.2. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. De A12 Maren-Ede 83.2 en de A13 Rotterdam-Rijswijk bij 16.7. Op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9, A27 Utrecht-Gorkum bij 69.5 en de laatste de A30 Barneveld-Ede bij 16.3.
0: Het is 16:30 geweest. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. Oud-minister Grapperhaus heeft spijt dat hij de tegenstanders van het coronabeleid wappies noemde. Hij nam zijn woorden net alsnog terug tijdens een coronaverhoor. Het is nu zeker, shorttrekker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft contact gehad met zijn familie, zegt de schaatsbond, maar ze zitten nog wel met veel vragen. Roes verdween dit weekend ineens van de aardbodem en deze week werd zijn auto gevonden op Schiphol.
0: Goed nieuws.
2: Goed nieuws.
0: Ja.
2: Zeker. Astrid Holleder die maakt zich geen zorgen nu haar broer Willem Holleder de EBI in Vught binnenkort zal verlaten. Dat laat ze weten bij RTL Boulevard. Ze wordt goed beveiligd door de NCTV en heeft daar alle vertrouwen in. Een speciale commissie oordeelde vandaag dat Holleder na zo'n 11 jaar inmiddels wel een keer naar een lichter regime kan. Het Nederlands elftal heeft de basiskamp in Kansas City verlaten en is op weg terug naar Nederland. Ze pakken hun vlucht eerder dan gepland en zullen vanavond laat al aankomen op Schiphol. En zo'n 1,9 miljoen mensen hebben waarschijnlijk een beetje spijt dat ze gisternacht wakker waren toen Nederland speelde en werd uitgeschakeld op het WK. Het was het best bekeken programma van de dag. En uiteraard zijn mensen die bijvoorbeeld in een café of op een plein keken niet meegeteld. Volgens kijkcijfer koningin Tina Nijkamp is het de best bekeken nachtuitzending van deze eeuw. En waarschijnlijk ook in 75 jaar tv.
0: Leuk zeg. Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: De 538 Middagshow. Mountheld Jordan komt eraan. De eerste Queen, Have It For Everyone. 90's tot 1000, Radio 538.
23: 280. This

0: en Lee, two times op 279 in de 90s top 1000.
1: Ik denk dat het nu al wel tijd is.
0: Waar is
1: dat,
0: tijd
1: dat
0: voor?
1: Dat we vooruit moeten kijken. Dat we moeten gaan kijken.
0: Jij wil vooruit kijken.
1: Ja,
0: waar wil je naartoe kijken?
1: Nou, wie de nieuwe bondscoach wordt, lijkt me goed.
0: Ik merk wel dat gisteren had ik nog iets van God voor Koeman. Ja. En vandaag denk ik, ach, die man heeft ook zijn best gedaan.
1: Ja, ben je er al?
0: Ja, ik vond dat hij wel een mooie post op Instagram gegeven.
2: Ja, dat statement was, weet je wel, en ook helemaal terugblikkend op zijn carrière.
0: Ja,
2: en
0: echt
2: dat hij toch ook met zijn vrouw het hele gebed. Ja,
0: exact dat.
2: En dan denk je, hij heeft het natuurlijk niet met opzet verziekt of zo.
0: Nee, en ik hoorde hem ook zeggen van, ja, als ik het opnieuw had moeten doen, dan had ik het net zo gedaan. Toen dacht ik,
2: nee, dat had ik niet moeten doen.
0: Oh, oké, oké. Nee, dat is wel waar, ja. Nee. Oké, okay, nou, maar ik ben toch, merk ik op dag 2 dat ik wat verzachtende omstandigheden
1: heb. Ja, ja, ja.
0: Ja, ben jij nog steeds woede?
1: Ja, een beetje woede.
0: Ja, nog steeds woede. Gebalde vuistjes.
1: Ja, ik denk, we gaan hier niet zo makkelijk overheen stappen.
0: Theo Jansen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe zit jij erin?
3: Een beetje hetzelfde eigenlijk. Dat ik denk van ja, weet je, die man heeft het Nederlands elftal denk ik best wel goed uitgedragen de afgelopen jaren. Alleen de momenten dat het had moeten gebeuren is het helaas tegengevallen. En het afgelopen toernooi is gigantisch tegengevallen.
0: Want hoe denk je dat we op een dag terug gaan kijken op de periode Koeman?
3: Niet.
0: Niet. Ik kan helemaal vergeten. Wie deed het ook alweer voor 2026?
1: Ja. Nou, als je het in een woord zou moeten omschrijven, zijn periode. Het is natuurlijk al heel snel, maar wat woord zou je gebruiken?
3: Ja, dan moet ik het toch twee woorden. Net niet.
1: Ja, een beetje nikserig.
0: Ja, dat gaan we vergeten.
1: Dat zit in mijn hoofd, ja.
3: Ja.
0: Wat voor type hebben we nodig, denk je, Theo?
3: We hebben sowieso een type nodig die gaat doorselecteren. Dus een jonge trainer, verfrissende trainer die gewoon met jeugd kan werken. En met jonge talenten. Dus ik denk dat wij best wel moeten doorselecteren in het elftal. En dus het moet een trainer zijn die met frisse ideeën komt. En dan kom je bij een jonge trainer uit.
1: En dat is?
3: Ja, de meest voor de hand liggende is natuurlijk die iedereen noemt is Arne Slot.
1: Ja?
3: Wat zeker een interessante optie is. Daar ben ik ook wel voor. Maar ik vind een Dick Schreuder vind ik ook een interessante optie. Dat is iemand die je niet vaak hoort. Maar dat is wel een trainer die laat zien dat hij binnen een hele korte periode een hele nieuwe speelwijze erin kan duwen. Dus dat zou ook wel een interessante optie kunnen zijn.
0: Hey, en is dat doorselecteren dan ook gelijk jouw grootste kritiek op Koeman?
3: Ja. Ja, als je kijkt naar de selectie van nu. We hebben best wel wat grote talenten om het Nederlands elftal heen. Die niet geselecteerd zijn. En het is een beetje. We hebben heel erg vastgehouden aan wat oudere spelers. En dan noem ik een Maarten de Roon bijvoorbeeld. Ja, die hebben het hele toernooi niet gezien. Die heeft 10 minuten mogen meehobbelen. Dan had je ook iemand anders mee kunnen nemen. Die voetballend misschien wat beter en verder is.
1: Wie had jij meegenomen dan?
3: Nou, dan op zijn positie had je Kees Smit mee kunnen nemen. Talentvolle jongen. Had kunnen leren nu. Had met de grote jongens mee kunnen lopen. En daar hadden we profijt van gehad in de komende jaren. En Maarten de Roon is afgeschreven natuurlijk.
0: Jij noemt ook Arne Slot. En overal lees ik die naam terug. Hoeveel kans is daarop, denk je?
3: Ja, ik denk weinig, eerlijk gezegd. Ik denk dat Arne Slot graag nog dagelijks op het veld staat. Als bondscoach ben je natuurlijk afhankelijk van periodes. Dus ik denk dat Arne Slot liever nog veel op het veld staat. Dus ja, misschien moeten we toch kijken of we Peter Bos nog zo gek kunnen krijgen. Want die wou heel graag. En misschien dat hij toch nog een zijdeurtje open heeft staan. Dus dat zou wel misschien de allerbeste en meest reële optie zijn.
0: Maar die heeft gewoon getekend bij PSV, toch? Denk je dat hij misschien toch iets in zijn contract heeft waardoor hij er onderuit kan?
3: Nou, hij liet wel doorschemeren, best wel vaak. Ook in de keren dat ik met hem aan tafel zat van ja, de deur is dicht, maar in voetbal weet je het nooit. Ja, als je zegt, dan weet je het nooit, dan weet je eigenlijk dat er een opening is. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat als de KNVB komt, dat er misschien nog wel een klein beetje ruimte is.
1: En Theo en Sarina?
3: Dat is een goede trainer. Die kan heel goed bij de dames aan de slag.
1: Oh, maar ga
3: jij dit? Nee, maar ik weet je wat het probleem, wat ik een probleem een beetje vind, is dat ze doet het heel goed. Hè? Ze heeft verstand van voetbal, dat laat ze blijken iedere keer. Dat is echt heel goed. Maar met mannen werken is toch anders. En we kunnen wel zeggen dat niet zo is. Maar dat merk jij denk ik ook. Met mannen is het toch net iets anders werken dan met heel veel vrouwen.
0: Ja, hoe is dat anders dan, denk je?
3: Nou, ik denk dat mannen toch wat terughoudender zullen zijn richting haar. Mannen
0: voorzichtig.
3: Zijn in de kleedkamer voorzichtig. Terwijl we eigenlijk best wel grof zijn, soms een beetje hard, te hard. De verhalen die worden verteld in de kleedkamer kunnen dan ook niet meer verteld worden. Dus je moet je heel erg gaan inhouden, denk ik. En als je iets niet wil, is dat spelers zich gaan inhouden. En ik zou ook het liefst hebben iemand die gewoon altijd de kleedkamer in kan huppelen. En als vrouw kun je dat niet. Dus je moet vaste tijden afspreken dat je erin loopt.
1: Jeetje. Ja, dat is dus wat ouderwets.
2: Maar douchen.
1: Jeetje.
3: Oh. Theo. Dan doen we gewoon Sarina en dan gaan we gewoon gezamenlijk douchen.
0: Tot slot nog even vragen. Want ik weet helemaal niet hoe zo'n procedure gaat bij de KNVB. Maar wie beslist dit uiteindelijk? En hoe gaat dat nu verder?
3: Ja, Nigel de Jong nu aan zetten. Nigel de Jong is natuurlijk aangesteld als de technische man bij de KNVB. En toen hij binnenkwam was Koeman al rond. Dus hij moet nu gaan komen met zijn ideale trainer. En hij zal daar een lijst voor hebben met de punten die ze onder de knie moeten hebben. Ik denk dat hij ook gaat praten met Reiziger bijvoorbeeld. Die zit nu al bij Jong Oranje. Ik denk dat dat ook een van de kandidaten is waarmee gesproken gaat worden. Dus daar zal hij dan een keuze in moeten maken. En daar gaan we Nigel op beoordelen ook meteen.
0: En een van die punten gaat zijn, moet wel elk moment de douche in kunnen lopen. Toch?
3: Elk moment de douche in kunnen lopen.
0: Elk moment moet die douche in.
3: Precies.
0: Theo Jansen, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Doei.
0: Take That op 278 in de 90s. Top 1000.

0: Dead. How deep is your love in the 90s? Top 1000 op 278. Zoals beloofd. Beloofd er om 12:30. Montel Jordan. Maar ik kan hem niet naar voren halen, want hij staat op 277.
1: Nee, je moet je aan de lijst houden.
0: Kom aan de lijst. Ja. Ook Brian Adams zo. En Seal komt er ook naar en nog aan. En het nieuws, Iris. Wat heb je mee?
1: Waarom premier Jette elk jaar Nederlandse vlaggen wil zien op 1 juli.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: Zei ik al, hè, Brian Adams.

0: 538 90's top 1000. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Lidl. Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea, she calls me.
9: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de

0: bioscoop.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Zo, waar is het warm?
6: Samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
10: 538 Nieuws.
11: 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Premier Jette wil voortaan elk jaar vlaggen op 1 juli. Dat zei hij tijdens de slavernijherdenking Kitty Kotti. En ook moeten we meer naar onszelf kijken.
13: Open je hart en vraag jezelf af, hoe kan ik meebouwen aan een inclusievere plek? In het kampioenschap tegen discriminatie, racisme, heeft iedereen een basisplek.
12: Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan voor de nazaten van de slachtoffers. Dat moet sneller en beter. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd. Bij een volgende verstoring wordt de hele tribune leeggemaakt. Boeren zijn op hun trekker naar Den Haag gekomen, maar de politie heeft er maar 20 toegelaten. Tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze kwamen bijvoorbeeld uitgedroogd, duizelig of met hoofdpijn aan. En er is een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond. Er zou bij het EK 2 jaar geleden zijn gefraudeerd met kaartjes. Medewerkers van gemeenten kregen bijvoorbeeld kaartjes met korting. Ook op andere plekken zijn invallen gedaan. Krijg je nog het weer? Vanavond overal zon. Vannacht helder en droog en 15 graden. Morgen wordt het regenachtig en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
14: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
15: Er staan 68 files, de langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Rijswijk. Daardoor een ongeluk, 39 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Heerhugowaard staat 3 kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhorst en Elspeet, 37 minuten. En flitsers op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 177.2. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 Arnhem-Ede 121.4. En op de A13 Rotterdam Rijswijk bij 16.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9. En de laatste op de A27 Hilversum-Almere bij 98.6.
16: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar...

0: Everything I do it for Claudia. Oh.
1: Dit is jouw lievelingsliedje, toch?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: Ja, dat kunnen wij zien, hè. Je hebt erop gestemd, Claudia.
3: Omdat je het mooi vindt of omdat je speciale herinneringen eraan hebt?
2: Ja, toch wel een beetje speciale herinneringen. In die periode heb ik mijn vriendje leren kennen. En nou ja, goed, die relatie is overgegaan en we leven nog lang en gelukkig. Maar we hebben elkaar weer herontdekt en nu heb ik daar sinds een jaar weer een relatie mee.
1: Nee,
2: maar
1: onze
2: en onze eerste date was naar het concert van Bryan Adams.
1: Nee, Claudia, hou op!
2: Ja,
1: Wat speelt hij een grote rol in jouw leven dan, Bryan Adams?
2: Ja.
3: Dat is wel heel erg zoet en mooi.
1: En wat hoor ik dat tegenwoordig vaak? Dat mensen gewoon weer eindigen met degene met wie ze begonnen zijn, hoor. Heb jij dat ook, Claudia?
2: Ja, dat was gewoon mijn grote jeugdliefde. En we zijn elkaar weer tegengekomen. Dat.
1: Ah, wat speciaal. Nou, wat leuk. En wat mooi dat hij dan ook bij ons in die lijst terecht is gekomen op 276. Ja, en dat we hem even voor jullie hebben kunnen draaien.
2: Ja, super. Dankjewel.
1: En jij bedankt voor je stem. Wil je nog zo'n 90's, Jackie?
2: Ja, graag. Ja,
1: die is te gek lelijk, zullen we maar zeggen. Hij is fantastisch. Ja. Uit de jaren 90 van 538. We sturen er eentje op. En ook voor je vriend natuurlijk.
3: Ja, ik wil zeggen, twee is wel leuk.
1: Ja, je moet allebei eentje hebben natuurlijk.
4: Dat is een AWB-stel.
1: Ja, stuur een foto. Ja, leuk. Ja, Claudia, dankjewel. Doei!
2: Ja,

0: Soul Crazy uit 1991 op 274 in onze 90s top 1000 hier op 538.
1: We willen alle verhalen weer gaan verzamelen.
0: Ja.
1: En dan nu, heb jij ooit iets moeten doen voor je baas dat eigenlijk helemaal niet bij je functie hoorde?
0: Oh,
1: iets heel, heel gek.
0: Zo vaak?
1: Zoals?
0: Nou, ik weet nog dat ik bij de baas hier moest komen en ik ga geen namen noemen. Maar Dave die zei kom, ja. Want het is op. Het is op, echt paniek. Alle laadjes in zijn kantoor zag ik openstaan. Het is op. En het was iets voor, zijn neus. Maar dat moet je eigenlijk niet zeggen in Hilversum.
1: Nee, nee.
2: Ja, dat is wel suggestief.
0: Ja, dat is een beetje suggestief. Hij had neusspray nodig. Hij is verslaafd aan neusspray. Hij heeft die menthol dingen, ja, die OTV dingen.
2: Dat hebben heel veel mensen, maar dat is een stevige verslaving.
0: Dat is een hele, hele lastige verslaving heeft hij. Hij zei, ik moet nu hebben. Dus heb hem naar de plaatselijke Ethos hier in Hilversum moeten brengen. Voor die neusspray. En ik weet nog bij de kassa dat ze zeiden, ja, je moet niet langer dan 7 dagen gebruiken. Ja, waarop hij zei, wat dacht je van 27 jaar?
1: Zo.
0: Ja. Maar het hoorde niet bij mijn, ik vond niet bij mijn functieomschrijving horen.
1: Dat je toch echt dacht, dat is toch wel gek is wat ik nu aan het doen ben.
0: Ja, maar dat doe je dan toch.
1: Lijkt me ook zo leuk als je baas op een gegeven moment zo'n heel scharrig hondje zo aan je geeft. Dan kan je deze even wassen?
0: Ja.
1: Of iets, weet je wel.
0: Hij moet naar de trimsalon.
1: Hij moet poepen, hij is aan de diarree, weet je. Kun je even naar buiten?
2: Ja. Kun je de heg even knippen?
1: Ja.
0: Ja, en je doet het ook. Want je denkt,
1: dan sta je daar.
2: Ben nou toch.
0: Heb je wel eens gekke dingen voor je baas moeten doen?
1: Nou, trouwens, je doet het. Dat zeg jij wel. Onze generatie doet dat.
0: Ja, dat klopt. Dat die generatie hierna.
1: Maar Gen Z zegt gewoon even kijken naar de functieomschrijving.
0: Nee,
1: staat niet op de kaart.
0: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Of het even laten weten in de 538-app. Dan kunnen wij alle verhalen verzamelen. Dus heb je wel eens iets moeten doen voor de baas wat eigenlijk helemaal niet bij je functie hoort?
1: Ja, iets raars voor de baas.
0: Bellen graag. Gaan wij de verhalen verzamelen. Ik kan het ook achterlaten in de 538-app. Leuk. Gaan wij door zo met die 90s top 1000 met Nick Kamen, The Party Animals en Radiohead met Creep zo direct. Ook het nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
3: De reactie van Virgil van Dijk op het vertrek van Koeman.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
15: 538 Festival Onderdag.
16: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
17: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
22: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: rollen. Iedereen moet het weten.
1: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: droog. Het is 15 graden. Dan morgen. Morgen regenachtig. En rond de 23 graden. En dan graag het verkeer. Jelte.
1: Het is druk. Er staan 72 files. En de langste staan nu op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de Bosseveldbrug en Kerkdriel. 34 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum. 54 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech. Staat daar een file van 39 minuten. Flitsers zijn er op de A1. Tussen de grens met Duitsland en Hengelo. Bij 177.2. Op de A9 Alkmaar-Haarlem. Bij 56.6. De A12 Maren-Ede. Daar staat een flitser bij 83.2. En op de A13 van Rotterdam naar Rijswijk. Bij 16.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk. Bij 6.9. De A30 Barneveld-Ede. Bij 16.3. En de laatste op de A50. Pas op tussen Zwolle en Apeldoorn. Want daar staat een flitser bij 212.8.
0: 1 minuut over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. Het zat er al even aan te komen. Maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld, zoals de compensatie voor de verkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren.
0: Het doet toch een beetje pijn, hoor. Ik vind, we wisten dat het ging gebeuren. Maar ik heb toch heel erg het gevoel dat toch de slechte hebben het toch een beetje verpest voor de goede.
1: Absoluut.
0: Ja, toch?
1: De puber Jelte, die toch nog een beetje in mij zit, ja, die heeft hier heel veel moeite mee. Ik vind dat...
3: Hebben jullie nou nooit meegemaakt dat een vriendje dan die vingers eraf heeft geknald of zo?
0: Ja, maar dat waren altijd domme vriendjes, toch?
3: Oh, okay.
0: Ja. En waar gewoon dat s'avonds naar buiten kijken en overal dat vuurwerk de lucht in zien gaan. Ja, dat is toch oud en nieuw.
1: Maar ik weet als kind dat het
3: ja, maar
1: boekje...
3: overal gaat niet zijn, maar in de buurt ga je toch op lekker weer fantastisch groot.
0: Weet je wat ik wel dacht? Want ik heb vorig jaar toch een beetje afscheid genomen van dat vuurwerk terwijl je naar buiten keek. Maar ik dacht, ik ben zo benieuwd hoeveel mensen zich eraan gaan houden.
3: Ja, weinig.
0: Want als ik nu al naar buiten keek, weet je wel, dan zie je zoveel illegaal vuurwerk de lucht in gaan. Dat zou toch gewoon nu ook weer zijn.
1: In Amsterdam, daar was het al verboden. Daar was geen verschil met het jaar ervoor.
0: Echt nul.
1: Nee.
2: Iets bestellen bij AliExpress of Temu gaat je sinds vandaag meer kosten, want er komt een Europese heffing bovenop die pakketjes uit China. Die is minimaal 3 euro per pakje en per categorie. Dus als je bij één webshop bijvoorbeeld een jurk, een telefoonhoesje en een oplader bestelt, dan loopt die heffing dus op tot 9 euro. Aan de Tour de France doen dit jaar veel meer Nederlandse wielrenners mee dan de afgelopen jaren. Het zijn er 17. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Spanje. De moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice die volgens de ontvoerders dood zou zijn, leeft misschien nog. De losgeldbrieven die werden verstuurd zijn nep, zegt de FBI.
0: Ik ben het helemaal kwijt, Iris.
2: Ja, nou...
3: Hij intrigeert me wel nog steeds.
0: Mij ook. Maar dit is nog steeds, weet je wel, dat verhaal van een paar maanden geleden,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, sinds een paar maanden krijgt de familie dus brieven waarin om losgeld wordt gevraagd. Ja. En in een van die brieven stond dus dat de vrouw inmiddels was overleden. Maar dat blijkt dus nep te zijn. Het zullen oplichters zijn geweest.
0: Joh.
2: Dus gaat de zoektocht gewoon weer door.
1: Maar wat valt er dan nog op te lichten als over... Nou ja, goed, het is ook heel ingewikkeld.
0: Maar en die losgeldbrieven dan? Want dat is ook nog geweest, toch? Van je moet betalen. En je hebt haar ook huilend in beeld gezien van... joh, laat er alsjeblieft gaan.
3: Ja, die presentatrice inderdaad. Maar die brieven zijn nep.
0: De brieven zijn dus nep.
2: Mensen die wilden gewoon natuurlijk geld verdienen aan deze hele zaak.
0: Want er zou ook nog bloed op de stoep zijn gevonden, hè, van haar voor de deur. Ja. En we hebben die beelden natuurlijk van die deurbel. Dat je iemand daar ziet lopen met een masker op.
1: Ja. Dat is geen toeval, toch? Dat heeft er heus wel wat mee te maken.
0: Ja. We moeten Raymond Mens even bellen zometeen. Die zit veel in Amerika.
3: Ja. Maar je weet eigenlijk nooit wat hij aan het doen is. En of hij op de hoogte is.
0: Ik wilde zeggen, hij zit in Amerika, maar we checken Raymond Mens. Ja.
2: Op het WK begint zo de wedstrijd Engeland-Congo. Voor sommige spelers is dat een bijzondere wedstrijd. Bijvoorbeeld voor Engeland-verdediger Konsa, die een Congolese vader heeft. En bij Congo zijn er twee voetballers die opgroeiden in Engeland. En zelfs jeugd-interland speelden voor de Engelsen. En voor ons zit het er natuurlijk op. Het Nederlands elftal is inmiddels in het vliegtuig. En Koeman die stapt straks als ex-bondscoach uit op Schiphol. Nou, aanvoerder Virgil van Dijk die heeft op social media gereageerd op zijn vertrek. Hij bedankt hem voor alles wat hij voor hem en zijn familie heeft betekend. En ook hoopt hij vooral dat de waardering straks groter gaat worden dan alle kritiek en de meningen die erover zijn.
0: Ik weet niet of dat zo gaat zijn. Nee. Ja.
2: Koeman is in ieder geval een goed mens en verdient niets meer dan respect.
0: En dat is zeker
1: dat
0: zo.
1: Sowieso.
0: Ja.

0: Zijn we even van links naar rechts geslingerd.
1: Maar dat is toch het lekkerste aan zo'n lijst.
0: Van Nick Kamen naar de Party Animals. En dan naar Radiohead. In de 90's top 1000 hier op 538.
1: Waar wij alle verhalen weer gaan verzamelen. Want heb jij ooit iets moeten doen waarvan je dacht... maar dat is toch helemaal niet mijn functie?
0: Nee. Dat de baas zei, kun je dit of dat even doen? Twee dingen, maar wacht eens even. Dat hoort er helemaal niet bij wat ik doe hier. Dennis!
2: Hoi!
0: Wat heb jij wel eens moeten doen voor de baas?
2: Ja, ik mocht helpen met het isoleren van zijn plafond toen hij ging verhuizen.
0: En wat doe je voor werk?
2: Ik ben hypotheekadviseur.
0: Ja, dat is gek, ja. Dat is gek, ja. Dat hoort op zich niet bij een functieomschrijving, denk ik.
2: Nee, niet bepaald, nee. En de schilderwerkzaamheden, dat moest er ook nog gebeuren. Dus dat was ook tijdens de verhuizing nog even nodig.
0: Heb je het wel gedaan?
2: Dat heb ik ook. Ja, zeker.
0: Ja,
2: ik heb een hele goede relatie met die werkgever.
0: Ja, ook met jou zo, toch?
2: Ja.
0: Dennis, leuk. Dank je wel, hè.
2: Ja.
0: Hoi. Hoi. Kevin?
3: Ja?
0: Wat heb jij wel eens voor de baas moeten doen?
3: Ik heb wel eens heften moeten vangen voor mijn werkgever.
1: Heften?
3: Ja.
1: Heften? Wat zijn heften?
3: Heften. Beesten.
1: Herten?
4: Herten.
1: Herten moeten vangen?
3: Ja. Ja, die beste man die had een wei langs zijn huis. En daar had hij een even aantal herten in staan. En die waren waren er drie ontsnapt. Dus die kwam met paniek de kantine in gerend. Ja, de herten zijn ontsnapt. Dus ja, er werd niet over getwijfeld. Er werd meteen geholpen. En ja, daar hebben die drie herten weer terug de wei in gedreven, zeg maar.
0: En wat doe jij eigenlijk voor werk, Kevin?
3: Ik ben eigenlijk dakdekker.
1: Dakdekker?
0: Dakdekker, ja, dat is toch anders. Ben je opeens achter de herten aan het redden. Dankjewel! Lisette!
5: Yes.
0: Hey, hi. Wat heb jij wel eens moeten doen voor de baas?
5: De Macarena dansen.
1: Oké, dat is gek.
0: Ja, en wat doe je?
5: Nou ja, wat deed ik? Het was toen een bijbaantje toen ik 18 was bij een Mexicaans restaurant dat net geopend was. En toen moesten we om, vooral de mannelijke gasten te vermaken, moesten we dus voor hun tafel de Macarena dansen.
0: Oh,
5: en dat was dus, voor de bediening was ik aangenomen. Dus ik dacht echt, dit voelt niet goed. Heel ongepast.
4: Maar wat een verschrikkelijk restaurant moet dat geweest zijn.
0: Hoe lang heb je dat nog gedaan?
5: Nee, 3 weken. Ik moest het daarna nog een keer doen. Hij zei, kom op, jullie dansen, wie dansen.
1: Oh, nee.
5: Nee. Dag, wegwezen hier. Dit is niet oké.
0: Oh, heel goed.
1: Ja, ik snap het.
0: Dankjewel. Mark?
6: Ja?
0: Wat heb jij wel eens gedaan voor de baas?
6: Nou, ik heb vlees staan schoonmaken. En dat was mijn eerste baantje. Ik denk, ik ga wat nuttigs doen met mijn leven. En toen werd ik aangenomen bij de Lidl. En toen moest ik vlees gaan schoonmaken. Terwijl ik gewoon vakken vullen was en cashier. Of cashier, hoe je het noemen wil. Ja, nou ja, ik ben van dezelfde generatie als jullie. Dus dan doe je dat maar. Maar ja, achteraf gezien is het eigenlijk toch gewoon debiel geworden, toch?
1: Ja, is gekkig, ja.
0: Thanks, Mark. Daan?
7: Yo.
0: Wat heb jij wel eens voor je baas moeten doen?
7: Ik heb een clip aan de straat opgestuurd en ik kon reclamecode weg gaan halen.
0: Sorry?
7: Ik heb een clip aan de straat opgestuurd en ik kon reclamecode gaan weghalen.
0: En wat doe je eigenlijk voor werk?
7: Ik was toen 15-jarig bakken verder.
1: Ja, dat is gekkig.
0: Dat is gek, Daan. Ja. Dankjewel, hè. Melody, je bent de laatste.
8: Hi.
0: Wat voor geks moest jij wel eens doen van de baas?
8: Ik moest zijn konijn meenemen.
1: Oké. Want?
8: Ik werkte als serveerster toen ik 15 was, ook als bijbaantje. En hij had een konijn en die was al een tijdje ziek. En hij wist dat ik een konijn had thuis. Dus hij zei, neem deze maar mee. En ja, ik was nog jong, dus ik durfde geen nee te zeggen. Dus ik heb dat konijn meegenomen.
1: Hoe lang heeft dat konijn bij jou geleefd?
8: Toch nog 2 jaar, dus dat is een aardig tijd.
0: En al die tijd heb je daar ook gewerkt?
8: Nee. Ik ben me een paar maanden later gestopt en dat konijn heb ik gewoon bij me gehouden.
0: Oh, bellen. Ja, wel erg lief van jou. Dankjewel voor de inbellen.

0: Dancehall Queen op 270 in een 90's top 1000.
1: Hey, het is bijna 6 uur etenstijd. Moeten wij niet even kijken of de gehaktballen zijn aangekomen bij Ruud? Ja. Waar gisteren spraken die helemaal klaar was met de dag omdat hij 3 auto-ongelukken had gehad.
0: Ja, en dan met natuurlijk het verlies van Oranje. Ja. Toen hebben wij Ruud de gehaktballen van de oma van Frenkie de Jong beloofd.
1: Ja, om zijn dag even goed te maken. Even wat comfort food.
0: Onze stagiair is die gaan brengen nu. We hebben jou niet gestuurd, want dan zouden die gehaktballen natuurlijk half aangevroten daar.
1: Absoluut. Ja. Nou, zeg ik, hier heb je 1 bal.
0: Ja, kijk of Ruud ze lekker vindt ook zo.
1: Ja.
0: En het nieuws komt eraan van 6 uur, Iris. Wat heb je mee?
2: De airco zorgde voor een flinke stroompiek vorige week.
3: Zometeen deze 90's hits op 5.

0: Phil Collins. Think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. 538, 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk.

0: allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie!
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting.

0: Bert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden de tegenstanders van het coronabeleid wappies, maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Hij nam zijn woorden terug tijdens een coronaverhoor vandaag. En ook zei hij dat hij in eerste instantie geen voorstander was van de avondklok, maar...
1: Met kennis van nu denk ik dat we veel beter hadden kunnen motiveren. We moeten dit nu doen.
0: RIVM-baas Jaap van Dissel kwam ook langs voor zijn verhoor en die zegt dat de avondklok wel geholpen heeft, maar dat het wel eerder had afgeschaft kunnen worden. Het dodental van de brand in de flat in Antwerpen is naar beneden bijgesteld, van 6 naar 5. Binnen zouden geen slachtoffers meer zijn en ook het vuur is inmiddels uit. De brand zou ontstaan zijn door technische problemen op de begane grond. En de airco's hebben flink staan loeien vorige week tijdens de hittegolf in ons land. Volgens stroomaanbieder Essent gebruikten we 's avonds na een bloedhete dag 50% meer stroom dan normaal. Krijg je nog het weer? Nou, vanavond zijn die airco's niet per se nodig, want vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen wordt het regenachtig en rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
2: En dan heel graag het verkeer. Jelte, er staan nog 41 files en de langste nu op de A7 Heerenveen-Groningen voor Drachten door een ongeluk, 3 kwartier. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar staat 51 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Ouderijn tussen Driebergen en de Gallerkopperbrug door een ongeluk, daar staat 46 minuten. Er zijn flitsers, die zijn er op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo, op bij 177.2. De A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6 en op de A12 tussen Maren en Utrecht bij 74.9. De A13 Rotterdam-Rijswijk 16.5. De A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. Op de A30 pas daarop tussen Barneveld en Ede, want daar staat de flitser bij 16.3. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 212.8.
3: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De rechter heeft het voorarrest verlengd van een meisje van 15... dat haar ouders zou hebben vermoord in Meerstad. Haar ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis... en het meisje werd direct daarna opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Oud-minister

0: 69.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien.

0: Sing It Back op 268 in onze 90s Top 1000. Ja, even over die Nancy Guthrie, die presentatrice met die ontvoerde moeder in Amerika. Want waar zit jij nu met je gedachten als het gaat om dit verhaal?
1: Nou, ik zit vooral in dat ik er niks van snap.
0: Ja, die heb ik ook wel heel erg. De Amerikaanse presentatrice. Moeder was ontvoerd. Er waren allemaal brieven gekomen. Losgeld, geen losgeld. Huilende vrouw op televisie. Moeder had medicijnen nodig.
1: Blijkt dood te zijn. Dat bleek uit de brieven die verstuurd waren. Van, oh, ze is overleden.
0: De deurbel had iemand gefilmd die daar rondliep. En er ligt ook bloed daar ergens op
1: de
0: stoep.
1: Bij de voordeur gevonden, ja.
0: Ja, en er zijn allemaal buren die hebben die buurvrouw ook nog weg zien rijden.
1: Ja.
0: Maar nu is de FBI zich er ook mee gaan bemoeien.
1: Ja, en die zegt, het is allemaal nep.
0: Raymond?
2: Ja, goedemorgen jongens, of goedemiddag voor jullie, hè?
0: Jij hoort, wij snappen het niet meer.
2: Nee, nou leggen jullie het wel allemaal goed uit, want de samenvatting klopt redelijk. Nou, misschien lang verhaal, heel kort. Savannah Guthrie, dat is een presentatrice van een van de grootste ontbijtshows in Amerika, van omroep NBC. En ja, haar moeder is ook wel eens in die show geweest. Bijvoorbeeld als Thanksgiving eraan kwam, dan zei ze, nou, mijn moeder maakt zulke lekkere taarten. En dan ging die moeder wat bakken, maar verder had die moeder geen grote rol daarin. En die moeder is inderdaad ongeveer een aantal maanden geleden nu zaterdagavond een keer thuisgebracht door een van haar andere dochters. En de dag daarna hebben ze niks van haar gehoord. En is men er altijd vanuit gegaan dat zij ontvoerd is, omdat ze de dochter van was. En ja, er zijn ook brieven gestuurd inderdaad, met de vraag om $12 miljoen bijvoorbeeld.
0: Maar ook brieven ze is overleden. De dag daarna zou ze al dood zijn gegaan.
2: Ja, die brieven zijn recent weer gekomen. En daar heeft Savannah Guthrie zelf van gezegd, ik ga ervan uit dat die brieven kloppen. Want het zijn brieven die afkomstig zijn van hetzelfde adres. Maar ook, dus niet het letterlijke adres, maar ongeveer de regio waar ze vandaan komen. En ook hetzelfde handschrift als de brieven die oorspronkelijk om losgeld vroegen. En de FBI is er altijd van uitgegaan dat ze mogelijk ontvoerd was. Maar vanwege haar slechte gezondheid, dat er iets mis is gegaan en dat er helaas nooit meer een poging gedaan kon worden om losgeld te vragen, omdat ze overleden was. Dus zij zei, ik geloof dat. En daar inderdaad, en dan zijn we up-to-date, zegt de FBI nu van, ja, we denken eigenlijk dat het allemaal niet klopt. En dus beginnen we weer bij vooraf aan. Wat is er in godsnaam met haar gebeurd?
0: Aha.
1: Maar wordt er nu ook aangetwijfeld of ze daadwerkelijk ontvoerd is? Of zijn ze daar wel van overtuigd?
2: Nou, de vraag is wat ontvoerd is. Dus ze zijn er wel van overtuigd dat iemand bij haar heeft binnengebroken. Want jij had dat net ook terecht genoemd. Daar zijn die deurbelcamera's van gemaakt. Er is ook bloed gevonden aan de voordeur. Dus iemand heeft haar waarschijnlijk wel meegesleurd en meegenomen. Maar ja, is er dan sprake geweest van een ontvoering? Of ja, ik wil het niet al te gruwelijk maken, maar toch maar even. Is zij bijvoorbeeld verkracht en is daarna het lichaam gedumpt? Hè? Dus die hele ontvoering met losgeld, ja, daar twijfelt de FBI nu aan. Maar dat haar is overkomen en dat ook iemand haar met dwang het huis uit heeft gesleurd. Ja, daar zijn ze wel van overtuigd. Daar is genoeg bewijs voor.
0: En heeft de FBI die Nancy Guthrie op een verkeerd spoor gezet om haar ook die filmpjes te laten maken?
2: Nee, omdat zij zelf heeft gezegd, ik ga dat sowieso doen. Dus ik wil mijn moeder graag terug hebben. Ja. Dus ik wil sowieso duidelijk maken aan iedereen dat als er iemand is die bijvoorbeeld, dat werd op een moment gevraagd, $10 miljoen in crypto wil hebben, ja, ik geef dat. En deze dame...
0: Is gedaan ook, hè, die crypto?
1: Ja, een gedeelte.
0: Een stukje.
2: Ja, een gedeelte, ja. Nou, en deze dame verdient ook $miljoenen per jaar. Dus zij heeft dat. Maar ja, als je moeder terug kunt krijgen, dan doe je dat natuurlijk ook. En omdat de FBI er ook van uitging, oorspronkelijk, dat dit best zou kunnen kloppen. Ja, het is toch de moeder van een bekende presentatrice. Ja. Dan is het niet zo gek om daar natuurlijk in mee te gaan. De andere kant van het verhaal is, er wordt natuurlijk jaarlijks in Amerika honderden mensen uit hun huis gehaald misschien wel, waarbij er een gewapende overval is, waarbij het misschien uit de hand loopt. Dus het kan natuurlijk ook helemaal niks te maken hebben met het feit dat haar dochter toevallig een presentatrice is.
0: Ja, maar hoe los je dit nou op, Raymond?
2: Ja, de trieste waarheid hiervan, en dat zie je ook op de Amerikaanse televisie heel veel, er komen natuurlijk allemaal experts aan het woord, is dat 9 van de 10 van dit soort zaken nooit opgelost worden. Er zijn natuurlijk talloze mensen ontvoerd, verdwenen. Het kan dus ook een inbraak zijn waarbij gewoon het uit de hand is gelopen. Deze dame heeft zich verzet en is vervolgens inderdaad misschien meegenomen, ergens achtergelaten. Het kan ook zijn dat over een jaar of 12 er nog een keer menselijke resten worden gevonden en dat dan uit DNA-onderzoek blijkt dat zij dat is. En dan kun je misschien de puzzelstukjes aan elkaar knopen. Ja, kijk, Savannah Guthrie zegt, en dat begrijp ik wel, ik denk dag in dag uit aan het feit dat zij 's nachts op enig moment wakker is geworden en er stond iemand naast haar bed en toen begon voor haar de hel. En ik wil dus gewoon weten, dan pas kan ik het afsluiten, wat er met haar gebeurd is. En ja, de trieste realiteit is dat ze daar misschien nooit achter gaat komen.
1: Hey, ja. Raymond, even iets heel anders, maar zie je nog veel beren op je weg?
2: Nou was het maar zo. Ik ben voor vandaag in het op zoek naar beren. We hebben het in de uitzending heel vaak gehad over wat doe je nou als je een beer tegenkomt. Heb ik uitgelegd hoe dat werkt. Dus ik ben ze aan het spotten, maar ik heb er nog geen één gezien. Wel veel muggen en heel veel teken.
0: Hoe zoek je beren eigenlijk? Hoe doe je dat? Is dat met honing?
2: Met honing en dan ga je lopen door in dit geval de Blue Ridge Mountains. En dan zorg je dat je geen geluid maakt. En ja, idealiter doe je dat heel vroeg of heel laat. En dan ja, hoop je er een tegen te komen.
0: Maar dat is toch heel serieus,
2: wegrennen.
0: Ja.
2: Dat is heel serieus. Ja, nee, ik heb camouflagekleding aan. Ik ben echt mijn best aan het doen, maar volgens nog niks gezien.
1: Oké, anders ga je heel zachtjes voorlezen uit je boek Lang Leven Amerika.
2: Ja, misschien werkt dat.
1: Dat
2: vind ik wel heel tof, want dat komt vandaag uit. Dus ben ik wel heel blij mee. Maar ja, ik kan het verder niet vieren, want ik loop hier in de bossen.
0: Je staat gecamoufleerd ergens tegen een boom.
2: Ja.
0: Maar je boek is uit. Wat goed.
1: En is het een dik boek?
2: Het is een goed leesbaar boek. Ik hou niet zo van hele dikke boeken. Het moet vooral luchtig zijn. Maar waarbij ik wel een aantal thema's aansnijd. Het boek heet Lang Leven Amerika. En ja, ik probeer vooral andere zaken te laten zien. Trump komt er eigenlijk vrij weinig in voor. Waarbij ik dan denk, ja, volgens mij valt er toch nog wel het een en ander te vieren.
0: Nou, als je het nog kan vieren als je een beer bent tegengekomen. Ja, maar voorzichtig. Ja. Raymond, heel veel...
2: Maar in ieder geval een boek er al. Dus wie schrijft, die blijft. Want het boek blijft.

0: 538. Die zometeen verder gaat met misschien wel een van mijn favorieten ooit uit de 90's.
1: Oh?
0: Dam de Dam van Melody MC.
1: Ah, ja.
0: Wauw. Ja, zet die radio hard zo. Ook betrapt op een scheve en natuurlijk ook het nieuws van half zeven. Iris, wat heb jij mee?
1: Waarom de NASA een voetbal naar de maan wil sturen. Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
2: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Even bollig. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light of the night.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: 538 weerbericht, vanavond nog even zonnig. Vannacht droog, het is dan 15 graden. Dan morgen, ja, een regenachtige dag. Het is zo rond de 23 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
9: Er staan nog 24 files, het is toch best druk. De A2 Den Bosch-Utrecht, daar staat tussen Hintham en Zaltbommel 23 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tijl en Arkel, 27 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Door een ongeluk, daar staat 29 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo bij 177.2. Op de A7 Drachten-Heerenveen bij 153.8 en op de A9 Alkmaar Haarlem bij 56.6. De A13 Rotterdam-Rijswijk 16.6, A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.9, de A30 Barneveld-Ede bij 16.3 en de laatste de A50 tussen Os en Arnhem past daarop bij 168.4.
8: Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
10: Goedenavond. De 1,5 meter afstand die we moesten houden tijdens de coronaperiode was niet genoeg in slecht geventileerde ruimtes. Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel net tijdens een coronaverhoor. De avondklok noemde hij wel effectief, maar dat had eerder afgeschaft kunnen worden. De camera van de visdeurbel in Utrecht is uitgezet. In 4 maanden tijd werd die 12 miljoen keer bekeken, ook door mensen uit het buitenland. Ze konden voor het 6e jaar op rij meekijken en op de digitale bel klikken als ze een vis zagen die de sluis door wilde. PSV verliest 2 spelers uit het Marokkaanse elftal. Anas Salah Eddin die vertrekt na het WK naar AS Roma, die hem afgelopen seizoen verhuurde aan PSV. En de club heeft een akkoord bereikt met Bayern München over de transfer van Ismaël Saibari. Hij tekent een contract voor 5 seizoenen en PSV spreekt van een recordtransfer. Het zou gaan om 55 miljoen.
8: Zo.
10: Op het WK speelt Engeland nu tegen Congo. Verder speelt België om 10 uur vanavond tegen Senegal. En gastland Amerika die moet dan komende nacht om 2 uur tegen Bosnië. Als Amerika trouwens wereldkampioen wordt, dan stuurt de NASA een voetbal naar de maan.
8: Ja, maar ik wil ook wel zo'n belofte doen. Als zij wereldkampioen worden, dan schiet ik hem naar de maan.
10: Ja. Het is een beetje een motivatie voor de Amerikaanse ploeg, zegt de topman. De NASA stuurde eerder al een officieel exemplaar naar het internationale ruimtestation ter gelegenheid van het toernooi. En de grote supermarkttest van de Consumentenbond is weer geweest. Waar haal je de goedkoopste boodschappen?
8: In het buitenland.
10: Ook? Net over de grens, ja. Maar als je in Nederland wil blijven, dan moet je naar de Dirk of de Netto-Rama. Maar ook Fomar en Hoogvliet doen het goed. Opvallend is dat Aldi en Lidl ook altijd hoog stonden, hè, met goedkoop zijn. Maar die zijn duurder geworden.
8: Ach.
10: Meer richting het gemiddelde gegaan. En Jumbo, Albert Heijn en Plus waren altijd al duur, zijn nog duurder geworden.
8: Iris Duink!

0: Then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Don't turn on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Shaggy en Boombastic op 264 hier bij ons in de 90s top 1000.
2: Ik ben zo benieuwd of de ballen goed zijn aangekomen van de oma van Frenkie.
1: Ben je daar benieuwd naar?
2: Ja, daar ben ik
1: benieuwd, benieuwd
2: naar.
1: Of hij een vierde ongeluk heeft gehad. Ah. We waren natuurlijk gisteren erg verdrietig omdat Oranje had verloren. En ja. Wij vroegen, ja, wie is nou eigenlijk de meest verdrietige luisteraar vandaag?
2: Echt een slechte dag.
1: Oh, Ruud, die had een rot dag. Want die had al bijna drie ongelukken gehad die dag. Die had drie en we hadden hem aan de telefoon terwijl hij in de auto zat. En toen hebben we iets van een troost hebben we opgestuurd.
2: Comfort food.
1: Ja, comfort food. Want wij dachten, als je verdrietig bent, dan moet je eten. Zo doen wij dat namelijk altijd. En Jan hadden we aan de telefoon, de opa van Frenkie de Jong. En die heeft toen gehaktballen van Rita aangeboden, zijn vrouw.
2: Ja.
1: Dat zijn de gehaktballen, daar komt Frenkie altijd voor naar Nederland. Hebben we Ruud hangen?
3: Ruud is er.
1: Ruud?
4: Ja?
1: Heb je de ballen?
4: Ja, ik heb ze.
2: Stik
3: in de bal. Zit er in je keel.
4: Nee, ik neem een hapje en ik wil proberen gelijk te eten. Dus dat gaat even niet. En praten, dat gaat niet.
1: Ruud, hoe zijn de ballen van de oma van Frenkie de Jong?
4: Nou, de gehaktballen zijn lekker. De ballen van Frenkie de Jong weet ik niet van.
1: Oh, nee, Ruud. Maar hoe zijn ze? Want Frenkie komt altijd naar Nederland, hè, voor deze ballen.
4: Ja, ze zijn echt lekker. Zijn echt lekker. Ja,
1: en ben jij nu je drie ongelukken te boven? En ook het verlies van Oranje?
4: Jawel, natuurlijk. Ja, voor Oranje was beter. Want anders had het een blamage geworden. En anders een man verloren.
1: Oh, je bent blij dat ze eruit zijn?
4: Aan de ene kant wel, want anders had het de hele Nederland terecht gezet.
1: Goed. Is er nog een vierde ongeluk geweest?
4: Nee, man, ik heb alles in spijlers gebleven vandaag.
2: Gelukkig. Dat is goed om te horen. Laat het je smaken, Ruud.
4: Ja, dankjewel. Nee, maar echt goed, hoor.
1: Ja? Ja, waar smaakt het naar dan?
2: Naar gehakt.
1: Hey, wat zou
2: wat
1: het zijn?
2: Wil je eigenlijk horen, Frank? Ja.
1: Wat zou het mooi zijn als jij morgen gewoon 1000 keer een bal kan hoog houden naar die gehaktballen, toch?
4: Ja, 1000 keer niet, maar ik denk dat ik het toch nog wel een stuk of 50 keer kan.
1: Wat zijn de gehaktballen van de oma van Frenkie? Ja, je hebt ze enorm verdiend en het zijn er 10, hè? Dus rustig aan.
4: Ja, dank je.
2: Hoi.
1: Hoi, het smaakt.

0: Fighters. Learn to Fly op 163 in de 90s top 1000. Het is 7:15.
1: Het is hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Tim, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Hey, wat is jou gebeurd?
2: Nou ja, ik was al een paar maandjes met mijn huidige vrouw ondertussen trouwens. En toen wilde ik het haar oprecht 2 dagen vertellen na de verjaardag van mijn dochter. En die verjaardag van die dochter, die zou ik vieren in de bioscoop met een paar vriendinnen. En mijn ex-vrouw en ik reden met die vriendinnen naar de bioscoop. Brachten ze daar, zetten ze af, draaiden om, reden terug naar huis, stonden voor het stoplicht te wachten achter elkaar. En ondertussen was ik mijn huidige vrouw aan het bellen. En wat gebeurt er? Haar carkit neemt mijn gesprek over. Want die carkit kent mijn telefoon ook. En zij zat ineens met mijn huidige vrouw aan de telefoon. Nou, jij kan je voorstellen wat er gebeurde toen we thuis kwamen. Mijn telefoon werd uit mijn handen gegrist. En toen is ze haar gaan bellen. Ja, echt oprecht, ik wilde 2 dagen later wilde ik het gaan vertellen.
0: Maar wat wilde je gaan vertellen?
2: En dat is niet... Nou ja, dat we zouden gaan scheiden, zeg maar. Dus ja. Ik was nog aan het vreemd gaan. Vlak voor het moment van het willen vertellen. Oh. Ja. Dat is verschrikkelijk.
0: Maar deze kans is 1 op 1 miljard, Tim.
2: En iedereen gelooft natuurlijk dat ik het echt oprecht wilde gaan vertellen. Niet.
0: Nee, dat ook nee.
2: Dat was echt... Was een drama.
1: Oh.
2: Maar ja, het is goed gekomen. Ik ben nu al bijna 10 jaar getrouwd met de vreemdganger, zeg maar.
0: Maar Tim, dat moment dat die carkit dat overneemt, wat gebeurt er dan in de auto?
2: Nou ja, ik hoorde alleen maar gekraak. Dus ik zelf hoor alleen gekraak en hij valt weg en dan komt hij terug en dan valt hij weg. En ja, dan voel je wel nattigheid. En dan sta je op een gegeven moment thuis voor de deur en dan stormt de ex-vrouw naar je toe.
0: Ja.
2: En die roept echt wel hier met de telefoon.
0: Want jullie zagen elkaar niet, want jullie herkenden niet elkaars auto.
2: Nee, ja, we reden samen terug van de bioscoop terug naar huis.
0: Ja, ja, ja,
2: dus we stonden achter elkaar bij het stoplicht.
1: Oh.
2: Ja, wist ik veel dat kon.
1: Ja, ja,
2: drama.
0: Daar hou je ook geen rekening mee. Wat een verhaal, hé.
2: Nee.
0: En nou, gelukkig dat het wel goed af is gelopen en dat je nog samen bent ook.
2: Ja, die kans is schijnbaar ook heel erg klein. Dat als je op een gegeven moment iemand anders doet, dan maar een paar procent dat je daar ook bij blijft.
0: Ja, hoe je eraan bent gekomen, zo raak je er ook vaak vanaf weer.
1: Ja, dat is een beetje deprimerend, want dat kan nog steeds.
0: Ja, dat is waar, ja. Dat is nog steeds. Nee.
1: Maar bel ons dan maar terug.
2: Ik ben nu zielsgelukkig. Zielsgelukkig.
0: En volgens mij heb je het telefoon gewoon naar je oor nu. Dit gaat nooit meer gebeuren.
2: Nee, ik zit nog in de auto en ik rijd bijna de parkeergarage uit. Dus mijn bereik is zo meteen ook weg.
0: Tim, bedankt voor je verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
3: Hoi. 262. Pizza.

De Bomb uit 1995 op 262 in de 90s top 1000. Die doorgaat zo met Floris. Dit is Stan Sharp en You.

0: 538 90's top 1000.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check!

0: Och, ik heb mezelf och.
1: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
0: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting.

0: liggen. Lidl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
0: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Getallen horen is centen scoren.
13: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig. Van Vodafone.

0: Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Iris Schut. RIVM-baas Jaap van Dissel heeft nog steeds zijn twijfels over de mondkapjesplicht in de coronaperiode. Hij vroeg zich toen al af of het wel echt nodig was in de publieke ruimtes. Dat zei hij tijdens een coronaverhoor. De 1,5 meter afstand die we moesten houden was juist niet genoeg in slecht geventileerde ruimtes. De avondklok was wel effectief, maar bleef te lang van kracht. De Belgische koning Filip en premier De Wever die zijn op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand vandaag in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en de premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. Videoland wil Viaplay overnemen. Dat betekent dat er binnenkort ook live topsport te zien zal zijn op de streamingsdienst. Dan kijk je daar bijvoorbeeld Formule 1, voetbal uit de Engelse Premier League en ook internationale dartwedstrijden zoals PDC Darts. De overname moet nog wel goedgekeurd worden. En alle Nederlanders zijn uitgeschakeld op Wimbledon. Jesper de Jong die ging net in de tweede ronde onderuit tegen zijn Braziliaanse tegenstander. Botik van de Zandschulp verloor zijn partij ook vanmiddag. En Tillen Griekspoor lag er wel uit. En er doen geen Nederlandse vrouwen mee. Krijg je nog het weer, nog even zon, vannacht helder en 15 graden. Morgen regenachtig en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel Iris. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 14 minuten. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Ypenburg door een ongeval 33. En de A16 de laatste. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug door een auto met pech 26. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Duitse grens Hengelo, hectometerpaal 177.2. A7 Drachten-Heerenveen 153.8 en de A12 Maarn-Ede 83.2. A13 Rotterdam-Rijswijk 16.6 en de A16 Dordrecht-Breda 37.0. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
8: Doei.
9: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
8: Hamster. We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
4: Goedenavond.
10: Floris Molenaar.
4: En de bizarre reden waarom een man in de jaren 90 niet meer bij zijn geld kon. Hoor je zometeen naar Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: 8 90s top 1000. 259.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

58 in de 90s top 1000 bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een verhaal uit de jaren 90. Een man in Engeland kreeg een hele rare mededeling van zijn bank. Een onmogelijke mededeling eigenlijk. Het hele verhaal hoor je over 6 minuten naar Eric Clapton. Zijn oh zo mooie Tears in Heaven is hier.

0: Solid Harmony, I'll be there for you op nummer 256. Kijk jij vaak op je rekening?
1: 538.
0: Ja, dat je heel even op je bankrekening kijkt wat de stand van zaken is. Ik heb dat vooral op de dag dat het salaris gestort wordt. Heb je dat ook? Eventjes, oh, dat heerlijke gevoel. Lekker zeg, hé. Ja, ik kan vooral ook dan niet meer kijken als mijn huur betaald is. Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Ja, het kan ook heel raar lopen als je op je bankrekening kijkt. Of als je überhaupt bij je geld wil. Ik las een verhaal uit de jaren 90 van een kerel uit Engeland. Die probeerde op een dag dus geld op te nemen. Maar hij kon dus op een gegeven moment, hij kon ineens niet meer bij zijn geld. Op een gegeven moment was helemaal geblokkeerd. Hij deed wat navraag bij de bank. Wat was het nou? Hij kreeg te horen: meneer, u bent overleden. Ja, dat bleek een administratieve fout. Want ja, hij vroeg het natuurlijk zelf na. Maar de bank had dus per ongeluk zijn doodverklaring ingevoerd. Ja, ga er maar eens over nadenken. Stel je voor dat je bij je geld wil en dat je er niet meer bij kan. Dan

0: Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Time to say goodbye op 254.
1: De 538.
0: Edizione. Woensdagavond. Goedenavond. Floris hier. Fijn dat je lekker mee aftelt vanavond. Een 1 april grap uit de jaren 90, las ik. Die groot nieuws werd. Een 1 april grap die heel groot nieuws werd. Waarom? Ja, heel veel mensen zijn erin getrapt. Dat was een beetje een flauwe grap, maar dat is wel vaker met 1 april grappen. Oké, waar het over gaat, hoor zo.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau.
9: Keukeloos.nl.
8: Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
10: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
11: Hakje dag!
8: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
9: Keukeloos.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
15: Kampioenen!
13: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
18: Mooi van Ethos.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
22: Het verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Hey.
1: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

Shannis, I love your smile. 252. Wat is de meest grappige 1 april grap die je ooit hebt gehoord? 538. Ja, ik vond die van dit jaar van mijn collega's van de 538-avondshow, Bas, Dylan en Eva, die vond ik heel goed. Die zeiden, die waren met z'n drietjes waren ze naar de sauna geweest tijdens ze. En daar is dus een foto gemaakt door een, door iemand die ze had herkend. Terwijl ze naakt waren, want het was een naaktsauna-dag. En dat, die zou dus online komen. Dat was een flauw grapje. Maar goed, dat krijg je met de 1 april grap. Ja, in de jaren 90 konden ze er ook wat van. Ik las een verhaal uit die 90's. Burger King, hè, dat hamburgerrestaurant, had bedacht om linkshandige hamburgers te maken. Dat waren dan, zeg maar, hamburgers die je met 1 hand kon eten zonder dat de saus er dan uit zou vallen. Dat was, zeg maar, wat het uniek maakte. Nou, dat werd groot nieuws, want ja, heel veel mensen trapten erin. Maar dat slaat natuurlijk nergens op of je nou met je rechter of je linkerhand eet. Dat maakt, als het eruit dondert, dan dondert het eruit. Overigens, ik had dat ding ook gewoon met beide handen kunnen eten. Want ja, ik heb 2 linkerhanden. 538. En Atlantic Ocean en Waterfall in de lijst. Op 2.

0: Freek de Jonge, Leven na de dood op 250.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. En we tellen door met Lauryn Hill, Do Wop. Op 249 in de lijst. Radio.

0: Lauryn Hill, Do Wop op 248.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Floris hier, fijn dat je erbij bent vanavond. Ik las een bericht over een bizarre uitvinding uit de jaren 90. Een auto die op de markt kwam. En in die auto zat geen stuur. Toch kon die rijden. Oké, hoe dat in elkaar zit, hoor je zo. En ook dit.
1: Zometeen deze 90's hits.

0: 538 90's top 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzicht.
0: Top 1000.
1: Hey, ondernemer.

0: Handig van de Belastingdienst.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris. Altijd laag.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
13: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken.
14: Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
17: Ja! 538 Festival Donderdag.
18: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
19: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: 538 Nieuws.
23: 8 uur.
24: Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd.

0: En te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten in vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren. En waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jonge was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging nog op de A2. Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel door een ongeval 17 minuten. Sterkt als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld op de A1. Duitse grens richting Hengelo. Hectometerpaal 177,2. A2 Amsterdam-Utrecht 38,1. En de A9 Alkmaar-Haarlem 56,7. A10, dat is de ring Amsterdam. Koentunnel richting de Nieuwe Meer 24,2. En de A12 Gouda-Utrecht 51,4. A16 Dordrecht-Breda 37,0. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59,9. Er staat nog een hele batterij aan flitsers. Check even de app van Flitsmeister voor een volledig overzicht.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: discounter.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
4: Floris Molenaar.
5: En het verhaal uit de 90's over een auto die lijkt op een vliegtuig. Hoor je over 7 minuten na Enrique Iglesias, The Rhythm Divine.

0: Cardigans en Lawfool, 246 in de lijst. Wat een bizarre auto.
1: De 538.
0: Sowieso, ik weet niet of jij in het trotse bezit bent van een rijbewijs. Of nou ja, in ieder geval, de kans is denk ik wel groot dat je überhaupt wel eens in een auto hebt gezeten. Hoef je niet per se een rijbewijs voor te hebben natuurlijk. Ja, ik vind autorijden vind ik heerlijk. Misschien heb je dat ook. Ja, ik kan dat de hele dag wel doen als ik een lange rit moet maken. I don't care, ik ga lekker zitten. Radiootje aan, ga met die banaan lekker. Even wat te drinken halen onderweg. Wie doet mij wat? Ja, mocht het niks worden bij de radio, kan ik altijd nog taxichauffeur worden. Lijkt me super, lijkt me echt super. Nu was er in die roemruchte jaren 90 ineens een auto. Ja, ik had hem nog nooit gezien. Ik had hier nog nooit van gehoord. Het automerk Saab had een auto op de markt gebracht zonder stuur erin. Dus ja, wat, als je er dan in reed, dan had je dus geen stuur voor je, maar je had zo'n joystick. Dat je met één hand zo die auto moest besturen. Ik zet wel, ja, mocht je het niet geloven, ik zet even een foto op mijn Instagram. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op Instagram. Daar zie je dus iemand zitten in die Saab met een joystick. Het schijnt niet een hele comfortabele auto te zijn geweest. Er waren nogal hobbelige ritten, maar dat is dan in dit geval turbulentie, zeg maar.
1: De 538. 90's
0: tot 1000. En Tony Braxton, Unbreak My Heart in de lijst op 245.

Ja, dit is wat je noemt House met een hoofdletter H. JD, Plastic Dreams, 244. In de 90s tot 1000 bij Radio 538. Editie woensdagavond, Floris hier. En Metallica zometeen naar deze 90s classic van Prince en de nieuwe Power Generation. Money Don't Matter Tonight in de lijst op 243.

0: Waren er in de jaren 90 gitaren? Ja, dat denk ik wel. Metallica, Enter Sandman op 242.
1: De 538. 90's tot 1000.
0: Yo, yo, yo. Goedenavond, Floris hier. Ja, bizar verhaal ook uit die 90's. Was ik vandaag een jongen uit Engeland, kreeg in de jaren 90 een eigen postcode. Je hoort het goed, hij kreeg een eigen postcode. Oké, waarom dat was, hoor je zo?
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen, live your dreams.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: vloertour.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: 3T. Anything in de lijst op plek nummer 240.
1: De 538.
0: Heb je wel eens nagedacht over hoe het zou zijn om een eigen postcode te hebben? Een eigen postcode? Ja, ik moet je zeggen, als ik in de spiegel kijk, 100 kilo plus, dan zou ik er niet raar van opkijken als mijn bovenlichaam mijn eigen postcode zou krijgen. Maar het gaat even over iets anders. Gekkigheid namelijk, ja, 100 kilo, eigen postcode. Ik zag een bizar verhaal over een jongen uit Engeland die kreeg te horen in de jaren 90 dat hij een hersentumor had. Niet meer te genezen en hij had nog één laatste wens en dat was het wereldrecord vestigen voor de meeste wenskaarten krijgen. Ja, dat sloeg wereldwijd aan. Dat kreeg allemaal aandacht. Hij had binnen een jaar al meer dan 16 miljoen kaarten binnengekregen. Zoveel dat zijn eigen huis een postcode kreeg. Dus zijn huis kreeg een eigen postcode om alle de hele kaarten zo beter te kunnen verwerken. Nou, dat record dat heeft hij makkelijk gehaald. Het Guinness Book of Records haalde het. En die categorie hebben ze ook eruit gehaald. Niemand zou dit ooit nog gaan overtreffen. En het beste nieuws was nog wel, die jongen was doodziek. Hersentumor. Door zijn verhaal besloot een rijke zakenman om geld te betalen, waardoor hij een hele nieuwe operatie kon gaan ondergaan. En hij overleefde dus zijn ziekte. Hij had wel één laatste wens, dat mensen geen kaarten meer zouden sturen.
1: 538.
0: En de CNC Music Factory. Gonna make you

0: uit de 90s.
1: De 538 90s top 1000.
0: 238.

0: Gorka, Ritmo de la Noche, 238 in de 90s top 1000 bij 538. Zometeen, na 9 uur, een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En gisteren vertelde Dylan over het nieuws dat koppen in het voetbal misschien verboden gaat worden. Omdat het slecht is voor de gezondheid, slecht voor je hersenen. Bas die heeft daar wel een oplossing voor en Dylan ziet daar zelfs een heuse carrière in voor Bas.
1: Moeten we niet gaan voetballen met een helm?
2: Nou, echt, deze man, jongen. Dat is
1: nee, maar serieus, want dat zou best... Kijk, dan hè, dat is voor de veiligheid dan.
2: We gaan toch niet met een helm op voetbal? Dan kan je een bal toch helemaal geen richting meegeven?
1: Nou ja, dat moet je beter oefenen. Ja, weet ik veel wat, maar dat zou een oplossing kunnen zijn.
2: Geef me heel even de tijd om even wat op te zoeken.
1: Ja, zoek even op.
2: Eens even kijken, vacatures.knvb.nl. Misschien hebben ze nog wel een plekje voor je, Bas.
0: De 538. Nieuwe 538 avondshow, zometeen na 9 uur. En dit is Marco Borsato en de waarheid. Radio.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much. 236 in de 90s top 1000 bij 538. Die morgenochtend om 8 uur 's ochtends weer verder gaat in de 538 ochtendshow. Zometeen de avondshow. Bas, Dylan en Eva. En Eva, jij bent hier alvast.
1: Ja, want we gaan het...

0: ook kennelijk over hoe die over geld gaat.
1: Ja, dit komt er ook nog bij.
0: Oké, zo meteen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
10: I want chicken.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
18: The stories are true.
19: The story has just begun.
20: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: Are you ready to be the hero?
20: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
24: 538 Nieuws.
25: 9 uur.

0: Goedenavond, ik ben Eva Floon. RIVM-baas Jaap van Dissel blijft erbij. Mondkapjes deden weinig tegen de verspreiding van corona. Hij verzette zich daarom tijdens de pandemie tegen de mondkapjesplicht. Tijdens de verhoren over die periode zegt hij nu dat uit Noors onderzoek blijkt dat 100.000 mondkapjes maar 1 besmetting voorkomen. In Venezuela begint vannacht een week van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Daardoor kwamen zeker 2300 mensen om het leven en tienduizenden anderen zijn nog altijd vermist. Nederlandse reddingswerkers hielpen met het zoeken naar mensen onder het puin, maar ze gaan nu weer naar huis omdat de kans klein is dat ze nog mensen levend terug gaan vinden. De bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan, dat zegt minister Sterk. Volgens haar blijkt uit nieuwe berekeningen dat er toch genoeg geld voor is. Ze reageert daarmee op zorgen van de Tweede Kamer over die bezuinigingen. En Engeland is door naar de 8e finale van het WK voetbal. Ze wonnen net met 2-1 van Congo. Makkelijk was dat niet. Congo stond lang met 1-0 voor, maar pas diep in de tweede helft maakte Engeland de gelijkmaker. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt morgen wat bewolkter en het kan ook een beetje gaan regenen. Maar later klaart het op en dan wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Van de verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die Dillen.
2: Ja, en geen die een beetje ook. Op de A1 te beginnen tussen de Duitse grens en Hengelo bij 177,2. Op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens bij 245,8. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,7. A12 Maarn-Ede 82,9. Op diezelfde A12 tussen Maarn en Utrecht bij 74,9. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 51,4. A13 Rotterdam-Rijswijk 16,6. A15 Ochtendel 127,0. A16 Dordrecht-Breda 37,0. En op diezelfde A16 tussen Breda en Dordrecht bij 58,3. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,9. A28 Amersfoort-Zwolle 59,9. A30 Barneveld-Ede 16,3. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69,3. Laatste voor nu op de A50. Ja, we zijn er. Zwolle-Apeldoorn bij 212,8.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
9: 538.
10: Morgenochtend vanaf 8 uur.
8: De 1000 grootste hits uit de 90's.
10: De 538 90's top 1000.
8: Ja,
1: zijn we hoor. Het is 9:06. Een gloednieuwe avondshow is hier.
11: Met Shakira Burna Boy. Dit is Die Die.

0: te zijn.
1: Als ik jou zeg, een gratis borrel. Waar echt alles geregeld is. Echt inclusief artiesten, hapjes, drankjes en zo. En je betaalt er niks voor. En je bent uitgenodigd. Wat denk je dan?
2: Gezellig.
1: Dat is toch gezellig?
2: Dat is top.
1: Zometeen de detail.
3: 538, Bas en Dylan.
2: Ja, ik schijn iets heel vreemds te zeggen. Waarvan ik overigens gewoon overtuigd ben dat de meeste mensen het op deze manier doen. Het was vorige week. En we hadden het ergens, Eva en ik, hadden het over geld. En toen viel jou iets op, Eva.
0: Ja, als jij praat over 80 euro, dan zeg jij niet 80 euro.
1: Maar mag ik raden? Euries? Ja.
2: Nee joh, ben jij gek?
0: Nee, het is, nou ja, was je maar een kind, want nu gedraag je je als een oude vent.
1: Knikkers.
0: Jij zegt 8 tientjes.
1: Oh.
0: En dat vind toch, ik zo verwarrend voor zo'n jonge knul.
1: Dat is toch doodnormaal?
0: Ja, dat zeg jij toch ook niet?
1: 8 tientjes? Dat kan je toch wel zeggen?
0: Ja, je kan het doen als je boven de 60 bent.
1: Nou, ik hoorde Dylan gisteren. We zaten over huizen te ouwehoeren. En toen zei jij iets van. Dat is 1,5 miljoen gulden. Kijk, daar kun je over gaan klagen.
0: Jij hebt de gulden niet eens bewust meegemaakt. Nee, jawel. Vervelende
2: ik ben uit de jaren 90.
1: Je was 4 of 5 toen ging het.
2: Jij
1: hebt nog nooit 1 gulden uitgegeven.
4: Nou, dat denk ik wel.
1: Tuurlijk wel, zegt hij. Nee.
2: Maar het ging in dit geval ging het om de tientjes. Maar dat zeg je toch wel. Als jij ergens weet ik veel, iets haalt en je zeg je, ik krijg nog 3 tientjes van je. Dat zeg je dan toch op die manier?
0: Nee, dan zeg ik echt gewoon, ik krijg nog 30 euro van je.
1: Ik ook, maar ik vind, ja. Misschien ben ik er gewoon zo gewend aan geraakt dat Dylan...
0: Ja, jij bent hem normaal gaan vinden along the way. En ja, dat is gevaarlijk.
2: Ja, maar dit is gevaarlijk. Echt, geloof me... Driekwart van de 538 luisteraars zegt dat ook. Dat is echt heel normaal.
0: Ja, omdat ouder zijn dan jij.
4: Maar waar stop je met tientjes zeggen?
1: Ja, dat is
2: ja bij 90.
4: Bij 90. Je zegt gewoon bij 9 tientjes.
2: Nee, doe maar 9 tientjes.
1: Ja, maar heel, even heel eerlijk. Ik denk wel, er zit een kronkel in je hoofd. Want als jij denkt aan het bedrag, denk je eerst 90. Dan moet je zo van, hoeveel tientjes zijn dat dan? Dat zijn er dan dus 9. Ja. Oké, 9 tientjes. Zo, maar dit is hoe het gaat in je hoofd.
2: Ja. Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar je bent de hele dag aan het rekenen.
1: Ja, maar, je zat toch vroeger bij je wiskunde-examen toch ook niet zo van, even kijken hoor. Moeten we hier 23 plus 9 tientjes? Dat is niet hoe dingen gaan.
0: Hoe doe je het inderdaad dan bij 23 euro? Zeg je dan 20 tientjes?
2: Nee, dan is het toch gewoon 23 euro. Dan is het toch gewoon 23 euro.
1: Ja, toch was gewoon 90 euro dan.
2: Dit is echt zo stom gelul. Wat jullie
0: vragen. Ja, dan ga je lekker naar huis, joh.
2: Ja, dit slaat toch helemaal nergens op.
1: Hoezo niet?
0: Het is toch leuk om af en toe even ergens over te sparren met elkaar?
2: Ja, maar dit gesprek...
0: Ja, omdat je zin niet krijgt.
2: Mond nu uit in dat ik zeg... Nou ja, is helemaal niet gek om te zeggen. Want heel veel mensen zeggen dat. Dan zeggen jullie... Ja, dat klopt, maar het is gek. Ja, zo werkt een discussie voeren niet.
4: Ik zie een berichtje binnenkomen van Jimmy in de app van 538. Die zegt, ik ben 26 en ik zeg het ook altijd.
2: Ja, hier, ja precies.
1: Ja, maar ja, hier. En er is één gast die zegt, ik zeg het ook altijd. Ja, er is altijd wel iemand
0: die
1: het ook...
0: Ben jij dat niet gewoon zelf onder een alias?
1: Ja.
2: 40 piek, zegt Kars. Dat kan ook nog.
1: Piek. Oh, nee, dan valt het allemaal nog mee bij dit.

0: eigenlijk gek als je er niet op ingaat, een uitnodiging als dit. Want we willen graag dat je komende vrijdag in Hilversum, ja, zeg maar, onze Amstel komt opdrinken. En onze hapjes komt op te eten. En komt genieten van de heerlijke muzikale begeleiding die we geregeld hebben.
1: Absoluut. 538.nl/acties. Daar kan je je aanmelden. Zijn onze artiesten eigenlijk al definitief rond die ik vanmiddag aan jou op heb gegooid? Ewan de regisseur? Nee? Oké. Okay. Dan gaan we nog geen namen noemen. Maar het wordt gezellig.
0: Ja, maar ik zie hem zo. Ja, het begint wel wat te worden.
1: Ja, het begint wel. Ah, dan wordt het heel leuk. 538.nl.

0: 538 Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Onze stagiair Maxime die zit in haar laatste week en ze wil ons iets vertellen. Wij weten nog niet wat het is, maar ze heeft daar jouw hulp bij nodig. Zometeen meer.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatje.
15: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
8: Kruidvat,
7: naar de
8: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,99.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: 538 Bas en Dylan.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Onze stagiair Maxime die heeft een verrassing voor ons. En we willen er graag met jou achterkomen wat dat dan is.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
3: Nou, ze zit in haar laatste week. En wij kregen afgelopen week een agendapunt ingeschoten. Verrassing. En we weten niet wat de verrassing is, maar we moeten morgen om 12 uur verzamelen. En voor de rest wil ze eigenlijk niks zeggen. Dat is het een beetje, Maxime, toch?
4: Exact.
3: Ja. En toen dachten wij, nou, misschien is het dan leuk om samen met de 538-luisteraars te achterhalen wat het dan is. Maar ja, goed. Met één vraagje per keer. Dus stuur even een vraag via de app van 538. Het kan gewoon zijn, joh, is het meer dan anderhalf uur rijden? Is het buiten? Heeft het iets te maken met dieren? Iets in die richting.
4: Oh, met die? Heeft het te maken met dieren?
3: Een ja, nee.
0: Maar als wij geen enkel aanknopingspunt hebben. Kijk, laat ik beginnen met het feit dat ik niet hou van verrassingen. Maar als wij geen enkel aanknopingspunt hebben, waar moeten we dan beginnen met de vragen?
3: Nou ja, goed, ja, laten we dat dan bij de rest van Nederland.
0: Ja, maar die hebben toch ook iets nodig? Iets om een vraag over te stellen.
3: Gewoon een ja-nee-vraag.
0: Laat mij dan één vraag stellen. Is het hier? We zijn nu in Hilversum op het kantoor. Is dat wat we gaan doen hier?
4: Nee.
3: Nou, oké.
0: En het is dus iets doen. Dus het is niet iets krijgen.
3: Ja, want we gaan het ook allemaal filmen en we gaan er een video van maken. Dus dat komt ook allemaal op onze socials, 538avondshow. Dus je kan het ook nog terug gaan zien. Maar ja, goed, we weten dus niet wat het is.
0: Nee.
3: Een ja-nee-vraag willen we hebben. Via de app van 538 kan je die sturen en dan gaan we zo meteen eens uitpluizen wat het dan mogelijk zou kunnen zijn.
0: Ja, kan niet wachten. Kom maar door. Alles is mogelijk. Ja, we weten niks. Dus stel je vragen en dan gaan we eens eventjes ontfutselen wat het is.

0: Kijk, we gaan er met jouw hulp achterkomen welke verrassing onze stagiair Maxime voor ons heeft geregeld. Het is haar laatste week. Ja. Morgen gaan we iets doen en wij weten niet wat. En ja, volgens mij ben jij er hetzelfde in als ik deel. Dat is helemaal niks.
1: Nou ja, kijk, dat is een beetje het ding. Normaal gesproken als wij een video op gaan nemen, dat doen we best wel vaak. Die vind je allemaal op 538 Avondshow op Instagram en TikTok. Druk daar meteen even op volgen als je even een kijkje neemt. Maar het ding is, dan hebben wij vaak zelf de regie. We bedenken zelf die videootjes. Die gaan we zelf filmen. We schrijven zelf een scriptje. En dat hebben we nu allemaal niet gedaan. We weten dat we met de 538-bus op pad gaan. Ja. En dat we hier om 12 uur moeten zijn. Toen dachten we, nou, laten we er dan samen met 538-luisteraars achterkomen wat we gaan doen. Je kon een ja-nee-vraag insturen via de app van 538. En we hebben er 3 opgeschreven. Het moet wel een beetje leuk blijven natuurlijk. De eerste komt van Janine. Of Jannie, sorry. Moet je, ja, goed, het is laat. Ja. Moet je actief iets doen waar je sportkleding bij nodig hebt?
2: Nee. Okay. Oh, maar je twijfelde wel. Oh. Ja, nee. Nee, het is wel echt nee.
0: Oh, okay. Maar dat vind ik fijn.
1: Oh, maar dan sluit die van Petra er wel een beetje op aan. Die vraagt, is het buiten?
2: Nee.
1: Dus het is binnen.
0: Maar met die twijfel. We hebben alles in een springkussenpaleis staan, hè? Als het zoiets.
1: Ja, maar, ja, maar nee,
2: heb jij er
1: nee,
2: wel
1: niet,
2: rekening mee gehouden dat ik zwanger ben? Ja, oké.
1: Okay. Nou, dat
2: vind ik zo, man.
1: Nou,
2: zonde van de baby.
1: Dat is dan de derde vraag, even bedankt.
2: Oh, sorry, nee. Ja,
0: dat is die vraag van
2: was Niels. Gewoon even een bezorgde moeder die ik was. Nee, okay.
0: Ik vind die van Niels goed, dat is een mooie om mee af te ronden. Is het iets waarbij we voor lul staan?
3: Nou, ik kan niet. Nee. Maar dat ligt aan hoe jullie je gedragen.
1: Ja, wat is dit nou?
0: Hoe jullie
2: hier word ik wel rustig van.
1: Binnen, geen sportkleding. In principe niet voor lul, maar het ligt eraan hoe we ons gedragen. Kijk, ik ben echt nog steeds helemaal, ik heb geen idee.
0: Maar wat is dit?
1: Nou,
0: mag ik er dan nog eentje aan toevoegen? Want kijk, zeg maar, ja, we willen hier natuurlijk morgenavond op terugkomen. Is dit iets wat, zeg maar, kunnen we dit morgen laten horen? Of zo, is dit leuk?
2: Ja, zeker. Dus nee, het is zeker beter leuk.
0: Dus het is de moeite waard om morgen...
2: Ja.
0: Ja, 100%. Ik schijt in mijn broek, ik weet helemaal niet. Ja,
1: morgen iets na 9:30 komen we er even op terug. En hopen dat we nog leven en nuchter zijn en dat soort dingen.

0: The Weeknd en Cry For Me. Het is de avondshow. Wij zijn Bas en Dylan en wij spelen zometeen ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. Elke dag twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder? Drop je antwoord in de app. Heb je goed? Dan maak je kans op een strandlaken.
1: Met vandaag, wat was er eerder? De rekenmachine of het polshorloge? Kom maar door via de app van 538, daar kan je antwoord in sturen. Dus wat was er eerder, de rekenmachine of het polshorloge? App van 538, daar stuur je je antwoord en dan maak je kans op een 538 strandlaken.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet, slim bekeken.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Lieslot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi.
15: Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elk

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Venezuela begint vannacht een week van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Daardoor kwamen er zeker 2300 mensen om het leven. En tienduizenden anderen worden nog altijd vermist. Nederlandse reddingswerkers hielpen met zoeken naar de mensen onder het puin, maar ze gaan nou weer naar huis, omdat de kans klein is dat ze nog mensen levend terugvinden. In Drenthe is de BBB uit de coalitie gestapt na een stikstofdebat. Het gebeurde nadat de partij zich tegen de koers van een eigen statenlid keerde. Toch is de provincie ook zonder de steun van de BBB akkoord om Drenthe van het stikstofslot te halen. De coalitie gaat nu verder met alleen VVD, PvdA en CDA. Honderden Nederlandse wetenschappers hebben afgelopen jaren bronnen geciteerd die helemaal niet bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Het komt volgens hen door de opkomst van ChatGPT. De enorme stijging van het gebruik van nepbronnen loopt daar namelijk gelijk mee. Ja, en dan nog wat opvallends. Een stel is vanmiddag in een antenne geklommen bovenop het dak van de Empire State Building in New York. Die is bijna 450 meter hoog. Ze haalden daar een spandoek tevoorschijn waarmee ze oproepen met tot vrede. En daarna vroeg de man de vrouw ten huwelijk. Hoe ze zo hoog konden komen, dat is niet duidelijk. Ze zijn nu wel gearresteerd. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt morgen wat bewolkter en het kan ook een beetje regenen. Later klaart het wel op en dan wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Dan een verkeer. Er is één vertraging. Die vind je op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Bij Born 6 minuten. Afrit is daar dicht. En de flitsers die heeft Dylan.
3: Te beginnen op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo. 177.2. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 82.9. A12 Gouda-Utrecht 51.4. A15 Ochtendel 127.0. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 30.0. Nog eentje op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam 7.6. Op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk 6.9. En op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 46.7. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. Op de A30 tussen Barneveld en Ede 16.3. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69.3. Laatste voor nu vind je op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 212.8.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de

0: administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: 538. Morgenochtend vanaf 8 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de 90s.
2: De 538 90s top 1000. Op je radio.
1: Bas en Dylan.
3: Zometeen de uitslag van kip of ei.
4: Wat was er eerder? De rekenmachine of het pop?

0: stond eerder met vandaag de rekenmachine of het polshorloge.
1: Ja, Mirelle.
2: Ja, hoi.
1: Hi, hallo. Heb jij een van de twee nu om je arm?
2: Ja, helemaal.
3: Een horloge. Ik denk het polshorloge.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
4: Als je zo'n Texas Instruments om je linker.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
0: We willen zo meteen van je horen welke eerder was. De rekenmachine of het polshorloge. Maar Bas gaat eerst even met jou de geschiedenis in de huis.
4: Zeker. En laten we dan eens beginnen met de rekenmachine. De eerste mechanische rekenmachine die ontstond dankzij een Duitser genaamd Wilhelm. Het ontwerp hielp ingewikkelde sommen sneller uit te rekenen. Hij was toen nog niet elektronisch, maar werkte met een hendel en tandwielen. Bizar. Dan het polshorloge, de opvolger van het zakhorloge. Het eerste polshorloge werd gemaakt voor de koningin van Napels. Ze waren eerst vooral populair bij vrouwen en later werden ze zelfs onmisbaar voor militairen en piloten. En ik heb er een, maar kijk er nooit op. Dus ik ben altijd te laat. Ik weet niet wat dat is. Mirelle, zegt u het maar. Wat was er eerder? De rekenmachine of het polshorloge?
2: Ik denk de rekenmachine.
0: Rekenmachine vullen wij in en dan is dit de balans. De rekenmachine komt uit 1623 en het polshorloge uit 1810. Dus de rekenmachine was eerder, ja!
4: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
4: Dat betekent dat jij van ons krijgt het 538 strandlaken om heerlijk op te liggen deze zomer.
2: Nou, dat kunnen we wel gebruiken met dit weer.
4: Ja toch? Lekker. Ga ervan genieten.
2: Ga ik doen, dank je.

0: en Promises in de avondshow.
1: We hebben binnen nu een 30 seconden Another and Talk to You na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom keert Emma Kok terug op het Vrijthof bij André Rieu? Omdat André Rieu haar gevraagd heeft.
2: Het antwoord is

0: Grande. Love of my life. Het is de avondshow met Bas en Dylan en met Eva. En die heeft zo meteen het nieuws. Wat heb je?
1: De uitslag van de grote supermarkttest. Want waar doe je nou echt het allergoedkoopst boodschappen?
0: Oh, kan niet wachten.
2: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH bruisend mineraalwater citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: 538 Bas en Dylan.
2: Zometeen in het nieuws.

0: aan het eind van de dag, heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
1: Ja, ze roepen het natuurlijk allemaal, maar wat is nou echt de allergoedkoopste supermarkt? Bij de Consumentenbond zijn ze daar eens ingedoken en die zeggen Dirk en Nettorama.
2: Oh.
1: Maar ook Vomar en Hoogvliet die scoren goed. Lidl en Aldi die waren altijd een van de goedkoopste, maar die zijn flink duurder geworden afgelopen tijd. En Albert Heijn Plus en Jumbo, die waren al duur en die zijn nog weer duurder geworden.
2: Is het niet zo dat iedereen gewoon, op een uitzondering daar gelaten, maar dat iedereen gewoon naar een supermarkt gaat die het dichtste bij zit?
3: Ja.
1: Nee, maar ik denk als je echt de eindjes aan elkaar moet knopen en er zit alleen een plus in je buurt, dat het misschien wel de moeite waard is om even om te rijden en dat mensen dat ook wel doen.
2: Het verschil tussen, ik heb er twee op loopafstand. Ja, het verschil tussen die twee is gigantisch. Het is bizar. Ik kan bij de ene een tas halen voor, wat is het? Gewoon voor 30 euro, tas vol. Waar ik bij de andere voor diezelfde tas, nou, gevoelsmatig echt 60 euro betaal.
3: Ja. Ik bedoel, bij ons thuis vroeger, dan gingen we naar de plus voor de A-merken.
2: Oh ja.
3: En al de andere boodschappen werden bij de Lidl gehaald. Dus vleeswaren, kazen, de hele eten voor 's avonds,
2: ja.
3: Groenten, fruit. Ja, al dat soort dingen was dan bij de Lidl toen de tijd in ieder geval het goedkoopst. En de koffiepads bij de Plus en zo.
2: Ik vind het dus, kijk, de Dirk zit het dichtst bij mij in de buurt. Dus daar ga ik dan heen. En dat is top, want het is inderdaad, het is gevoelsmatig echt goedkoper. Alleen, ze hebben vaak precies dan niet wat dat in mijn recept staat. Hebben we weer voor mijn recept een specifieke ham nodig? Hebben ze weer niet. Dan kom ik aan, zijn de kappertjes weer op? Ja, dat gebeurt bij de Albert Heijn niet. Daar hebben ze het altijd allemaal.
1: Bij mij wordt het echt onmogelijk gemaakt om goedkoop boodschappen te doen. Hoezo? Er zit echt niks enigszins in de buurt. En dan heb ik het niet over dat, kijk, als ik erheen moet fietsen en eind, dan zou ik dat best doen. Maar er zit gewoon niks goedkoops in de buurt. Een Albert Heijn, een Jumbo en een Plus. En dat is het.
2: Ja, maar
1: ze willen me gewoon arm hebben.
2: Jumbo is toch ook niet zo'n...
3: Precies hetzelfde.
1: Het is helemaal gezellig ingericht. Dan weet je vaak genoeg.
3: Dan weet je vaak genoeg.
2: Is waar.
3: Ik zou heel graag zeggen, maar ik ben echt wel iemand die op de kleintjes probeert te letten. Maar ik doe allemaal boodschappen bij de Albert Heijn.
2: Maar dit is op mijn punt.
3: Het zit bij mij in de straat.
2: Je woont er praktisch naast.
3: Ik heb zelfs Albert Heijn Premium.
2: Ja.

0: Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Makkelijke quiz. Een hoop mensen die overleven hem hartstikke prima. Dus geef je even op door antwoord te geven op de nu volgende kwalificatievraag.
1: Willem Holleder mag de EBI in Vught verlaten. Wat is zijn criminele bijnaam? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je antwoord sturen. Maak je dus kans op 100 euro. Dus wat is de criminele bijnaam van Willem Holleder? Kom maar door via de app. Dus.

0: 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Morgenochtend vanaf 8 uur. De 538 90's Top 1000.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Ik kan... Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur.

0: artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Zomerdeals.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook, uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Ja, 21 is bereid om de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zegt Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden aan die steun, maar zijn niet welke dan precies? Ja, 21 worstelt onder meer met de strengere regels rond natuurgebieden. Een man uit het Limburgse Reuver heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Hij en zijn vrouw hadden 2 zoontjes. De man probeerde de moord voor hen te verbergen met allerlei leugens. De politie in Parijs heeft een verwarde vrouw doodgeschoten. Ze kregen een melding dat ze in een kelder van een restaurant zat. En toen ze aankwamen haalden ze een mes tevoorschijn. De agenten voelden zich toen zo bedreigd dat ze op haar schoten. En het verslagen Nederlands elftal is net geland op Schiphol. Niet alle spelers zitten aan boord. Sommige van hen zijn vanuit Amerika ergens anders heen gevlogen. Bondscoach Koeman zat er wel in. Die kondigde gisteren aan te stoppen. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt morgen wat bewolkter en het kan ook een beetje gaan regenen. Maar later klaart het op en dan wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Van de verkeer, er is 1 vertraging. Die vind je op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Del 8 minuten. En de flitsers die
10: het
9: tillen.
10: Het zijn er 11 op dit moment te beginnen op de A1 tussen de Duitse grens en Hengelo bij 177.2. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.7. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 82.9. Nog eentje op de A12, ook vanuit Maarn, maar dan richting Utrecht 75.1 en op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 51.4. A15 Ochtendel 127.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.9. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. En op de A30, dat is tussen Barneveld en Ede bij 16.3. A35 Enschede-Hengelo 69.3. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 212.8.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her look.

0: shows you.
1: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: 538.
1: Morgenochtend vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste hits uit de 90's.
1: De 538 90's top 1000.
2: Bas en Dylan.
4: Zijn we met zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
5: En ook Kensington onderweg met Riddles. En dit is Alex Warren.

0: David Guetta, Sia en Beautiful People.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, die spelen wij iedere avond en dan maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. 90 seconden krijgt de kandidaat om zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden. En weet deze persoon een antwoord niet, dan moet hij een antwoord geven. Het is een quiz waar je niet in mag passen. En dan moet je een paswoord roepen. En heb je zo'n paswoord in je hoofd, Marijn?
4: Ja, ik heb net al wat doorgegeven.
0: Nou, en dat vertel is... het eens.
4: Wat zeg je?
3: En dat is, wat is je paswoord?
4: Volgende,
3: ja, heel slim.
0: Zullen we de kwalificatievraag nog even doen? Dat is namelijk Willem Holleder, die mag de EBI in Vught verlaten. Wat is zijn criminele bijnaam?
4: Zijn criminele bijnaam is De Neus.
3: Dat is juist, op dit moment bovenaan Jessica. Zij had 13 vragen goed. Dat is uitzonderlijk goed, dus daar moet je overheen, Marijn.
4: Ja. Hoeveel vragen zijn het in totaal?
0: Nou ja, dat ga jij bepalen.
4: Oh, als je de kans zoveel mogelijk. Ja,
0: dus echt, geef zo snel mogelijk antwoord. En als je het niet weet, ja, dan moet je meteen je paswoord roepen.
3: Ja.
4: Ja. Nou, dat komt helemaal goed.
0: Nou, als jij zegt go, dan gaan we.
4: Go.
0: Videoland gaat de Formule 1 uitzenden. Welke Nederlander rijdt in de Formule 1?
4: Max Verstappen.
3: Vanaf 2028 worden er geen fysieke spellen voor de PlayStation gemaakt. Noem een andere console.
4: Nintendo Switch.
0: De leadzanger van The Village People is overleden. Maakt de titel van hun grootste hit af. YMCA.
3: Op 1 augustus gaat het landelijke vuurwerkverbod in. Op welke datum is Oudjaarsdag?
4: 31 december.
0: Trump verdiende 1 miljard met crypto. Hoeveel nullen heeft 1 miljard?
4: 9.
3: Er rijden dit jaar 17 Nederlanders mee in de Tour de France. Waar eindigt de Tour de France? In welke stad?
4: Volgende.
0: Er is een nieuwe film van The Minions. Welke kleur heeft de Minion?
4: Heel.
3: Kandidaat Marijn heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Volgende.
0: Pakketjes uit China worden duurder. Noem een Chinese webwinkel.
4: Temu.
3: De aanvoerder van het Nederlands elftal heeft bondscoach Ronald Koeman bedankt. Wie is de aanvoerder van het Nederlands elftal?
4: Virgil van Dijk.
0: Er zijn minder nieuwe personenauto's geregistreerd in het eerste halfjaar van 2026. Noem een automerk.
4: BMW.
3: Canada gaat meedoen aan het Songfestival. Wat is de hoofdstad van Canada?
4: Montreal.
0: Emma Kok staat deze zomer opnieuw op het Vrijthof met André Rieu. In welke provincie is het Vrijthof?
4: Limburg.
3: Engeland is door naar de volgende ronde op het WK. Welk land versloegen ze vandaag op het WK?
4: Ze hebben geen land verslagen.
0: De Utrechtse visdeurbel is dit jaar 12 miljoen keer bekeken. Wat is de hoofdstad van de provincie Utrecht?
4: Utrecht.
3: Het is vandaag woensdag. Welke dag is het overmorgen?
4: Vrijdag.
0: Oeh.
5: Oh.
0: Strak op de bel.
3: Echt heel goed. Op dit moment bovenaan Jessica. Zij had er 13 goed. De grote vraag is, Eva, is Marijn daar overheen?
4: Oh.
5: Dat niet, maar...
3: Niet?
5: Oh. Hij had er ook precies 13 goed.
4: Ja.
5: It's the time.
0: Dat is nu een gedeelde eerste plek. Sowieso een 538 strandlaken voor jou. En morgen hoor je of je de winnaar bent.

538 hoorde Antoon, de enige, is nieuw. Het is de avondshow, Bas en Dylan, waar je morgen kans maakt op festivaltickets. Het is namelijk Festival Donderdag. Ja, ik zou zeggen, spits de oren als je het festivalalarm hoort. Dan doe je er goed aan even te bellen. Dan ga je naar Solar.

0: Martin Garrix en Animals bij 538. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, we gaan steeds meer op onze strepen staan op werk. En dan vraag je je af, ja, hoe dan? Maar dat vertel ik zo.
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Gemakkelijke retour.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou,
8: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: 538 Bas en Dylan.
11: Zo meteen in het nieuws wat we steeds vaker weigeren te doen op werk. Radio.

0: De Bausa Magnetic.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je werk.
2: Als je werkgever je vraagt van joh, wil jij dit en dit doen en dat is buiten je normale uren of het is niet echt jouw takenpakket, doe je het dan?
3: Ja. Ja, nou ja, ja. Toch?
2: Nou, bijna de helft van de mensen onder de 35 zegt nu, nee, daar begin ik niet meer aan. Daar is echt een shift in gekomen. We zijn echt op onze strepen gaan staan. En dat vond ik wel verrassend, want ik, als, ja, ik ben onder de 35, nog net. Jullie ook. Ja. Ik heb juist echt het idee, en zeker aan het begin van je carrière, je doet toch alles omdat je gewoon even, ja, je moet even een vliegende start maken.
4: Ja.
3: Nou ja, ja, ja, ja, ik vind het ook hoor. Je mag best wel eens, ja, best wel eens een stapje extra zetten, toch? Dat maakt er helemaal niet uit.
2: En niet dat je overwerkt hoeft te worden, maar gewoon.
4: Waar gaat het specifiek om?
2: Wat?
4: Dat is in wat voor soort dingen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als ik nu zeg van Bas, je moet. Nou ja, niet ik, want ik ben je baas niet.
4: Nee.
2: Maar je moet nog een uurtje langer door. Of kan jij een extra dienst oppakken? Of ja, jij bent dan nu DJ. Maar dat, of wil jij misschien ook het weer gaan doen?
4: Ja, precies. Maar het gaat natuurlijk. Het gaat gewoon hetzelfde als in relaties, toch? In het begin zet
2: daar
4: je.
2: Daar ben
4: gewoon
2: ik benieuwd naar hoe jij dit kant op gaat buigen. Ja,
3: nee, maar het elkaar
4: nee, ja, maar dat is gewoon.
2: Vertel
4: zo
2: eens.
4: Kijk. Ja, ze stuurde net wel te rusten, dus die luistert niet meer. Maar nee, kijk, het is toch zo. Je kent elkaar net, dan ga je allemaal extra dingen doen. Je neemt elkaar extra mee uit eten. En ik weet ook, het is goed als dat blijft, maar ja, het wordt ook minder.
3: En op een gegeven moment moeten we dan gewoon overuren gaan betalen.
4: Ja, ja. Nee, maar dat is toch hoe het werkt. Gewoon, je doet in het begin, je kent elkaar net op werk. Het is, je laat je van je allerbeste kant zien.
3: Heel tuurlijk.
2: Maar ik heb echt het gevoel in mijn relatie dat er meer voor mij gedaan wordt dan aan het begin. Nu, na 10 jaar.
4: Ja?
2: Ja, ik heb echt mijn strepen verdiend thuis.
4: Oh, nou
2: ja,
4: dan.
2: Ik word nu overal opgehaald, daar kwam die eerst niet mee.
4: Oh.
2: Ja.
3: Nee, ik vind wel de bare minimum hoor.
4: Ophalen?
3: Ophalen. Ja,
4: dat
3: als
4: ook wel.
3: Als jij hier in Hilversum bent en je wil opgehaald worden uit je werk, dan kom je toch altijd deze kant
2: zou
3: op.
2: Zou jij dan altijd vanuit Utrecht zeggen, meis, altijd? Ik weet het, ik had al in bed moeten liggen, maar ik kom je nu weer ophalen.
3: Ja, 100%.
2: Nee, dan wil ik een relatie met jou, dat klinkt fantastisch.
3: Nou, zonder, maar, nee, echt zonder twijfel. Je rijdt toch eventjes op en neer dat iemand dat vraagt.
4: Ja, ja, tuurlijk, maar niet iedere avond.
3: Tuurlijk wel.
4: Als nee, iemand, toch als, niet structureel.
3: Als iemand,
4: je hebt toch ook een eigen leven.
3: Als je een partner hebt en je bent zelf niet aan het werk 's avonds en je zit op de bank, of je ligt net in bed een boek te lezen of wat dan ook.
4: Je gaat
3: en je krijgt een appje van, joh, zou je me op kunnen komen halen? Joh, is dat 4-5 avonden in de week? Dan echt, is het echt zo'n kleine moeite om even op en neer te rijden.
4: Wat
3: het
4: over ben jij nou voor een soort perfecte.
3: Ja. Nee, we hebben het over Utrecht-Hilversum, dat is 20 minuutjes
4: maat,
3: rijden.
4: Je hebt toch gewoon allemaal dingen te doen? Ik ga toch niet
3: 4-5 keer. Je hebt toch om 12 uur s'avonds niks te doen?
4: Slapen? Wat denk je daarvan?
3: Ach, schijt toch uit, je rijdt toch eventjes op en neer. Dat is toch ook gezellig?
2: Hey,
3: samen
2: als dit is hoe je erin staat. Want kijk, meneer thuis die staat daar niet zo voor open.
4: Nee,
2: maar als jij zegt van ik vind dat een kleine moeite, dan mag jij mij altijd thuis brengen.
3: Nou, kom op, dan wordt het ook geneukt, hè?
2: Oké. Okay.

0: Ik merk dat ik helemaal niet van verrassingen hou.
1: Nee.
0: Gewoon van die dingen die achtergehouden worden.
2: Ik heb er ook een beetje de bibbers van eigenlijk.
0: Nou, gewoon zo'n beetje zo'n naar onderbuikgevoel.
1: Het ding is, we hebben vandaag geprobeerd met 538 luisteraars samen te ontfutselen wat onze stagiair Maxime voor verrassing geregeld heeft. Ja. Zij heeft deze week haar laatste stageweek. En aan ons is verteld, meld je hier morgen bij de 538 bus om 12 uur. Dan gaan we vertrekken naar een geheime locatie. En daar is een verrassing. Dat kan je morgen ook volgen op de stories van de 538 avondshow. Dus ga even naar Instagram, druk daar even op volgen. Vinden we leuk. En dan gaan we erachter komen of de 538 luisteraars het bij het rechte eind hadden. Maar we kwamen er gewoon ook met z'n allen niet uit. We hebben geen idee. We weten alleen, het is langer dan een uur rijden vanuit Hilversum. We kunnen voor lul staan, maar dat ligt eraan hoe we het zelf aanvliegen. Dat was nog een ding.
0: Ja, waarbij is dat? Ja? Iets met verkleden?
1: Maar het is niks met...
2: Toch niet zwemmen, hè? Ik wil niet dat we dan in een bad pakken.
0: Dat we in Volendam op zo'n foto moeten. Dat is al...
1: Als ik in Volendam in klederdracht... dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Wat is het aller slechtste scenario?
1: Ja, dat er mensen bij zijn die ik niet leuk vind. Dat we dan morgen ergens aankomen en dat er een of andere persoon waar ik een hekel aan heb.
0: Zoals?
1: Ja, nee, dat ga ik niet zeggen, want dat is lullig. Maar gewoon...
0: Je hebt wel iemand in je hoofd?
1: Nee, ik heb niet iemand per se in mijn hoofd.
2: Oh, je kijkt wel alsof je iemand in je hoofd hebt.
1: Ik ben heel benieuwd. Maar morgen allemaal te volgen op de stories van 538 Avondshow op Instagram. Dus ga even naar 538.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei.
9: 49 euro per maand? Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog.

0: schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. Ja, 21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met nog één vertraging op de A7 richting Heerenveen. Tussen Marum en Frieschapalle, daar ruim 20 minuten over zo'n 5 kilometer. En een hoop flitsers, 10 in totaal. De eerste op de A1 richting Hengelo bij De Lutte, 177.2. Dan de A7 Groningen-Drachten bij Marum, 171.0. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 82.9. Dan nog een keer de A12 richting Utrecht vanaf Gouden bij Harmelen, 51.4. Dan de A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 75.1. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij Klundert 6.9. Dan nog één op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 69.9. De A30 Barneveld-Ede bij 16.3. En de laatste van nu op de A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede opgepast bij 69.3. Veilige reis.
2: 538. Vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de

Shakira, je hoorde Die Die. Zo, Kilian van Luijt hier. Heeft met ons weer helemaal bijgekomen. Niet alleen van het verlies van Nederland natuurlijk, maar ook van je ritme. Algemeen, dat staat er om 3 uur op. Zie je zo'n verschrikkelijke wedstrijd. Die penalties waren al helemaal verschrikkelijk om aan te kijken. Want kijk, weet je, toen Marokko die eerste miste, dacht ik, nou, dit gaat wel goed komen, weet je wel. Gewoon doorgaan, alles erin schieten, niks aan de hand. Maar goed, toen miste Nederland, toen verdween dat gevoel natuurlijk meteen. Toen dacht ik, nou, het is het einde. Toen miste Marokko weer, toen dacht ik, nou, het gaat weer goed, weet je. Het ging echt alle kanten op, maar goed. Los van het feit dat ik het sneu vind voor het Nederlands elftal. Al hebben ze het er wel natuurlijk zelf naar gemaakt. Maar vind ik het eigenlijk nog het meest sneu voor Orgel Joken, ja. Die zijn namelijk gaan optreden in Amerika bij de fanzone. Maar die kon dat niet omdat ze haar arm brak. Nou, uiteindelijk kon ze dan toch wel weer optreden. Maar dan later, dat zou dan rond de 8e finale zijn. Ze had zelfs vliegangst en dat soort dingen. Dus helemaal de vliegangst overwonnen en dat soort dingen. Maar goed, eindstand, het gaat niet meer door. Nou, als er iemand pas inzet heeft gegeven om aan de 8e finale te komen, is Orgel Joken het wel. Maar het gaat helaas niet door. Het is 15 jaar van nu, Ellie Goulding.

Miles Smith bij 538. Je hoorde Stargazing. Maar grappig, ik lees hier dat Miles Smith altijd super zenuwachtig is voordat hij het podium op moet. En dat doet me altijd denken aan een verhaal wat ik zelf een keer heb meegemaakt. Ik goochel af en toe nog wel eens. Een beetje een uit de hand gelopen hobby. En daarmee treed ik af en toe nog wel eens op. En ik ben altijd super zenuwachtig voordat ik het podium op moet. Het is niet per se echt podiumvrees of zo, denk ik. Maar ik heb het nooit echt helemaal onder controle. Echt, ik eet slecht, ik drink slecht en dat soort dingen. En ik weet nog wel, het was op een gegeven moment 2016. Ik deed mee met het Nederlands kampioenschap goochelen. Moet je allemaal trucjes aan elkaar laten zien en dat soort dingen. En dan heb je ongeveer 10 minuten de tijd om je act te laten zien. Dus het zijn zeg maar allemaal goocheltrucjes waar een verhaallijn in zit. En dat moet je laten zien. Dus je begrijpt, het is super stressvol die dag. Want je hebt maar 10 minuten de tijd. En in die 10 minuten moet echt alles goed gaan. Dus ik ben erachter gekomen, als ik super zenuwachtig ben, dan ga ik niet eten, niet drinken, super slecht. Maar ik krijg echt geen hap door mijn keel binnen. Wat ervoor zorgt dat op het einde van de dag ik echt een mega migraine aanval kreeg. Nou, uiteindelijk, ja, leuk verhaal. Ik ben in een Nederlands kampioen geworden. We zouden het nog even vieren in een restaurant na afloop. Maar ik heb dat restaurant niet eens gehaald, want ik heb die hele auto ondergekotst. Ik was zo zenuwachtig, dat kwam er toen allemaal uit, echt. En sindsdien heb ik gezegd, ik ga nooit meer optreden. Maar goed, een week later stond ik natuurlijk alweer ergens op de planken. Oh, maar vreselijk was dat. Ik moet zeggen, ik ben er inmiddels wel ietsjes beter in geworden. Ik eet en ik drink iets meer ook, daar heb ik er geen zin in. Maar goed, ja. Miles Smith heeft precies hetzelfde, dus altijd super zenuwachtig voordat hij optreedt. Je hoorde nummer 538. En dit zijn Coolio.

0: beste nieuws van NSO en One Republic bij 538. Je hoorde In Your Eyes.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, donderdagnacht. Het weekend nader, maar we gaan nog heel eventjes kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 badlaken. Lekker voor de zomerse temperaturen die er weer aan zitten te komen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 1 plus 9? 1 plus 9. Ja, hij zit in de moeilijke categorie vandaag. 1 plus 9. Je kunt er even doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending.

Wat is 9 plus 1? 9 plus 1. Je kunt het nu allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Word je zo meteen teruggebeld, dan kom je in de uitzending. Dan mag je meespelen in 5 plus 3 is 8. Klein hoofdrekenspelletje. En dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En geloof me, die wil je winnen. En de 538 badlaken doen we ook gewoon bij. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 9 plus 1? Voor de Britney Spears en Baby One More Time.

0: Lokaal Hits. Je vader die acht met Sam Venner en Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In. Peter, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Hoeveel is 9 plus 1?
1: 9 plus 1 is 10.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Peter, de kop is eraf.
1: Ja toch.
0: Lekker. Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk vond je dit al?
1: Ja, deze was vrij makkelijk. Dus,
0: dat belooft goed te komen dus zo meteen, zeg maar.
1: Ja, dat hoop ik. Dat weet ik niet.
0: Lekker jongen. Je bent te hard aan het werk op de vrachtwagen. Waar ga je heen vandaag?
1: Ik ga nu naar Amsterdam.
0: Amsterdam. En daarna?
1: Daarna ga ik terug naar Friesland.
0: En dan ben je klaar?
1: Dan ben ik klaar, ja.
0: Kijk eens. En wat vervoer je vandaag?
1: Stukgoed. Verschillende goederen.
0: Verschillende goederen. Zoals?
1: Ja. Ja, noem eens wat. Pallets met spul, ja.
0: Pallets met troep, zeg maar.
1: Ja, nee, dat valt mee.
0: Oké, dan. Lekker, jongen. Nou, we gaan even testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills, Peter. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet. Doe je dat goed, dan ga je ervoor door met het 5 jaar slaapmasker.
1: Ja, en het strandlaken, toch?
0: Ja, en het strandlaken, ja. We blijven wel Nederlanders, hè?
1: Ja.
0: Ik heb beloofd. En het strandlaken doe ik ook nog bij.
1: Oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Nou, dan ga je. Wat is 14 plus 8?
1: 14 plus 8, 24.
0: Nee, 22. 6 keer 22. 8.
1: 22. Ja, 6 keer 8. 42.
0: 48. 56 delen door 7.
1: Wat zei je dan? 56 gedeeld door 7?
0: Ja, je mag passen.
1: Pas.
0: 12 plus 9.
1: 21.
0: 30 min 13.
1: 17.
0: 17 plus 5.
1: 22.
0: 8 keer 7.
1: 8 keer 7. Ik ben helemaal af.
0: Ja, neem je tijd. 8 keer 7. Deze mag nog.
1: Ik weet het niet. Geen idee.
0: Het was 56. Ja, even een blackout, of niet?
1: Ja, zeker een blackout, ja.
0: Ja, dat kan gebeuren. Ik vind nog dat je het netjes hebt gedaan. Je hebt in totaal 3 vragen goed.
1: Het is wel heel spannend, maar toch maar.
0: Ja. Ik moet je wel helaas teleurstellen. Het 538 slaapmasker komt je naar je toe. Maar als je 4 vragen goed had, had je pas het strandlaken erbij gekregen.
1: Helaas, hè.
0: Nee, grapje, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Die doen we er ook gewoon bij. Peter, dankjewel voor het meespelen, jongen. Werk ze nog eventjes?
1: Ja, dankjewel, hè.
0: En dan ga je binnenkort nog naar het strand?
1: Nou, dacht ik wel, ja.
0: Nou, super. Kun je het strandlaken meenemen, jongen?
1: Oké, dank je.
0: Werk ze vannacht.
1: Dank je.

Daalbop op een 538. Je hoorde I Believe. En over de geloven gesproken. Ja, ik geloof ook dat deze nacht echt ontzettend lekker gaat worden. Natuurlijk dankzij de hit van 538. Onderweg voor je Teddy Swims, Mojo komt eraan. En dit is Shepherd, Da Young.

jouw hits. Jouw 538 met de nieuwste van Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All. Ik zie je al vanuit hier. Ben je fan van die kansloze kennisfeitjes? Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch is het ergens leuk om te weten. Maar goed, zometeen is het wel ergens goed voor. Namelijk het 538 badlaken in Kilian's kansloze kennisquiz.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty.

0: een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog één vertraging op de A7. Een lange richting Heerenveen tussen Marum en Vriezenpalen. Daar ruim een half uur over zo'n 4 kilometer. En de tijd loopt ook nog alleen maar op. Dus ik zou die route vermijden als ik jou was. En nog 11 snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven op de A1. Vanaf de Duitse grens richting Hengelo bij de Lutte 177.2. Van de A10 vanaf de Koentunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 2.9. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 82. Op diezelfde weg richting Utrecht bij Harmelen 51.4. En ook nog op dezelfde weg de A12 tussen Maarn Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.1. Dan de A16 Dordrecht bij Breda bij Dordrecht 39.8. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij Knundert 6.9. De A28 richting Zwolle bij 59.9. De A30 dan Barneveld-Ede bij Lunteren 16.3. De A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede zelf 69.3. En de laatste de A50. Zolle Apeldoorn bij fase 212.8. Nou, ik hoop dat je nog op tijd thuis kunt komen. Je kunt nergens doorgassen.
2: 5, 2, 8. Vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de 90's.

0: West en Bibi Rexha bij 538. Je hoort het New Religion.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's Kansloze Kennisquiz.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. De andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou precies waar? Je kunt het helemaal doorgeven via de gratis app van 538. Ik zag net België-Senegal spelen, dus ik dacht, nou, weet je, even in de trant van België-Senegal. Stelling 1 deze nacht. Manneke Pis heeft meer dan 1100 outfits. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, je hebt een speciaal visum nodig om Senegal binnen te komen. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 2 via de app van 538. Dus welke van de twee is waar, denk je? Is het stelling 1, Manneke Pis heeft meer dan 1100 outfits... dan app je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou, stelling 2 is waar, je hebt een speciaal visum nodig... om Senegal binnen te komen, dan app je stelling 2 via de app van 538. Welke is waar, stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen een antwoord, ook de nieuwste Taylor Swift komt eraan. En dit is eerst Damian en David.

Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dus welke denk je dat waar is? Is dat stelling 1? Manneke Pis heeft meer dan 1100 outfits. Of is dat stelling 2? Je hebt een speciaal visum nodig om Senegal binnen te komen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat Manneke Pis meer dan 1100 outfits heeft. En stelling 2 als je denkt dat je een speciaal visum nodig hebt om Senegal binnen te kunnen komen. Aan jou de vraag dus, welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu, So Asylum. Hi.

0: Flair bij 538. Je hoort het door het oog van de nacht.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze nacht is... Manneke Pis heeft meer dan 1100 outfits. En stelling 2 is... je hebt een speciaal visum nodig om Senegal binnen te komen. Hey André, goeienacht.
3: Goeienacht.
0: Je bent net klaar met werken. Je dacht, ik kom thuis, doe even lekker biertje... en ga even lekker bijkomen van vandaag.
3: Precies, klopt helemaal.
0: Ik geef je de groot gelijk, jongen. Wat heb je vandaag voor werk gedaan?
3: Ik werk in een drukkerij, dus ik vervaardig etiketten.
0: Oké, en wat moet je precies doen dan op zo'n dag?
3: Nou, zeg maar, die op de koelkast, die energy labels, A, B, C, die bijvoorbeeld. Ja. Nou, die maken wij bijvoorbeeld.
0: Oh, oké. En dan moet jij dat in de computer zetten, of...
3: Nee, gewoon uit, zeg maar, bedrukken, zeg maar.
0: Oh, dat gebeurt echt nog met de hand?
3: Ja.
0: Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het tegenwoordig allemaal mechanisch zou gaan en zo. Maar je bent gewoon nog lekker ouderwets met de hand aan het werk.
3: Precies.
0: En hoe gaat dat bedrukken in zijn werk dan?
3: Dat heet flexo. Zo heet het drukprincipe.
0: Oké.
3: Okay. Ja, een beetje hoogdruk is dat.
0: Oké, okay, en dat, hoe moet ik dat een beetje voor me zien?
3: Oeh, ja, je hebt 6 kleurenwerk en dan wordt het gestanst. En dan wordt het afgewerkt op kernen. Dus ja, zo moet je het een beetje zien.
0: Ik heb nog steeds geen idee, maar goed, maakt het niet uit. Het zal vast een ingewikkeld iets zijn om uit te leggen dan.
3: Ja, nou, het is niet, als je het ziet, dan is het vrij makkelijk.
0: Oké, okay, nou, moet ik er maar een keertje bij je komen kijken, André. Hey, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 was, een Manneke Pis heeft meer dan 1100 outfits. En stelling 2 is, je hebt een speciaal visum nodig om Senegal binnen te komen. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, André, welke is waar?
3: Stelling 1.
0: Dat zeg je nogal vrij stellig.
3: Ja, nu was een pure gok.
0: Oh, dat nog weer wel. En wat maakte dan dat je gokt toch voor 1?
3: Nou ja, België zit lekker dichtbij. Ik denk, en Manneke Pis, heb je zoveel varianten erin. Ik denk, nou, dat moet stelling 1 een beetje zijn.
0: Nou, dan heb je het goed beredeneerd, André, want je hebt het hartstikke goed.
3: Yes.
0: Ja, hij is nog maar 58 centimeter hoog natuurlijk, hè, dat bekende Manneke Pis. Dat fonteintje in Brussel eigenlijk. Maar hij heeft een absurd grote kledingkast. Al sinds de 17e eeuw krijgt hij af en toe een outfit van stadsbestuurders of belangrijke bezoekers die bijvoorbeeld tijdens een feest langskomen en dat soort dingen. Nou, het is inmiddels uitgegroeid tot een traditie waarbij een heleboel outfits soms aan worden getrokken. Ongeveer meer dan de helft van het jaar heeft hij, heeft hij iets aan, zeg maar. En dat betekent uiteindelijk dat hij inderdaad inmiddels 1199 kledingstukken heeft in zijn kast.
3: Dat is heel wat.
0: Er is zelfs een speciaal garderobe Manneke Pis museum... waar ongeveer 150 kostuums tentoon worden gesteld. ik heb het niet in mijn kledingkast liggen, André. Jij wel?
3: Nee, ik ook niet.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Met je
0: vrouw. Ja, met je vrouw? Oh, ja, ja, die komen wel aardig in de buurt natuurlijk.
3: Ja, die heeft genoeg uit. Die heeft genoeg kleding, man.
0: Hé, hey, André. Je wint het vijfde jaar slaapmasker, jongen.
3: Hé, hey, geweldig.
0: Dankjewel voor het meespelen. En geniet nog even van het biertje. Hè. Gaat nu wel extra goed smaken, denk ik.
3: Ja, dat komt wel goed.
0: André, fijne nacht.
3: Joe.

538. Je hoorde het zomerse Havana. En ja, over de zomer gesproken. Heb je je weerapp al gezien? Ja, niet aankomend weekend, maar volgend weekend weer lokaal kans op 30 graden. Oh, lekker. Ik heb de hitte inmiddels al een klein beetje gemist na deze twee zeer koude dagen natuurlijk. Dus 538, maar zometeen zomerse muziek van Becky G. En eerst de Google Doll.

0: te zijn.
1: Megatalent Roxy Dekker bij 538. Je hoorde Loser. En wat grappig, Roxy Dekker is nog maar 21 jaar. Hartstikke jong natuurlijk. En dan zat ze een tijdje geleden in de podcast van de jeugd van tegenwoordig. Billy Wartaal, weet je wel. En zij vertelde dat hun nummer ooit groot is geworden door de mail. En daar begreep zij echt helemaal niks van.
2: Ons nummer is groot geworden via de mail, bro. Huh? Gewoon door, mensen gingen het liedje gewoon mailen naar elkaar.
0: Dat meen je niet?
2: Ja, bro. Ja.
0: Echt?
2: Ja, bro.
0: Huh?
2: Ja, ik vind het heel gek dat jij dat gek vindt. Het is gewoon
0: maar
2: gemaild.
0: Het stond dan op Spotify? Of nee, dat bestond dan ook niet?
2: Dat, nee, bro, nee.
3: Dat stond zeker nog niet.
2: Zeker niet. Je kon niet streamen voor een barkie. Voor een jaar.
1: Ah, mooi toch? Al moet ik heel eerlijk toegeven, ik ben zelf 25, net 25 geworden. Ik heb heel lang gedacht dat LimeWire een citroendrankje was. Je hoort het ook, Roxy Dekker van 538. Dit is de favorite deze week van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

Ben je wel eens verlegen? Veel mensen denken altijd omdat ik bij de radio werk dat ik alles behalve verlegen ben. Dan zeggen ze ook, Kilian, weet je, jij spreekt elke nacht duizenden mensen toe. Je hebt daar vast geen last van, maar ik kan je vertellen, ik ben hartstikke verlegen. Ik vind mensen aanspreken in het openbaar een van de meest verschrikkelijke dingen om te doen. Best ironisch eigenlijk als je dit beroep hebt, maar goed. Vaak hoor ik ook wel een keer, ja, weet je, saaie mensen zijn hartstikke verlegen en zo, weet je wel. Maar ik lees hier net een onderzoek. Verlegen mensen zijn juist het tegenovergestelde van saai, want uit onderzoek blijkt dat verlegen mensen ontzettend veel humor hebben en extreem sociaal zijn. Nou, dat stukje humor klopt wel.

gaan we de dag iets doorkomen. Zeg, je hoorde Avicii hier bij 538 en het heerlijke Levels. Kilian van Luijten hier met zometeen Jennifer Lopez. En eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.